nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Dit is 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: met een miljoen.
1: Formule 1, darten en de beste muziek. Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: telefoon.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletscher meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjerijs in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjerijs. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

ik zeg 2 uur thuis. Bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie. En al die zonnetjes weer voor de...

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van twee dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: is het weerbericht.
1: De komende uren vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders in ons land is het op een enkele bui na bewolkt en droog. In de kustgebieden ook periode met zon. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanmiddag is er in het oosten nog kans op neerslag. In de rest van het land is het vrijwel overal droog. Vanuit het zuidwesten laat de zon zich iets vaker zien en het kwik loopt vandaag op naar een graad of 20. De wind waait uit westelijke richtingen en is zwak tot matig. Vanavond vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noordoosten eerst nog wat neerslag, maar die trekt in de loop van de avond verder weg naar onze oosterburen. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder en de temperatuur daalt naar tussen de 8 en 12 graden. Er kan mist ontstaan en er staat vrijwel geen wind. Morgen eerst enkele mistbanken, in de middag flinke zonnige periode en zacht weer met een graad of 20. Zaterdag nevel of mist, maar in de middag ook periode met zon bij weinig wind. Het wordt de eerste dag van het weekend maximaal 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen, waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering. I see

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren, hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: en hartelijk welkom bij de inhoudelijke woensdagavond. We gaan de diepte in, zoals we dat normaal gesproken misschien iets minder doen. Maar vanavond doen we dat weer met Johan Derksen, met Wie Duk en met Dave Maasland, dames en heren. Ja! Ben je zin in?
1: Ja, ik heb in de woensdagavond altijd zin, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat merk je niet echt, als ik eerlijk ben.
1: Nou ja, ja, kom maar met je voorzetjes.
0: Ja?
1: Zal ik je een paar draaien om je oren geven?
0: Ja, dat is waar. En jij hebt nog even een paar tanden getrokken vandaag of zo? Met,
2: Nee, helemaal niet. Maar ben ik dik in mijn weerzicht?
0: Nee, maar je loopt erbij als een tandarts. Ik bedoel, je staat helemaal in het wit hier, man.
2: Ongelooflijk. Ik kreeg achter de schermen ook al te horen. Ga je naar Sensation White vandaag?
0: Ja.
2: De laatste zomerse dag. Ik denk, ja, we moeten toch een beetje zonde voor de dag komen.
3: Je neemt het ervan.
1: Ik was om 7:15 vanochtend. Lag ik al in die stoel met mijn bek open.
0: Echt waar? Wat is er gebeurd dan?
1: Er was een tand afgebroken.
0: Maar gewoon voorin? In
1: nee,
0: zicht
1: hier
0: ook.
1: Aan de zijkant. Maar dan moet je om 7:15 als je 2:30 je nest in gaat, weet je wel.
0: Ja, maar kun je het laten zien of zo
1: wel? Ja, dat lijkt me wat onsmakelijk.
0: Ja, maar het is wel goed gekomen.
1: He?
0: Het is wel goed.
1: Nee, nood en er komt de kroon op.
0: Maar wanneer mag je dan weer?
1: Ja, dan krijg ik een uitnodiging, want daar hebben ze dan even tijd voor nodig.
0: Oh, ja.
1: En toen moest ik weer behaasten voor de coronaprik. Want de 70-plussers zijn aan de beurt, hè?
0: Ja, die zijn goed te lul.
1: Zoals die mevrouw achter de baan die zei, u komt iedere dag, of ieder jaar, meneer Derks, hè? Ja, ik wel, ja.
0: Ja,
1: als het geprikt wordt, sta ik vooraan.
0: Oh, Raymond, trouwens, leuk dat je ook bent.
3: Wat rustig de beurt af. Ja. Veel leuk, hè?
0: Ja, ik vond het zelf heel grappig. Maar
3: even lachen allemaal.
1: Dat is Wilfred zijn probleem. Die vindt zichzelf wel de grap.
3: Ja, die kan heel goed
1: maar ik heb nog niemand
3: lachen.
1: Kunnen vinden die dat ook vindt.
0: Ja, nee. Het leuke was natuurlijk dat jij niet kon herinneren dat Raymond al meerdere keren bij ons aan tafel heeft gezeten. Dat je zei, hij komt nooit aan tafel. Maar hij had al meerdere keren bij ons aan tafel gezeten.
1: Ja, dat heb ik niet gemerkt.
0: Nee, dat bedoel ik dus.
1: Maar
0: ja, dus,
1: dat komt natuurlijk omdat hij zo kort van stof is.
3: Ja, gek genoeg word je er heel relaxed van. Want dan denk ik zit hier, ik moet wel tekst hebben. Maar ja, zei het morgen weer vergeten is, dat maakt het toch niet uit.
0: Maar ga je er iets aan doen vandaag? Heb je iets voorgenomen dat je onvergetelijke indruk maakt?
3: Hij is morgen toch weer vergeten.
1: Kijk, Wilfred, hij vindt nog steeds dat het minderheidskabinet een goede toekomst heeft in Nederland.
0: Ja.
1: Maar tot op heden is daar niets van gebleken trouwens.
3: Nee, dit minderheidskabinet niet. Maar het probleem met dit kabinet is dat ze het onderling niet eens zijn. En dat is met een meerderheidskabinet ook een probleem. Maar ik denk in het gefragmenteerde landschap wat wij hebben, jij zeurt, trouwens jij ook vaak, en ik ook over het feit dat we heel veel partijen hebben, dat gaat niet snel veranderen. En dan kun je zeggen, ik wil een kiesdrempel. Dat gaat niet snel gebeuren. Dus in dat verdeelde landschap is denk ik zo'n minderheidskabinet wel de toekomst. En dat zij het onderling niet eens zijn. Dat is meer een probleem.
1: Nee, maar het is zo, het is een uitnodiging aan de oppositie om een hele lijst met eisen in te leveren.
3: Ja, maar dat betekent dus ook wel dat het werkt. Want je hebt eigenlijk maar 2 voorwaarden nodig om zoiets te laten slagen.
1: Niet. Nee, het
3: want
1: het niet.
3: Is
1: één grote chaos
3: in
1: het land.
3: Voorwaarde 1 is dat in ieder geval de oppositie bij meerderheid niet zegt, we stemmen jullie weg. Want dat kunnen ze morgen doen, doen ze niet. Ze geven ze het voordeel van de twijfel. Voorwaarde 2 is dat ze mee willen doen. Nou, me dunkt dat ze mee willen doen. Het enige probleem is dat het kabinet niet kan kiezen links of rechts. Maar Klaas wil meedoen.
1: Gekozen.
3: Ja, 21 wil meedoen.
1: En ik zit me dood te erger als VVD-stemmer.
3: Ja.
1: Aan die VVD, want die Jasielkus, die, waar is ze? Ik hoorde
0: niet.
1: Ja,
0: we hadden uitgenodigd voor vanavond, maar ze heeft erover nagedacht, heeft uiteindelijk besloten om het niet te doen.
3: Kwam niet, toch?
1: Nee, maar in goede tijden dan staan ze te dringen om hier te gaan zitten. Maar kijk, ze heeft
0: na de financiële beschouwingen wil ze komen, zeg.
1: Ze heeft van de toren geroepen, niet met Pro. En Pro is binnen en Klaver is de koning van Nederland. En we horen haar niet. En die halve zachte met die babyface. Hoe heet die
3: Brekelmans,
1: jongen, wat een zwaktebot. Kijk, die is niet opgewassen tegen die keiharde debatten van die andere mensen.
2: Ja, of, Johan, wij vergissen ons in die VVD. En jij denkt misschien dat die VVD altijd nog een beetje centrumrechts is. Maar eigenlijk is die VVD dus gewoon een soort filiaal van D66... met zogenaamd wat hardere ideeën over de sociale zekerheid die ze vervolgens ook weer hebben moeten inleveren.
1: Ja, maar mijn probleem is, Wiert, mijn probleem is, ik wil wel rechts stemmen, maar wel fatsoenlijk rechts.
2: Ja.
1: Ik wil niet rechtser dan de VVD, want dan vind ik, kom je op een hellend vlak.
0: Ja. Maar wat is dan niet fatsoenlijk? Ja, 21 kan al niet meer?
1: Ja, 21 is een twijfelgeval. Ja. Maar daar zitten wel een paar goede mensen.
0: Iemand roept op mijn oor, lijst herlinks. Die was behoorlijk uitgesproken, die Jeffrey gisteren.
2: Die stemde voor hem, zei
1: ik. Ik vond het wel heel moedig.
2: Ja.
1: Kijk, en niemand durft dat, hij durft dat wel. Maar ik denk dat er in allerlei huiskamers instemmend geknikt is zo. Ja, die durft het te zeggen.
3: Ze staan op 16 zetels, dus ja, er zijn heel veel mensen die erop stemmen. En je zal bij zo'n gozer vaak zien dat hij dan met een manager komt en die zegt van tevoren over de politiek niks zeggen. En zeker niet zeggen wat je stemt.
4: Was erbij. Dat
3: ja,
4: is
3: maar
4: een
3: heeft dat niet geholpen, want hij heeft wel gewoon gezegd. En dat is wel goed dat die jongen dat doet.
2: Hij kreeg ook hele goede op internet kreeg hele goede reacties.
4: X waarschijnlijk, of niet?
2: Ja, X. Dat is voor mij het internet, hè?
4: Nee, dat weet ik. Ja, jij bent X, hè? Ik
3: bedoel, X is wel een beetje een bubbel.
4: Wie het X doet,
2: dat is een beetje een bubbel, ja, maar...
3: Dat is toch zo?
2: Ja, maar die gozer die zegt inderdaad wel gewoon wat heel veel mensen... Hè, wat je zegt, ongeveer zo'n 16 zetels, ook vinden.
3: Ja, ja.
2: En je merkt aan de schrikreacties bij mensen dat ze het heel weinig horen. Ja. Heel veel mensen schokken van hem. Ja, oh, dan kun je eigenlijk niet zeggen wat hij zegt. Terwijl hij zegt gewoon wat heel veel mensen in Nederland vinden... en zeggen en tegen elkaar in de kantine en in de familie zeggen. Dat is belangrijk, want dan voelen mensen ook van... oh, ik ben niet de enige. En maar aan de andere kant, ik ben het helemaal met Johan eens... je hebt op rechts natuurlijk veel te veel, laten we zeggen, ontsporingen... waardoor je niet met goed fatsoen op bepaalde partijen kunt stemmen.
1: Dat is zo. Wilders een Forum, daar zal ik nooit op stemmen. Ja, 21, kijk... Als je heel teleurgesteld bent in de VVD... is dat eigenlijk een logische stap.
2: Ja.
1: Maar liever niet. Liever niet. Ik had het
4: dan liever Mona Keijzer nog, als ze straks met de partij komt.
1: Ja, ik heb in Mona heel erg veel vertrouwen... maar ik ben altijd bang voor een nieuwe partij... want dat loopt haast nooit goed af.
4: Ja.
1: Want dan krijg je allemaal afdankertjes erbij... of mensen die graag willen en niet kunnen. Kijk, als Mona nou bij een goede partij kon instromen... dan zou het heel goed zijn.
2: Maar ze zat al bij die BBB, Johan.
4: Ja.
2: En dus, dat is weggegaan.
1: Ja, maar dat had ik ook gedaan in haar positie, weet je wel. Want die twee uit Deventer die hebben gewoon een koep gebleefd.
2: Ja. Ja, achteraf denk
4: maar
2: ik...
4: het is en blijft gek dat er meer stemmers op rechts dan op links zitten. En dat we waarschijnlijk straks over links gaan...
3: Dat is dus niet gek als rechts zo enorm gefragmenteerd is... en dat alleen maar erger is.
1: Nee, maar ken jij dat rapport van Remkes? Die heeft daar jaren geleden al een rapport over geschreven. Ja. We moeten een ander systeem hanteren. Want alle mensen die rechts stemmen, die krijgen een links kabinet. En die begrijpen dat niet. Die mensen vragen zich af, waarom stem ik nog?
2: Ja, klopt. Nou ja,
3: maar
2: dat
3: de VVD had toch ook in die gesprekken nu kunnen zeggen... Nou, deze kreeg ik niet.
2: Okay.
3: De VVD had toch ook in al die gesprekken kunnen zeggen... wij hebben de hele campagne gestoeld op, we gaan niet met pro. Dus we slaan nu rechtsaf en anders geen deal. Hadden ze ook
1: dan moet je opstappen.
4: Ja, maar opstappen. De VVD verklaart zichzelf failliet, las ik overal vandaag... als ze akkoord gaan met deze plan allemaal. Dan kan de VVD opheffen. Is dat zo?
1: Ik heb niet de hoop dat dit nog goed afloopt. Hmm. Kijk, deze politici die nu de VVD representeren... ja, die hebben gefaald.
2: Ja. Dus, maar ja, stel dat de verkiezingen komen... Stel dat de verkiezingen komen en pro wordt de grootste partij.
4: Ja.
2: Heb je zometeen het centrum links kabinet met Jesse Klaver voor
3: de premier? Dat slaat nergens op.
2: Nee, maar dat kan.
3: Ik heb die peilingen ook gezien. Ja. Stel nou dat dat de uitslag wordt, dan is nog steeds de Kamer rechtser dan nu. En dan moet Klaver een coalitie gaan vormen met allemaal partijen rechts van hem. Dus dat is hele programma inleveren.
2: Ja, allemaal rechtser van hem. D66 is niet veel rechtser dan hij.
3: CDA is rechtser van hem.
2: Nou, het CDA onder Bontebal is niet veel rechtser,
1: hoor. Die waait met alle winden mee, heb ik de indruk.
2: Als hij maar de macht kan krijgen.
1: Want die begint al te zeggen dat als je in een coalitie zit en je hebt met de andere mensen... dan moet je dingen inleveren, dan moet je water bij de wijn doen. Dat is wel zo, maar daar is hij wel heel makkelijk in.
4: Maar het valt kabinet, dan wordt het CDA D66 dan met pro. En die kunnen misschien wel op 76 komen, wat denk jij?
2: Dat zou kunnen. Ja, kijk, een verschrikkelijk kabinet, dat is het voor hoor.
4: 28, 26, CDA...
1: Maar Jesse Klaver steekt met kop en schouders boven alle toppolitici uit.
4: Kom je er ook niet, hoor, als ik het nu zo zit te kijken.
3: Kom je er niet mee.
4: 58.
3: Dus dat kabinet
4: 62
3: gaat er niet komen.
4: 62 schiet ook niet op, natuurlijk.
2: Nee,
4: dus, kijk, en het lastige is, als dit kabinet valt... krijgen die ook allemaal een klap natuurlijk, die partijen die erin gezeten hebben. Dus CDA, D66 en zeker... Kijk, VVD zou er nog weer kunnen opveren, omdat iedereen... Nou, tenminste, nemen nog een beetje. Je standpunt in, anders zakken die ook nog verder weg.
1: Het is altijd zo, als je in de oppositie zit... dan schieten de peilingen omhoog. Hè? En als je dus aan het bewind bent, dan moet je altijd inleveren.
3: Ja. Nou, Geert Wilders staat nog steeds op verlies.
4: Ja, maar toch is de laatste week 4 zetels er weer bij.
3: Dat klopt. Maar hij had er 26, dus wat is het, 24?
4: Jij bent toch eigenlijk, wat ben jij nou ook alweer? Ik zit even na te denken. Jij bent toch een,
5: Ik ben helemaal mens.
4: Oh ja.
5: Ik ben Amerika.
4: Dat was het,
3: ja. Ja, dat klopt.
4: Je zat natuurlijk helemaal in de Nederlandse politiek, maar eigenlijk ben jij... Amerika-deskundige, maar dan zit je alleen daar, hè, als je Amerika-deskundige bent.
3: Hier ik wil het hier ook wel doen, hoor.
4: Ja,
3: Geen probleem.
4: Kan overal een mening over geven.
3: Ja, nee, liever Amerika.
4: Hey, was jij blind van liefde toen jij je man tegenkwam, je vriend?
3: Nee, dat duurde wel even.
4: Ja?
3: Maar alles duurt bij mij heel lang. Maar dat duurde ook heel lang.
4: Oh ja?
3: Duurde 6 maanden.
4: Alles duurt lang.
1: Wou je
4: alles
1: die twee in jouw tv-serie hebben dan? Hij met die vriend.
4: Nee, nee, ik zat meer te denken. Er is een nieuwe tv-serie op Netflix. Liefde is blind.
1: Nou ja, en... maar... De ergernis die spoot mijn oren uit.
4: Ik had dat niet anders verwacht.
1: Kijk, dat duo wat gaat presenteren, daar kots ik op.
4: Nee, Bas Smit en Nicolas zijn echt oké als je ze leert kennen.
3: Dan moet je ze heel goed kennen.
1: Dan heb je die publiciteitsgeile mevrouw Stallard... die dan over dit soort flutprogramma's een wetenschappelijk sausje doet. Want die is dan psycholoog. En als zij zich ermee bemoeit, die heeft dat met die rare trouwerijen.
4: Married at First Sight.
1: Weet je wel, heeft ze een puinhoop van gemaakt, want dan zei zegt, er is een match. En ik heb een keer gezien dat de vent door een deur kwam. En die vrouw die zei binnen een seconde, ja, maar hier begin ik niet aan. Ja. Dus dat was helemaal geen match.
3: Ja, maar dan zijn nog gesprekken met die mensen voeren. Weet, ja, je het zeker? Weet je het zeker?
1: Nee, maar die wil zo graag op tv en die wil zo graag beroemd zijn. Maar ik vind als wetenschapper...
3: Maar als iemand nou tegen jou zegt, die mensen gaan alleen met elkaar praten... want dat is dit format, die zien elkaar verder niet... en nee, die moeten dan trouwen, dan zeg je toch als, ja, dan zeg je toch als psycholoog... daar werk ik niet aan mee.
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Want die mensen gaan
1: maar wetenschapper moet aan deze poppenkast sowieso... Nee. Dit is kermis.
4: Ja. Ja. Maar heb je het gekeken, of niet?
3: Ik ken het format. Ik ken het uit Amerika. Ik heb niet de Nederlandse.
4: Ik wist dat Johan natuurlijk wel hier enige ergernis over zou kunnen hebben. Dus ik heb even zitten kijken. Het ziet er werkelijk super gelikt uit.
3: Ja, dat is ook zo.
4: Het ziet er op zijn Amerikaans gefilmd. Ja. Het is allemaal prachtig. Maar het slaat als kut op Dirk. Ja. Je zet dus twee mensen allebei in een kamer tegenover elkaar. Er zit een wandje tussen.
3: Het ziet er mooi uit. Het is heel populair. Maar je hebt wel met echte mensen te maken.
4: Het is werkelijk.
3: Ja, en als je psycholoog bent, dan zeg je toch
1: niet.
3: Ik
1: begrijp de mensen die zich daarvoor opgeven. Datingshows. Dan moet je echt wanhopig zijn.
4: Dat zijn niet mensen.
1: Want je staat gewoon ontzettend voor lul.
3: Nou, ik weet toevallig, ik weet niet of het doorging, maar een vriend van mij wilde daar dus aan meedoen. En die zei, ja, misschien ontmoet ik een leuke vrouw. En zo niet, dan heb ik er heel veel volgers online bij.
2: Ja, zo denken de mensen heel veel.
4: Ja, maar het is
1: de mensen nieuwe generatie. Die geven zich op voor de gekste programma's.
4: Ja, in Duitsland moet je eerst neuken en dan pas praten.
1: Daar heb ik me wel voor.
4: Dat doe je wel mee natuurlijk.
1: En dan na het neuken zeg ik, nee, dat was geen klik.
4: Nee, dat was geen klik.
1: Op en dan gaat de volgende kamer in.
2: Maar ik zou hier ook nooit aan meedoen. Maar het is natuurlijk wel ergens wel een beetje...
4: Weet je het zeker, Dave? Want,
2: nee, ik weet het zeker. Nee,
4: je ziet er een beetje uit als Dr. Love nu, hè?
1: Ja. Nou, sinds hij vrijgezel is.
4: Ja. Nou ja, ik weet of dat nog het geval is.
2: Maar ik zou... Kijk, het is natuurlijk wel interessant in deze tijd... van swipen, uiterlijk, andere dingen... dat het gaat om het innerlijk, iemand leren kennen.
4: Ja, dat is ook
2: wel
4: die
2: een mooie
4: mensen.
2: Gedachte, toch?
3: Nee, dat is zo, maar waarom moet je dan meteen trouwen?
2: Nee,
3: maar
2: geen over dat muurtje,
4: je moet die mensen voor de gein even zien allemaal. Dat zijn allemaal mensen die voor het innerlijk gaan. Echt stuk voor stuk, als je ze zo ziet. Ik denk, ja, die gaan echt... Nee, we hebben geen beelden helaas. Maar ik zat te kijken, denk, ja, en al die meiden... ook al die mannen zijn innerlijk belangrijk. En hoe die persoon van mij...
1: Heb je dat Duitse programma al een keer gezien?
4: Ik heb nu net een half uur zitten kijken.
3: Ja, de Nederlandse en de Amerikaanse.
1: In het krantartikel stond... er liggen dus voor het neuken liggen er dus condooms...
4: Oh, nee, die Duitse heb ik niet. Nee,
1: op het nachtkastje. Ja. Maar filmen ze dat soort dingen ook?
4: Ja, dat zat ik me dus ook af te vragen.
1: Nou, misschien op een beetje chique wijze, hoop ik.
4: Ja. Nee, ik denk niet dat je vol mugshots krijgt.
1: Nee, want dat is porno.
4: Ja.
2: Nou ja, na tien
4: komen. Oh, daarover gesproken. Ja. Hoe gaat het met jouw pornocarrière?
1: Ja, vraag alleen mensen porno? Af. Wij kijken er naar uit, hoor.
2: Ja, is iedereen in volle verwachting? Nou, ik moet zeggen, ik ga dat niet zelf doen. Ik heb natuurlijk alle andere leuke dingen. Wat zie ik nou weer te lachen?
1: Oh, maar jij gaat als acteur doen?
2: Nee, kijk, ik heb dit idee toen geopperd van ik denk dat dit er moet komen. En daar is nu een groepje ondernemers die ook een soort gelijk idee had. Die zijn het nu echt aan het uitwerken. Dus dit gaat er wel komen, dit platform. Daar ben ik overtuigd.
4: Maar leg even uit, dat is porno waarbij je toestemming vraagt.
2: Ja, porno websites zijn gewoon schimmig. Mensen zijn bang dat je 20 keer een virus krijgt. Het ziet er allemaal een beetje uit aan de onderwereld. Ik vind gewoon, je moet gewoon een chique, veilige porno-website hebben die vol inzet op veiligheid en privacy. En gewoon uit Europa. Gewoon een mooie, chique website waar je heen kan gaan. Nou, dat, daar geloof ik in.
6: Heeft de SGP al bezwaren aangetekend?
2: Weet ik niet, maar daar hebben we aan.
6: Oh, die kijken stiekem.
4: Maar wat is nou een chique porno-site dan? Dan probeer ik iets meer voor te stellen.
2: Nou, kijk, als ik op een porno-site zie, dan zie je overal van die banners, rare dingen, vrouwen bij jou in de buurt, halve oplichting. Het slaat allemaal nergens op en je wordt met allerlei rare dingen...
4: Je raakt afgeleid, jij.
2: Kijk, ik vind wat... ik weet, het is geen sponsor, hè, maar ik vind wat Easy Toys gedaan heeft. Ja. Die heeft seksspeeltjes uit de enge winkels gehaald naar iets wat gewoon normaal is. In een mooie webwinkel. Wat gewoon besteld kan worden. Nou, volgens mij moet dat ook gebeuren met gewoon porno kijken. Dat is gewoon normaal, vind ik. En dan moet gewoon ook op een website kunnen uit Europa wat er gewoon goed uitziet.
4: Ja, wie is dat?
1: Maar is er een doelgroep voor chique porno?
2: Nou, kijk, de porno hoeft niet chique te zijn. Dat, iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Je mag kiezen wat je zelf wil. Maar de website eromheen moet wat veiliger worden.
3: Het is een beetje hetzelfde als Hives. We halen het weg bij die grote Amerikaanse bedrijven. We creëren een gezellig platform. Nou, is dit wat op een andere manier gezellig. Ja, maar je doet het op een Nederlandse manier.
6: Nu zullen er altijd mensen zijn, Dave, die zullen, en die wordt heel serieus. Die zullen zeggen, ja, maar porno is...
2: altijd ook uitbuiting. Dus dat verwijt ga jij krijgen. Je kunt wel zeggen, oh, chique porno, bla, bla, bla.
7: Ah, je kan op zijn minst je best doen. Je kan op zijn minst je best doen
2: van de studio,
7: van de studio te kijken. Want ik denk wel dat porno kijken gewoon heel normaal is.
1: Nou ja, de doelgroep is groot, maar er zullen ook heel veel protesten uit de media komen.
7: Ja, nou ja, dat zal dan. Ik denk, het is er nu toch al van Amerikaanse websites waar we geen controle over hebben. Kan je beter ook een alternatief bieden, maar we wel iets van controle
2: hebben. Oké, maar jij denkt dus, die vrouwen die gaan meedoen, vooral de vrouwen gaat dan om, die doen het allemaal vrijwillig.
4: Maar je denkt dat leuk al die vrouwen tegen hun zin doen?
2: Dat denk ik. Dat weet ik niet, maar dat wordt natuurlijk wel vaak gezegd door psychologen.
1: Ja, maar het is natuurlijk een verdienmodel. Want ik heb wel eens gelezen, die vrouwen verdienen veel, maar die mannen
2: verdienen veel minder.
1: Die verdienen geen hout.
2: Ja. Nee, dus eigenlijk worden die mannen uitgebreid.
7: Ja, maar
1: daarom doe ik het niet.
4: Ja, daarom zit je hier.
1: Ja. Ja. Hier krijg ik wel keurig mijn poen aan het eind van de maand.
4: Ja. Even die Shiny Hunters, die Pepijn. Is dat nou zo'n Wizkid en een geniaal iemand, of vind je dat wel meevallen?
7: Ik stoor me aan die berichtgeving. Hè. Oh. Pepijn van der S, die is natuurlijk nu aangehouden, opgepakt. Was net vrij in januari. Is al eerder opgepakt wegens best wel ernstige delicten. Afpersen van grote bedrijven. Heeft onder andere de groep waar hij dus aan verbonden zou zijn... heeft al eens eerder ingebroken bij Pornhub, onder andere. Shiny Hunt is ook verantwoordelijk natuurlijk voor de hack bij Odido. Dus iedereen is verbijsterd dat hij weer is opgepakt... omdat hij bij die bende zou horen. Daar blijft het niet bij. Hij zou niet alleen bij die bende horen. Hij zou zelfs een vermeend leider zijn van die Shiny Hunters. Bij de inval in zijn woning zijn ook laptops in beslag genomen. Daar is zelfs ook zijn dingen aangetroffen dat hij mogelijk ook het plannen van twee moorden op zijn geweten zou hebben.
1: Ja.
7: Het is, en daarom, een aantal dingen die mij dus niet echt aanstaan, is wij praten over criminele hackers, want dat zijn het vaak met termen als WizKids of genieën. Nou ja, ik vind dat best wel lastig. Ik weet niet of we überhaupt dat stempel erop moeten gooien. Ook al zijn ze bovengemiddeld slim. Er werken duizenden jongere goede mensen aan de goede kant die net zo slim zijn. En wat me echt stoort is, we praten heel luchtig over criminele hackers. En het
4: met Bolle Jos zijn we helemaal van slag, die ook geniaal op zijn gebied is, want die komt ook nog steeds weg. En hier...
7: Maar in verhouding tot wat criminele hackers aanrichten aan de samenleving en slachtoffers, dan rijmt dat helemaal niet met soort van de luchtigheid waarmee we erover praten. Dit zijn mensen die richten schade aan bij tienduizenden mensen. Mensen verliezen hun pensioenen. Ondernemers verliezen soms hun onderneming. We zien dus dat ze in aanraking staan met de criminele onderwereld. Dit is zware misdaad. En dat valt me op aan deze zaak. De politie laat ook echt zien, we behandelen dit als zware misdaad. En dat vind ik wel een keer gezond. Zelfs de FBI-directeur heeft ook gezegd, want ze hebben natuurlijk ook ingebroken bij de FBI, Shiny Hunters. Ja, en dat is daar natuurlijk gewoon geen geintje. Dat is daar gewoon een bedreiging van de nationale veiligheid.
4: Wat zijn die precies, die FBI-man?
7: Die heeft het volgende gezegd.
8: Today, our partners at the Dutch National Police announced the arrest of one of the alleged leaders of Shiny Hunters. Since last year, this cyber criminal and his co-conspirators have allegedly breached more than 140 organizations and taken at least $70 million in extortion payments. Now, to the remaining members of Shiny Hunters. You've heard about the arrest of your colleague. We're confident you've seen or heard things in recent days that the public has not. The longer you stay in this, the more we learn about you. You know how to find us, and we know how to find you. I suggest you reach out first, while the choice is still yours.
4: Is dit alleen maar dreigende taal?
7: Nee,
3: dat zegt, dan zou ik mij toch zorgen maken.
7: Ik denk dat de klopjacht geopend is. En ik denk dat Shiny Hunters zich echt vergist heeft.
4: Ja.
7: In om met toch wel een van de, wat zei de vorige week ook al, misschien wel een van de machtigste inlichtingendiensten ter wereld, om daar ruzie mee te zoeken. Nogmaals, ze bedreigen hiermee de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Ja. Dat nemen ze niet licht op. Als zij ooit iemand aanhouden, dan ga ik ervan uit, dan gaat iemand nooit meer het daglicht zien. Zo serieus nemen ze zo'n inbraak bij de FBI. Dus dit zijn groepen, nogmaals, niet met jongetjes bij laptops die maar 24 zijn. Als je hierbij aansluit, dit zijn hele, hele serieuze bendes. Dus die heel veel schade aanrichten.
1: Maar ik zie foto's van dat jochie en die is nog niet eens droog achter zijn oren. Het is echt een kwaai jongen.
7: Het is een interessant figuur. Hij heeft meerdere interviews gegeven. Hij is natuurlijk net pas vrij vanuit de gevangenis, terwijl hij ook al mocht werken, heeft hij een interview gegeven. Het is iemand met een zeer moeilijke jeugd, in veel inrichtingen gezeten, gescheiden ouders, een beschadigde jongen. Dat praat natuurlijk niet goed, maar het is een complex verleden. Het zou een wat introvert iemand ook zijn, maar je ziet dus dat hij wel echt twee gezichten heeft. Want hij zou juist weer zijn leven aan het beteren zijn. Hij was weer aan het werk bij een digitaal veiligheidsbedrijf.
2: Maar Dave, wat ze op die computers hebben aangetroffen, dat is niet normaal. helemaal. Komt dat vaker voor in dat soort hackergroepen, dat je tot dit soort zware criminaliteit is?
7: Ja, en daarom ben ik zo blij dat dit de aandacht krijgt. Die lijn tussen.
4: Ja, want je wilde hier snel zitten, voor de duidelijkheid.
7: Ik wilde je zelf dat gebeurt eigenlijk nooit dat ik jullie heb, want ik vind het een beetje sneu als je jezelf wil. Maar als iets van, het is zo hot, moet ik niet vanavond er iets over vertellen. Maar die lijn tussen digitale misdaad en georganiseerde misdaad, die is aan het vervagen. Die hackers hebben online ook ruzie met elkaar, die persen elkaar af. Het geld wat ze vaak verdienen verdwijnt ook in misdaad op straat. Dat is allemaal steeds meer naar elkaar toe aan het groeien. En daarom moeten we ook misschien wel stoppen, dan is misschien mijn naam maar verdwenen, maar stoppen met cybercrime. Het is gewoon crime. Het is georganiseerde misdaad. En dat soms vindt dat alleen maar online plaats, maar heel vaak heeft het gewoon effect.
4: Maar je bent toch een cybermannetje? Dat kun je toch
7: niet. Ja, dan is het
4: opgeven.
7: Maar gewoon crime. Ja, ik weet niet. Maar goed, we moeten het niet meer gaan zien als dat het kattenkwaad, het belletje lellen. Zo zien mensen nog steeds, kijken ze naar criminele hackers. Dat is het niet.
4: Nee.
7: Het is zware misdaad.
4: Maar dan ben je opeens het mannetje. Dat is toch anders?
7: Ja, goed. Als dat ervoor nodig is om dit op de kaart te zetten, dan maar.
4: De dreiging wordt steeds groter. Daarom vond ik me altijd veilig als Sammy daar zien staan. Ik weet niet of jij het ook hebt, Johan, maar als Sammy daar zo staat in het decor, dan staat hij weer. Sammy houdt ons gewoon altijd een beetje veilig. Kan ons niks gebeuren met Sammy erbij. Dat is lekker, hè?
1: Ja, zeker.
4: Dat je weet dat het altijd goed is.
1: Zeker.
4: Lekker bezig, Sammy. Top, man. Hey. Ja, en, voel me altijd veilig.
1: Ik wil hier nog even opmerken dat Sam niet alleen een uitstekende beveiliger is, maar ook een hele goede drummer.
4: Oh ja?
1: Ja.
4: Maar moet je een stukje drummen nu dan?
1: Nou, er is geen drumstel hier. Maar
4: dat is jammer. Volgende keer even, Sam, dan.
1: Ja. Maar we hebben nog een drummer bij de bewakers. Dat is John uit Amersfoort.
4: Ja, die is ook goed, hè, John?
1: Die is heel goed en ook een hele goede toetsenist.
4: Ja.
1: Nou, en dan hebben we nog een kooivechter bij de bewaking. Joop Kastelen, wereldkampioen kooivechter.
2: Niemand binnen te
1: komen. Ja, Joop, krijg altijd een hand.
4: Er kan ons hier niks gebeuren. Nee. Ja,
7: morgen is er een drumstel waarschijnlijk.
4: En als het misgaat, gaan ze drummen. Ja, weet je wel, dan loopt het helemaal goed af. Laten we eens even naar Griekenland gaan. Want daar gaan we morgen een wedstrijd spelen natuurlijk. Belangrijke wedstrijden. En daarvoor staat Noah ons daar ter plekke even te woord. Noah, hoe is het daar?
9: Ja, heren. Nou, ik zal je zeggen, en ik dacht niet dat ik dit ging uitspreken, maar we hebben net de persconferentie met Xavi, onze bondscoach, gehad. En eigenlijk mis ik een beetje de persconferenties van Ronald Koeman. En dat was natuurlijk al niet een spraakwaterval. Het was ook niet iemand die daar met heel veel energie ging zitten. Maar Xavi, werkelijk waar alles glijdt van hem af. Hij pareert alle vragen. Je hebt natuurlijk met hem niet een onderling dingetje of dat hij een keer zegt, hey, Valentijn, die column van jou wat je daar nou in hebt geschreven, dat klopt helemaal niet. Dat doet hij niet. Hij verstaat heel vaak de journalist niet. Kan enigszins natuurlijk ook een beetje met het Engels van mijn collega's te maken hebben. Maar het is natuurlijk weinig spektakel op zo'n persconferentie. En wat ik ook wel heel opvallend vond, na afloop liep hij dan een beetje zo dat podiumpje af. En toen kwamen al die Griekse journalisten, die doken een soort van op hem af om een selfie te maken. Een fotootje met hem, een praatje. Ik weet niet hoe jullie hier naar kijken. Er zitten ook een aantal journalisten daar aan tafel natuurlijk in de studio. Maar ik word hier een heel klein beetje ongemakkelijk van, hè, mannen.
4: Ja, Griekenland is dat toch iets normaler, hè? Die juichen ook gewoon mee als ze Grieken scoren en zo. Dus,
2: En dat is, hij is gewoon een grootheid natuurlijk in het voetbal. Dus voetbaljournalisten
3: is wel zo, maar het is natuurlijk gek als degene waar jij over moet schrijven. En dan moet je dan kritisch ook over kunnen schrijven dat je daarmee op de foto wil.
2: Ja, maar dat doen ze daar toch niet.
1: Nee, ik verbood het jongens altijd. Ik had er ook bij, daar gingen ze iemand interviewen. En dan gingen ze samen op de foto. Ik zeg, ja jongen, dat is qua jongenswerk. Dan ben je geen journalist, weet je wel. Dat moet je gewoon niet willen.
4: Beetje raar. Nou, toch even een spectaculair moment. Eén vraag waarvan je denkt, hier had ik wat mee. Dit is een goede vraag. Kom.
9: Nou, dit is een goede vraag. Nou kijk, Jan-Paul van Hekken is natuurlijk weer afgevallen. We hebben Geertruiden al zien afvallen. Brobbey geblesseerd, Gakpo geblesseerd, Kluivert geblesseerd, Malen geblesseerd. En je kan er niet omheen dat de belasting en de hoeveelheid wedstrijden die het Nederlands elftal speelt, 4 wedstrijden in 11 dagen, dat heel veel is. Je ziet het ook internationaal bij al die Europese toplanden. Al die jongens vallen uit met blessures. En als je dan aan Xavi vraagt, maar ligt het enigszins ook aan het feit dat je vorige week heel hard hebt getraind met die gasten, soms 2 keer op een dag, dan vindt hij dat toch echt niet zo.
10: I think they are comfortable. Otherwise, they will come to us to talk. Yeah, of course, we are training with intensity and many things to explain to them in defense, in attack, in a different situations. That I'm a new coach for them, but I think by now it's okay. It's part of the process and the game that they are players that got injured.
4: Hij kan misschien beter solliciteren voor Bert of Ernie dan op deze manier.
3: Ja, maar beter.
4: Ja, dat lijkt me verstandiger.
1: Overigens, ik zit met open mond te kijken. Die Noah, wat een talent is dat.
4: Ja, die is goed bezig, hè?
1: Jezus.
4: Ze staat er nog, hoor, dat weet je.
1: Die is, dan had ik het beter niet kunnen zeggen. Maar die is echt een toptalent.
4: Ja.
1: Ik weet niet of ze met jou moet klussen. Dat is wat anders. Maar
4: daar gaan we even over praten. Maar ze groeit door. En dat heeft ze ook. Hè, die warme bad dat wij voor haar hebben gecreëerd. Dat is natuurlijk heel fijn, hè? Toch?
1: Ja, nou ja, wij vinden het heel leuk dat het goed met haar gaat. Ja. Want wij hebben haar als meisje eigenlijk leren kennen.
4: Ja, ze kwam eerst nog snoep halen en zo. Ja. Toen we net begonnen.
1: En per toeval is ze daar terechtgekomen omdat er iemand ziek werd. En van het ene moment naar het andere was ze een ster.
3: Ja. Dat is allemaal lullen hoor, Noah.
4: Ja, ben jij lekker bezig, Noah. Ja. Ik begreep dat je ook nog
9: over... Ik dacht, jullie zeggen nog wat over die deepfakes, maar goed, dat...
4: Oh, wil je dat graag?
9: Nee, maar ik dacht, dat gaat nu komen.
4: Nou ja, Johan.
1: Nou, als je 77 bent, ben je daar niet meer in geïnteresseerd, Noah.
2: Maar, okay, Noah, gaat Jurriën Timmer nou spelen dan morgen in plaats van Hekken?
9: Nou ja, dat denk ik wel. Dat is eigenlijk een beetje de enige optie die hij heeft. Al werd ook de vraag gesteld, en dat was natuurlijk ook bij het WK een probleempje. Kan je Virgil van Dijk niet rechts centraal in de verdediging gaan zetten? Aangezien je dan bijvoorbeeld Nathan Aké nog links centraal kan zetten. Hato, Mickey van de Ven. Hij heeft het met Virgil van Dijk besproken. Maar goed, het is ook een beetje de vraag of je captain dat dan wil, hè?
4: Ja, dan heb je nog de situatie in Manchester City. Mocht je daar nog een vraag over stellen? Dat is toch wel opmerkelijk wat er allemaal gebeurt.
9: Nou ja, mocht natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik dacht iets kleins proberen om hem uit de tent te lokken. Dus hoe kijkt hij naar Manchester City? Maar in eerste instantie wilde hij niet happen, maar hij zei toch wel iets.
10: Sorry, it's not my problem. I have many problems to solve. But not this one, fortunately.
9: Yeah. No, I wanted to ask you as a football lover what you think of the weird situation. But...
10: The justice... Ja, as a football lover, I love the fair play. I love.
4: Ja, dit wordt een hele lange periode.
1: Een groot probleem. Ja.
9: Dit wordt een lange 4 jaar, hè, jongens. Ja.
1: Nooit door mij heen praten, Noah.
4: Ja, dat heb je nog niet geleerd.
9: Oh, sorry.
1: Nee, maar de Engelse voetbalbond, of de league... Ja, die moet nu een hele moeilijke beslissing nemen. Maar andere clubs met vergelijkbare incidenten... die zijn altijd heel zwaar gestraft.
4: En die krijgen 20 punten aftrekken. Ik geloof dat ze op 248 punten komen.
1: In Italië zijn er wel eens clubs naar de derde divisie gezet. Ja. Hè? Grote clubs.
4: Ja.
1: En
4: maar het is niet een klein beetje. 114 overtredingen. Ja. Ze hebben 900 miljoen hebben ze gewoon gefraudeerd. Ze hebben altijd gezegd dat er meer sponsors waren. Was helemaal niet zo.
1: Ze hebben gewoon met een dubbele boekhouding gewerkt.
4: Het klopt helemaal niet.
1: Dat is gewoon voor de wet verboden ook. Ja. Niet alleen voor de voetbalbond.
2: Maar dit krijg je dus als je iemand binnenhaalt... die gewoon gewend is om zelf de regels te bepalen... en met een enorme zak geld komt. Ja. En die denkt, ik ga gewoon maar niet aan de regels houden. In principe moeten ze gewoon degraderen, toch?
1: Jawel, maar alle clubs zijn heel blij met die Cowboys. Want ik zie nog voor me de beelden. Newcastle United had een nieuwe meneer uit Saoedi-Arabië. Die had eerst een journalist op de ambassade laten vermoorden.
2: Oh, die Khashoggi, ja.
1: En die werd dus de man van Newcastle United... en het volk een heel groot plein juichend om de man te verwelkomen.
3: Ja, het geld is binnen.
1: Ja.
4: Hey, die Grieken pakken we die morgen, want die hebben wel die Duitsers gewonnen. Je kunt niet onderschatten.
1: Nee, maar daar begrijp ik eigenlijk niks van, dat Griekenland van Duitsland kan winnen.
4: Maar zo slecht is dat Griekenland. Noah, zo slecht is dat Griekenland toch helemaal niet? Oh, je mag nu
1: je
4: weer
1: mag
4: praten.
1: Nu wat zeggen,
4: ja, je mag praten nu weer.
9: Oh, sorry, ik mag nu wel praten. Ja, kijk, ik ga niet nog een keer door Johan
4: heen
9: praten.
4: Heel
9: nee,
4: goed.
9: Die Grieken zijn inderdaad zo slecht nog niet. Inderdaad, Karetsas bijvoorbeeld van Borussia Dortmund. Nou, Vangelis Pavlidis die vandaag op de persconferentie zat. Het Solis van Arsenal, het is geen lullige ploeg. En wat misschien ook nog wel leuk is om te vermelden... hier achter mij in het stadion, wat totaal niet is uitverlicht... maar beeld je even in, hier achter mij het Tumba-stadion... daar kunnen er 28.000 in, maar er waren 100.000 Grieken... die naar die wedstrijd willen. En in 2023 heeft de Nederland zelf dan natuurlijk... in Athene tegen Griekenland gespeeld. Nou, overal van die laserpennen, fakkels, noem het allemaal maar op. Dus dat kunnen we in ieder geval morgenavond verwachten. Het wordt een heet potje. En dan hebben wij uiteraard onze 700, 800 fans... die morgen ook weer achter die oranje bus aan gaan lopen... met Hup Holland Hup en The Wave. Dus dat is wel een verschilletje.
4: Ja,
1: maar waarom spelen ze daar? Want ik ben in Athene altijd in hele grote stadions geweest.
9: Ja, klopt. Dat zijn ook best wel nieuwe stadions. Nou, deze volgens mij de jaren 60. Het is echt een wonder dat het nog niet is afgebroken. Maar omdat er al 5 jaar niet in Thessaloniki is gespeeld... hebben ze er weer voor gekozen om het hier te doen.
4: Oké, nou, blijf zo doorgaan, Noah. Zet hem op. Veel plezier ook. En we spreken elkaar snel weer. Tot later. Doei.
9: De groeten.
4: Noah, dames en heren. Ja. Hey, Raymond.
3: Je had het net over Bert en Ernie, maar ik heb wel heel hard moeten lachen gisteren... om die compilatie van Bert en Ernie. Die was echt heel goed.
7: Jullie kunnen beter dat dan Lucky TV. Ik vond het zo goed gedaan.
3: Dat denk ik ook.
4: Ja, dat heeft Tim, de vriend notabene van Noah, heeft dat gemaakt.
7: Dan heeft hij een nieuw talentje gevonden.
3: Complimenten.
7: Dus het wordt een vaste rubriek, de Bert en Ernie...
3: Ja, ik zou dat doen. Ik zou dat claimen.
4: Voor de mensen die het gemist hebben, nog één keer kijken?
7: Eén keer dan.
3: Ja.
11: Waar? Waar is de tijd gebleven dat poesjes nog schoon gelikt werden?
4: Doen we dat niet meer?
1: Het ouderwetse vakwerk. Ik heb wel zo'n haar gekeurd helemaal kaal gekregen. Ik geef de voorkeur aan nat, maar warm is op.
4: Was jij een hele romantische man?
1: He?
4: Was jij een romantische man altijd? Ja, wel hè?
1: Nee, nee, want ik was klaar in een wip en ik snurkte er weer op los. Ik schijn heel goed te kunnen beffen.
4: Het werkt wel.
11: Ja, ik ben met Dave eens. Daar kun je gewoon een serie van maken.
7: Ja, dat vind ik echt fantastisch.
4: Ja. Hey, ja, nou, stelling hè, vandaag zag ik. Je zegt, die homogemeenschap moet maar eens in de spiegel gaan kijken. Die moet eens een beetje... Hè,
11: dat, ja. Jij zegt Amerika-kenner. Ik schrijf af en toe columns voor de Telegraaf over Amerika.
4: Opeens,
11: nou ja, omdat waar ik me over irriteerde, we hebben het allemaal besproken, dat onder jongeren die acceptatie voor homo's afneemt. En dan wordt er meteen gewezen naar de moslims en naar de christenen. En dan wijzen er andere mensen weer naar rechtspopulistische partijen. Maar in die hele discussie mis ik de homogemeenschap zelf, die inderdaad zegt, laat me eens in de spiegel kijken. Ik zag ook Splinter Chabot bij Eva.
4: Die kijken heel veel in de spiegel, of niet?
11: Kijk heel veel in de spiegel, maar die denken dat die boodschap die zij hebben, dat die alleen maar juist als reactie hierop meer gepusht moet worden. Terwijl, ja, ik denk dat je, het is allemaal heel goed bedoeld, maar eraan voorbij gaat dat er ook heel veel jongeren zijn die het misschien niet fijn vinden om op school geconfronteerd te worden, terwijl je op een soort ontdekkingsreis bent. Je bent puber, wie ben ik?
4: Ja.
11: Met Paarse Vrijdag, met de regenbogen trappen, allemaal van dat soort zaken. Trouwens ook binnen de homo-gemeenschap.
4: Zoals in Nijkerk met zo'n zebrapad, dat dan weer beklad is enzovoort. Dat...
11: Ja, nou, ik kan me voor niet iedereen.
1: Dat is geen toeval dat het een Nijkerk is. Hè? Dat is een hele christelijke gemeenschap en die blijven ook een beetje de homo's dwars zitten. Hè?
11: Ja, maar ik zeg niet dat als die acceptatie afneemt, dat het niet door bijvoorbeeld hele gelovige mensen, of het dan moslims of christenen zijn.
7: Maar Rema,
11: je kunt als gemeenschap ook naar jezelf kijken en misschien denken, die boodschap, bijvoorbeeld die botenparade die er vroeger was, ja, dat is eerder iets wat mij...
1: Nou, die botenparade, dat noem ik altijd de gekkies onder de homo's. En die mogen voor mij op je boter gaan staan. Want
11: iedereen kan doen wat hij wil.
1: Die hebben heel veel plezier en allemaal mensen langs de kant. Het is een soort carnavalsoptocht. Maar dat valt wel slecht bij de publieke opinie. Die vinden dat aanstellers een gekke.
11: Ja, het trekt ook heel veel bezoekers. Dus daarom zeg ik, iedereen mag doen wat hij wil.
2: Maar bedoel jij niet vooral die gasten die zich dan uitdossen als honden? Of die kerels die met...
7: Dat is weer wat anders.
2: Serieus, ze hebben gewoon zo'n masker op en zo. Ja, die lopen dan in Berlijn gewoon massaal door die stad. Die zijn ook van de LGBTQ nog iets gemeenschap.
11: Het is mijn hobby ook niet, om als hond over straat te lopen.
4: Maar heb je wel zo'n masker?
11: Ik heb geen masker, nee. Maar
4: zou kunnen.
11: Ja, nee, het zou zeker kunnen. Nee,
1: maar jij laat je vriend ook niet uit aan een riempje.
2: Dat doen ze dan, ja.
11: Alleen op zondag. Alleen op zondag. Is trouwens een grap, want anders hebben we weer gedoe.
4: Ja, nee, maar
11: er wordt je al op school een soort identiteit aangemeten. Jij hoort bij de verzamelbak van LHBTIQ+. En ik voel me helemaal niet onderdeel van een gemeenschap of een verzamelbak. Ik ben wie ik ben. En het is heel fijn als andere mensen dat wel willen. Maar continu dat pushen. En het mag. Maar als je dan vervolgens ziet dat die acceptatie afneemt, dan kan ik me voorstellen dat je dan nog ook naar allerlei mensen gaat wijzen. En we kunnen naar de islamitische gemeenschap wijzen. Je kunt ook als onderdeel daarvan één keer naar jezelf kijken. En denken, misschien moet onze boodschap veranderen.
2: Denk, stel je niet zo aan, bedoel je?
4: Maar veranderen, hoe dan? Wat zou de boodschap moeten zijn dan?
11: Nou, waarom moet je als jongere geleerd worden dat je bijvoorbeeld onderdeel bent van die gemeenschap? Waarom word je überhaupt geleerd dat je in gemeenschappen moet denken? Ik zie ook de homo-gemeenschap en die hele queer-gemeenschap opkomen voor de bevolking in Gaza, Queers for Palestine. De homo-gemeenschap zelf kent ook nog wel flink wat discriminatie.
1: Feyenoord heeft zelfs een homo-supportersvereniging.
4: De Roze Olifant.
2: Ja, maar die werden niet getolereerd.
1: Nee, die werden niet getolereerd, nee. Ja. Maar kijk, ik ben er op mijn manier wel trots op. In dit programma van de homo's. Hier is het geen enkel probleem dat de homo's aan tafel zitten en er worden geen verkeerde grappen over gemaakt.
4: Nou.
1: Worden
4: wel eens
1: jij goeie, maakt grappen. Nee, maar het zijn geen verkeerde grappen, want verkeerde grappen zijn leuk.
4: Maar ja, op het moment dat je zegt dat die...
11: Maar hij heeft wel gelijk. Het is wel normaal. Dus er wordt niet gezegd, ja, dan kun je lachen.
4: Nee, maar...
1: Ja, en er zijn worden zeker niet gediscrimineerd.
4: Er zijn die dingen gezegd aan tafel.
11: Daar heb je gelijk in. Maar dat gebeurt ook over andere groepen. Dat gebeurt over iedereen. Maar er wordt in ieder geval niet gezegd door...
1: Maar je hoeft de homo's niet te ontzien.
11: Nee, Raymond is zielig, dus daar kunnen we geen grappen over maken.
4: Dat is waar.
11: Dat is erger.
4: Ja.
11: Er wordt iedereen een soort zieligheidscomplex aangepraat. Dus het enige wat ik zeg is, in die hele discussie, kijk ook een beetje naar jezelf. Dat is het enige wat ik zeg.
4: Ja. Zeg je dat ook tegen Renze, of niet?
11: Zou ik wel doen als ik hem was.
4: Ja?
11: Toch?
4: Ja. Heb ik las Tina vandaag. Voor Tina was het best wel pittig wat ze daar schreef.
1: Ja, dus... maar het is... Kijk, Jan Helenius, dat is niet zo'n jongen die oproer kraait. Maar Jan moet nu echt de macht grijpen. Hè? Want anders dan gaat hij ten onder.
4: Maar hij is de hoofdredacteur, dus dat kan niet
1: gewoon
4: doen.
1: Jawel, maar hij moet gewoon die eindredacteuren passeren... de leiding nemen, zijn wil is wet. En hij geeft de lijn aan, hij beslist alles. Want hij is nu hoofdredacteur, ja. Maar onder hem zijn er allerlei lagen... die de man wat van maken en dat leidt tot niets.
2: Maar wat kan hij dan nog veranderen, ja. Johan?
1: Nou, de gasten, de onderwerpen. Ja. Er is best wat te veranderen. Als ik zie wie er zit, het is altijd zo voorspelbaar. En zo politiek correct allemaal. Ja, het kijk, die Hellings, die zou zo'n programma een beetje opfrissen.
4: Jeffrey is nu gelijk bellen. Ja. Morgen ja. Voor,
1: met de motor binnenrijden. Ja. Ja.
11: Het lastige is natuurlijk dat
4: moeilijk, hoor.
11: Ja, maar hij is natuurlijk gesandwiched, dus dat merk ik zelf ook. Dan wil ik s'avonds nog even met een glimlach op bed. Dan kijk ik naar jullie. Wil ik de gast van de dag, een minister, die zit bij Pauw en de Wit... Hij zit daartussen. Maar ik denk dan tegelijkertijd... RTL heeft genoeg gezichten in beeld die je af en toe wel eens wil horen. Ik noem even Frits Wester of zo.
4: Frits wil graag ook, ja. Die zitten vanavond
11: Maar die weet ook heel veel. Dus je kan wel wat meer uitpakken met RTL-gezicht.
4: De essentie is wat Tina schreef is ook voor Renze zelf. Hij wil van alles zijn en is daardoor niets op dit moment. Ja. Hij weet zelf ook niet. En hij raakt nog wel eens de controle kwijt op dit moment van de gesprekken. En je hebt het gevoel dat hij zelf ook een soort vermoeidheid over zich heeft. Een soort...
11: Ja, want als je ziet hoeveel kijkers... en het is niet iedere dag, maar de meeste dagen wel... hoeveel kijkers hij heeft als lead-in. Dus die voor hem zitten en hoeveel mensen er dan wegzeppen. Iedereen zept gewoon weg.
1: Nou, ik denk dat Humberto en Bo klaarkomen van vreugde.
11: Dat denk ik ook. Dus dat niet, dat snap ik ook wel heel klein
2: beetje. Ja, maar dat was een trek aan het doodpaard, toch?
11: Dus, dat scoorde hoger. Dus.
2: Ja, maar ja.
1: Ik zag in de krant vandaag, en dat was op zich goed nieuws... dat Nederland met 4 Europese landen Rwanda heeft uitgekozen... waar in 2027 dan een hoop mensen heen gaan. Want we leven nu in een land dat Irakezen uit het hele land... in Arnhem de boel op stelte zetten.
2: Syriërs, Johan.
4: In Arnhem weer Syriërs, ja.
2: Het is altijd weer, dat is echt een probleem, die Syriërs.
4: En die kun je niet uitzetten, die jongens niet. Dat is onbegrijpelijk.
1: Nee, maar kijk, ze steken 3 mensen neer. En dan kom je tot de conclusie, die burgemeester zegt... ja, ze moeten eruit, maar dat kan niet. Nee. En ze komen niet eens uit Arnhem, ze komen uit het hele land hier... Toe. Dus de chaos wordt steeds groter. En ik begrijp dat ze naar Rwanda willen. Maar ik ben altijd een beetje wantrouwig. En ik heb even op Amnesty International gekeken...
4: Ik heb hem hier ook.
1: Hoe aantrekkelijk het is. Bedreigingen en intimidatie. Willekeurige detentie. Volgens Amnesty International ongefundeerde of politiek gemotiveerde strafzaken. Beperkingen op politieke organisatie. Moorden en gedwongen verdwijningen. Intimidatie van onafhankelijke media.
4: Dat valt dan wel mee, eigenlijk, als je het zo leest.
2: Voor Afrikaanse begrippen.
1: Nou, voor een Afrikaans land valt dat reuze mee. Maar ik weet niet of het fatsoenlijk is... om zelfs asielzoekers daarheen te sturen.
4: Ja, maar het is wel allemaal ingewikkeld. Want nu lees ik ook weer dat Amsterdam... dus allemaal Oost-Europese... dakloze mensen.
1: Ja, er zijn er 8000 Oost-Europeanen. Ja. Maar wie zijn er dan in godsnaam?
4: Ja, die allemaal naar krek zitten, dat wil Pro. En D66 willen nu allemaal woningen voor beschikbaar stellen. Terwijl er eigenlijk helemaal geen woningen in Amsterdam zijn. En als je dan...
1: Dat is leuk voor de Amsterdammers.
4: Nou ja, en als je dan ook nog weer een anti...
1: De gemeenteraad van Amsterdam is niet echt voor de Amsterdammers. Hè?
4: Nou ja, als je dan een afkikprogramma volgt en je doet dat goed, krijg je ook nog geld.
1: Krijg geld, ja. Ik hoorde die vent op de radio,
4: Ja, maar dan vraag je, er zijn al geen woningen. Ik bedoel, ik vind het heel vervelend voor die mensen, hoor. Maar die zouden misschien ook... terug kunnen misschien? Ik weet niet.
1: Misschien kan de burgemeester er een paar in huis nemen. Die is nu vrijgezel.
4: De schuld van Amsterdam is nu 9 miljard. Dat is volgend jaar 10 miljard.
11: Maar we hadden het over Rwanda.
1: Dan komt omdat ze allemaal business class rijden.
11: Rwanda is geen centerparks, maar die mensen die vluchten voor oorlog. Ja. Dus het is altijd nog beter als een oorlogsgebied.
2: Ja. En Rwanda staat in Afrika helemaal niet... staat juist bekend als een succes. Ja.
4: En die doen het uit nobelheid. Want die willen er ook geld voor hebben.
11: Als je kijkt naar de ranglijstjes... van Afrika.
4: Van al die landen
2: valt
4: dat
2: wel goed.
1: Ja, maar de nood is inmiddels in Nederland zo groot. Het hele land is ontregeld door de asielzoekers. Ja. Dat als ze maar op sodemieteren. Ze moeten weg. Ja. Zo staan de mensen erin.
2: Nou ja, als zelfs Marcouch zegt van ze moeten weg, zet ze uit. Nou ja, dan heb je wel heel veel grenzen overschreden. Ja.
4: Hoezo?
2: Omdat Marcouch bij uitstek PvdA-type is, die zou zeggen... nou, we moeten iets voor die mensen doen.
4: Maar die zijn uitgeprocedeerd.
2: Ja, maar dan nog zijn er altijd veel mensen op links... die zeggen, ja, ook al zijn ze uitgeprocedeerd... geven ze dan in ieder geval brood en bed.
1: Die zorgen juist voor de problemen. Ja. Want ik begrijp best, als je geen inkomsten hebt, dan je gaat roven.
4: Ja. Ja. Hey, werk jij veel thuis eigenlijk of niet?
7: Ik werk nooit thuis. Nee, ik heb daar zelf niks mee, nee.
4: Waarom niet?
7: Nou, als ik thuis ben, ik gewoon met andere dingen bezig. Dan komt er een pakketbezorger, mijn hond was er vroeger. Ik vind het gewoon niet zo heel erg fijn. Ik ben altijd graag op kantoor.
4: Oké, want er zijn veel mensen die vinden thuiswerken lekker, hè?
1: Ik vertrouw het niet. Ik heb het altijd tegengehouden.
4: Je vertrouwt ze niet.
1: Nee. Kijk, mensen willen graag thuiswerken. Ja. En in die coronatijd bleek het te functioneren.
4: Toch ook
1: min of meer. Ja. Maar de bedrijven komen er nu al een beetje van terug. Want de werknemers die willen zelf bepalen of ze naar de zaak komen of niet. Ja. En zo zit de wereld niet in elkaar. Maar kijk, ik denk dat ze thuis toch wel wat dingen ernaast doen.
4: Ja, lekker in bed blijven liggen.
1: En niet van 9 tot 5 zitten te werken.
4: Hmm. Maar het thuiswerksysteem van de overheid is nu gehackt.
7: Ja, dat heeft natuurlijk qua digitale veiligheid wel wat problemen opgeleverd. Want vroeger was je kantoor. En nu is iedereen zijn thuiswerkplek, is ook opeens je kantoor. Want ja, je kan gewoon vanuit huis verbinden naar de systemen waar je werkt. Ja. Daar gebruikt de overheid het systeem ook voor. Daar zitten een paar lekken in mogelijk. En je moet je voorstellen, als er een lek in een stuk software zit. Ik kwam ooit 2 maanden geleden terug van een weekendje weg, stond mijn voordeur open. Blijkbaar, ik was op mijn deurbel aan het kijken. Ik heb die voordeur zelf open laten staan het hele weekend. Zo. Geen enkele van mijn buren trouwens.
4: Maar woon je ook
7: heeft,
4: precies?
7: Mensen achter. Ja, dan goed. Ik ben af en toe een beetje in de war. Maar
1: gelukkig hebben ze je witte pak niet meegenomen.
7: Nee, meegenomen. Die vonden ze
4: die laat iedereen hangen, denk ik. Ja.
7: Maar dan weet je, dan moet je natuurlijk afvragen, wie is er die 2 dagen binnen geweest? Nou, dat is er nu aan de hand bij de overheid. Er is een lek geweest. Misschien heeft iemand ingebroken, misschien niet. Sommige systemen zijn zelfs neergehaald. Dat men er niet meer bij komt. Want ziekenhuizen gebruiken dit ook voor hun patiëntportalen. Dus sommige mensen kunnen niet inloggen om hun dossier te zien. Dus ja, de grote vraag is nu, er is niet misschien paniek, maar de grote vraag is wel, heeft er iemand ingebroken? Zo ja, wat is er nu kwijt? Dat gaan ze nu onderzoeken, maar een beetje probleem.
4: We krijgen trouwens weer, doordat we weer wat beelden hebben kunnen bemachtigen van Bert en Eunie trouwens. Weer,
7: zijn er meer beelden?
4: Weer een auditie
11: daar
4: hebben.
11: Zijn wij voor, kan ik namens de hele groep wel zeggen.
4: Kijk of deze ook weer een beetje bevallen. Even kijken of deze ook oké zijn.
2: Al die problemen zijn terug te voeren op immigratie.
12: Compleet onzin. Het is lachwekkend.
2: Alles.
12: Onzin.
2: We doen onze grenzen open, dat hebben we gedaan de afgelopen decennia.
12: Zure kritieken, weet je. Dat soort mensen halen een beetje de zuurstof uit de samenleving weg, weet je.
7: Ik vind het zo leuk.
12: Nou, een beetje hypocriet.
11: Ja, ik vind het mooi.
4: Het is echt een wekelijkse rubriek. Het geeft ook aan dat wij allemaal karikaturen zijn eigenlijk.
11: Ja, dat is wel waar, maar dat wisten we al.
4: Ja, dat wisten we al heel lang. We zijn er zo weer. Het laatste stukje. Tot zo.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a world! And give you all!
14: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Woensdagavond met Johan Derksen, Wierduk, Raymond Mens en dokter Maasland voor vandaag. Hè, dokter, alles goed? Ja?
7: Of kantoormannetje kreeg ik alweer door. Jullie zijn echt snel, hè, met dat soort dingen. Man,
4: ja, hè?
7: Man. Ja?
4: Lekker bezig.
7: Heel goed.
4: Hey, we hebben er nog niet echt stil bij gestaan natuurlijk. Ik zag dat veel op tv daar nu over gaat. Paulien Cornelissen, overleden.
1: Ja. Nou ja, ik vond het zo raar, gisteravond nog op tv. En dan vandaag plotseling krijg je een bericht voor je kiezen van dat ze is overleden.
11: Ja, bizar. En die serie loopt ook gewoon door.
4: Ja, want dus het is veel
1: maar ik kan me voorstellen, kijk, vanavond is de uitzending niet. Maar ik weet niet of die familie dat op prijs stelt. Want er zullen wel wat dingen van tevoren opgenomen zijn.
11: Ja. Ja, het is ook een heel mooi eerbetoon.
4: Begrijp je dat het in overleg met de familie morgen weer kan worden uitgezonden?
1: Oké. Okay. Dus,
2: ja, is toch raar, hè? Vind je niet? Dan net overleden, dan zie je haar morgen weer op tv.
11: Ja,
2: en
11: het is raar, ja.
2: Ja, heftig.
11: Maar ook wel weer een mooi eerbetoon aan haar. Want ze spreekt ook in dat programma veel over haar ziekte. Ja. En dat ze die petjes heeft.
1: Maar ik had me niet gerealiseerd. Want ze maakte best een vrolijke indruk. En ook wel een fitte indruk. Kijk, ze had dan wel iedere dag een ander petje op.
4: Ja.
1: Maar ik had niet verwacht dat dat zo snel zou zijn.
11: Nee, totaal niet. Nee, 50, hè. Maar
1: Ik wist ook niet dat ze kinderen had.
11: Wist ik ook niet, nee.
4: Nee, triest. Nou, sterkte voor de familie, meer kunnen wij niet zeggen. Ik ken haar niet persoonlijk. Maar
1: nee, ik ken haar ook niet.
4: Nee.
2: Maar ze schreef wel goede boeken.
11: Ja.
2: En,
1: dat was een Irlandica, hè?
11: Ja. En jullie hebben het wel eens over, en terecht ook, over dat boek van René dat zo vaak verkocht is. Maar haar boek Taal is echt mijn ding. 700.000 boeken ruim.
4: Ja, ja, dat is natuurlijk hartstikke knap. Ja. Kijk, de woensdag is altijd iets rustig, is niet direct vuurwerk. Daarover gesproken trouwens, daar in Drenthe mag het wel gewoon bij jullie weer, hè?
1: Ik begrijp er geen klote van. Ik was zo blij dat er een vuurwerkverbod kwam. Ik heb 15 jaar met die hond gezeten, hyperventilerend van het vuurwerk. Ik denk, hè, daar zijn we vanaf. Nou is die hond dood. En ze gaan gewoon door. In de hele provincie Drenthe, alleen de stad Assen heeft een verbod. En in de rest van Drenthe kun je vergunningen voor alles krijgen.
2: Ja. Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat ze gewoon geen politie hebben om te handhaven. Dat wordt in heel het land wordt dan een probleem. Maar dat ze gezegd hebben, of ze zeggen, ja, in die dorpen, daar is dat zo gebruikelijk. Ja, en dat is een traditie. En gun die mensen dat. Er zal al wel een reden zijn. Maar ik vind het heel gek als er heel veel gewonden vallen en heel veel rellen altijd met oud en nieuw.
2: Ja,
1: dat in Drenthe gewoon vuurwerk afgesproken wordt.
4: Nou, is het wel zo, dan kun je boodschappen gewoon bestellen. Dan kun je oh nee, dat lukt niet meer, begreep ik. Is ook alweer gehackt, toch? Of niet?
7: Nee, ja, de boodschappendienst Flink is gehackt. En dan zou je denken, ja, wel een interessante. In dit geval hebben die criminelen gedacht, we willen toch geld verdienen. We gaan al die klanten een bericht sturen. Van nou ja, als jij niet wil dat jouw gegevens op straat komen, je woonadres, je e-mailadres, maar ook wat je besteld hebt. Nou, je kan daar ook dingen bestellen als condooms. Er was ook een soort sensueel sekspakketje wat je kon bestellen. Dus het kan eventueel gevoelig zijn. Dus die mensen moesten 10 euro betalen. Of, zeiden die criminelen, stuur deze mail dan door naar Flink. Dan kun je hen onder druk zetten. Nou, vandaag komt RTL Nieuws naar buiten. We hebben 0 mensen betaald aan Flink. Dus dit heeft niet echt of aan de criminelen.
1: Jawel, maar David, het is wel verontrustend. Toen de computers een intrede deed, hebben we nooit kunnen beseffen dat dat een bron van chantage en oplichting zou worden.
7: Nee, en het probleem is natuurlijk ook dat heel veel nog steeds ontworpen is. Kijk, dit vind ik vervelend. Flink is vervelend. Je kan daar best wel lastige gevallen mee krijgen. Maar wat je zegt, Johan, er zijn heel veel dingen ontworpen 20, 30 jaar geleden. Ook dingen die onze sluizen aansturen, et cetera. Niet met deze wereld in gedachten. Dus die zijn helemaal niet opgewassen tegen de wereld van waar we nu mee leven en landen die elkaar aan willen vallen. En dat is wel een probleem, hoor. Hoe we dit ook achteraf weer nog een beetje veilig gaan krijgen met elkaar.
2: Nou ja.
7: Uiteindelijk gaan we het wel oplossen. Maar
4: gaat het lukken of niet? Probeer ons even een beetje positief gevoel te geven.
7: Ik denk dat we, net zoals in een vliegtuig, je zit in een periode van turbulentie. Het worden een paar hele interessante jaren. Met kunstmatige intelligentie even stoelriemen vast. Maar op lange termijn gaan we echt wel ervoor zorgen dat het stabiel wordt.
4: Dave. Nou ja, in dat kader, even over vliegtuigen gesproken. Ik moet toch even weer stilstaan wat daar gebeurd is.
1: Ja, maar dat was een zelfmoordactie, hè?
4: Ja, nou, de co-piloot viel de piloot aan.
2: Ja, die wil een soort 9-11 kennelijk teweeg brengen daar in Israël.
4: Ja.
2: En dan zitten daar aan boord dus gewoon een crew die kan vliegen. En een stel dappere Israëli's die gozer overmeesteren en de orde herstellen

0: Zoontje, echt heftige beelden.
1: Ja, maar ik denk dat je geweldig in paniek bent.
0: Het is een enorme duikvlucht gemaakt.
2: Ja. Ja. Ja. Heftig verhaal, hè?
0: Ja, dan zie je dat je bent dus gewoon nooit veilig daar.
1: Maar ze hebben er ook voor gewaarschuwd, hè, want die Israëlische verkiezingen zijn eind oktober uit mijn hoofd, dat er daarvoor mogelijk nog aanslagen kunnen worden gepleegd.
2: Ja. Dan gaan we nog met op zich klein nieuws uit, maar ik vind het eigenlijk groot leed. Ik zie die Koen Schuiling weer, die gaat nu weer in hoger beroep.
1: Ja, nee, die is vandaag voor de rechter geweest, maar die is tot hetzelfde veroordeeld. Ja. Ja. En het belachelijke is, hij
2: heeft duidelijkheid, hij had dus een beetje onzedelijke handelingen verricht.
1: Masturberen achter het stuur.
2: Dat was het verhaal.
1: Je mag niet telefoneren achter het stuur en niet masturberen.
3: Zijn verhaal is, ik had last van mijn buik, dus ik deed mijn broek wat los en ik ging een beetje wrijven.
2: Maar ik hoor nu dus dat hij gewoon een open hartoperatie heeft gehad en dat hij impotent is. Dus dat hij het niet eens kan, zegt hij nu zelf. Ik vind het wel pijnlijk al.
1: Ja, maar kijk, hij wil zijn zin doordrijven, maar het wordt alleen maar erger, want de mensen lachen zich dood. En het was ook heel gek dat hij verbood, en dat is nog nooit in Nederland voorgekomen, de rechtbanktekenaar, die mocht niet, want zijn privacy kwam dan in gevaar. Ja. Maar ik denk dat nu morgen alle kranten gewoon een foto van hem in de krant zetten.
2: Ja, niet alleen dat, ze lieten allemaal tekeningen van eerdere.
3: Iedere keer als je zegt, ik ga hier toch tegenin, dan staat het allemaal weer met nieuwe details in de krant.
2: Maar blijkbaar is hij er zo van overtuigd. En ook het feit dat hij een open hartoperatie heeft gehad, en dat hij dat nu zelf ook aangeeft. Denk ik, misschien
1: maar
2: is
1: als je een open hartoperatie gehad hebt, ben je dan...
2: Hij zegt dat hij impotent is daardoor geworden, dus dat hij maar niet meer kan masturberen.
1: Ja, dan kun je rukken door je ons weeg.
3: Ja, nou ja, misschien deed hij dat.
1: Ja.
2: Ja. Nee, maar dit krijg je dus.
3: Ja, je bent, wat je zegt is waar. Je bent maar inderdaad nu geneigd om te geloven. Anders ga je niet zo lang door.
2: Anders ga je toch stoppen. Dan denk je dan laat me zitten. Ik bedoel,
3: we zijn allemaal niet bij.
2: Gaat Joon Dex er geen grappen meer over maken?
1: Nee, maar ik wil best veroordeeld worden voor een verhaal over een kaars. Maar masturberen achter het stuur, dan gaat het weer.
3: Iedere keer als ik dat verhaal langs zie komen, dan denk ik ook nog steeds van wat gek dat iemand dat meldt. Als iemand zich nou op af te trekken, moet hij lekker zelf weten.
0: Dat is toch een vrachtwagenchauffeur?
1: Hij was ook zijn baan bij de universiteit kwijt, hè?
3: Ja. Dat hij aan het aftrekken.
0: Dat hij ook met masturberen?
1: Nee, maar hij had een functie bij de universiteit en die hebben we meteen gezegd: dan stoppen
3: we.
2: Je wilde er nog iets aan toevoegen.
4: Ja, waar halen jullie die plaatjes vandaan? Is dit AI of gaat er iemand googlen bij jullie penis op beslagen uit? Hoe kom je hier weer aan?
0: Ja, heel bijzonder. Tim.
2: We hebben gewoon een hele goede redactie in Tim of Joost. Die hebben alles klaarstaan. Ook de penis op eruit. Ze hebben
1: hier een paar Whizkids.
4: Ja, nee, dat zijn de echte Whizkids.
0: Enorme tekenaars.
3: Maar ik neem wel aan dat we morgen weer een nieuwe Bert en Ernie krijgen.
2: Als we met een beetje mazzel. Ik vind ook eentje met Valentijn, die alles afzeikt.
1: Ja, zeker. Totdat dadelijk de eigenaar van Bert en Ernie protest aan
4: heeft. Zeg het tegen niemand.
2: Ja, we krijgen een zware claim op ons broek.
1: En ik ga ook geld vragen als mijn stem gebruikt wordt.
2: Ja, zou ik denken. Jongens, bedankt allemaal weer. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Vandaag in Kijk.
5: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: pas. Ik kom toch wel naar je toe.
1: Ik leerde dat waar twee vechten en een brand uitbreekt. Zit diegene fout die niet het is een hand uitsteekt. Luister, ik speel niet meer, ik zie helder wat is wat. Jij je gelijk en de eer, ik de laatste lach. En nu haat je stikken, maar je ging zelf van hem houden. En hij is vrij en onverveerd, Wilhelmus van Nassau. En dat wist je, geen conflict vermijdend gedrag. Gewoon geen tijd voor onzin aan het eind van de dag. En is dit een afscheid, dan is het toch met pijn in mijn hart. Maar ja...

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Verweij en aan de andere kant van de lijn Arjan van der IJssel. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, donderdagavond de wedstrijd van Nederland op bezoek bij Griekenland. Woensdagavond was er al een persconferentie. Xavi schoof samen met Somerville aan voor die persconferentie. Ja, de nodige topics werden besproken. Maar het ging vooral eigenlijk over Van Hekken die af moest haken. En waarom er geen vervanger is gekomen. Nou, er zijn natuurlijk al wat meerdere spelers geblesseerd geraakt. Geert Ruida, in dit geval Gakpo en Brobbey. Ondanks het vertrek van Van Hekken, ja, geen vervanger. Daar was Xavi wel heel duidelijk over, hè, waarom dat zo was.
2: Ja, allereerst gaf hij ook wel aan dat het niet mee zat met blessures. Zelfs voordat de groep bij elkaar kwam, moesten Malen en Kluivert ook wel afhaken. Dus het is wel veel pech voor hem als beginnend bondscoach bij Oranje. Maar toch werd er niet voor gekozen om een vervanger voor Van Hekken op te roepen. En dat is op zich wel opvallend, want de enige rechtsbenige centrale verdediger in de selectie is Jurgen Timber. En die heeft bij Arsenal nog maar ruim 100 minuten heeft hij gespeeld. En Xavi gaf aan dat hij wel klaar was voor 90 minuten. Maar ja, die 90 minuten vanavond, dat is niet het enige. Maar zondagavond speelt Oranje natuurlijk weer.
1: Ja, was het daarom niet opvallend dat hij dan alsnog niet een vervanger op zou roepen? Want inderdaad, alleen al het stuk, hij geeft aan, hè, dat is wel goed om te benoemen dat Timber klaar is voor 90 minuten. Nou, hij speelde er 45 tegen Sunderland, hij speelde er 60 tegen Brighton en hij speelde er 10 tegen Servië. Dus in die zin is het in ieder geval goed nieuws dat hij klaar lijkt voor 90 minuten voetbal. Maar goed, ja, zeker als je kijkt naar zijn blessuregeschiedenis, de opbouw van de wedstrijden die hij tot dusver heeft gespeeld, ja, is de kans natuurlijk zeer klein dat hij daarna weer 90 minuten zou kunnen spelen. Maar als je dat meeneemt, dus eigenlijk niet zozeer deze wedstrijd, maar vooral de volgende, ja, vind je het dan niet opvallend dat hij alsnog geen vervanger heeft opgeroepen?
2: Ja, sowieso. Kijk, er hoeft maar wat te gebeuren ook met Timber. Dat zou ook iets anders kunnen zijn. Gewoon een nieuwe blessure. Je hebt eigenlijk op de bank maar heel weinig smaken. Je hebt een hoop jongens die links in het centrum kunnen spelen. Een hoop linksbenige spelers. Van Dijk zou eventueel aan de rechterkant in het centrum kunnen spelen. Maar ja, geeft vaak genoeg zelf ook aan dat hij zich veel comfortabeler voelt aan de linkerkant. Waar hij eigenlijk zijn hele carrière al speelt. Bij Liverpool, al zijn wedstrijden. Maar dat zou dan op dat moment, zodat Timber een tweede wedstrijd niet kan spelen of een eerste wedstrijd uitvalt, eigenlijk de enige optie zijn om rechtscentraal te spelen.
1: Ja, precies. Dat kwam ook nog terug. Onze collega Martijn Krabbedam was natuurlijk bij die persconferentie. En vroeg Xavi ook, ja, inderdaad, van Virgil van Dijk, is dat een optie aan de rechterkant? Ja, dat was een optie, liet Xavi weten. Maar de vervolgvraag was ook, van heb je het er ook met de aanvoerder over gehad? Omdat hij in het verleden natuurlijk wel uitgesproken was dat links, ja, zeer zeker zijn voorkeur heeft. Maar goed, hij gaf wel duidelijk aan van, joh, als het team het nodig heeft, dan zal hij daar gaan spelen. Niet zozeer opvallend, denk ik, Arjan, maar ja, toch, het is wel een punt. Hij staat eigenlijk 9 van de 10 keer links centraal achterin. 10 van de 10 keer eigenlijk. Ook in dat opzicht zou je kunnen zeggen van, ja, zou je niet verder kunnen kijken naar een vervanger?
2: Ja, als Van Dijk aan de rechterkant moet spelen, wat hij natuurlijk zonder morgen doet als het nodig is. Kijk, het is de aanvoerder. Mm-hmm. Dat gaat hij echt wel doen. Maar hij is wel rechtsbenig, dat is wel het voordeel. Het is niet dat je iemand die altijd links staat en linksbenig is, ineens naar de rechterkant haalt. In principe zou het moeten kunnen. Maar ik denk dat het gewoon geen overbodige luxe zou zijn geweest om een vervanger erbij te halen.
1: Ja, precies. Je had alleen al het gevoel dat je zou moeten gaan schuiven. Wat wel goed nieuws is, laatst in Rondje Oranje en ook in de diverse analyses die onze collega Pieter Zwart heeft gemaakt, daar ging het over de manier van druk zetten van het Nederlands elftal. En de belangrijke rol van Dumfries en Somerville daarin. Alleen daarin gaf Pieter ook wel aan, als je nou echt naar het complete plaatje van Xavi, ja, dan zou Jurrien Timber een ideale speler zijn. Maar dat gaat dan eigenlijk om het feit dat Somerville doorgaat op de linkercentrale verdediger, dat Dumfries doorgaat op de linksback en dat vervolgens Van Hekken in een grote ruimte op de linksbuiten uitkwam. En dat zou meer op het lijf geschreven zijn van Timber. En als je dat dan meeneemt, hè, sowieso al het feit met Nations League wedstrijden, oefenwedstrijden van Nederlands elftal. Het lijkt vaak niet te leven, maar je merkt wel toch dat er een bepaalde nieuwsgierigheid is. Alleen al als je mensen op straat spreekt, maar als ik voor mezelf spreek, heb ik ook wel die nieuwsgierigheid van oké, hoe gaat het Nederlands elftal er nu uitzien? Maar ook dit is dan weer een mooie vervolgstap, laat maar zeggen, op wat Tjaaf al eerder heeft gedaan. En kijken van oké, wat is dan de uitwerking op het moment dat je dus het ideale plaatje daarin hebt. Dus meer het kenmerk van het doordekken wat bij Timber meer ligt. Dat maakt ook alweer nieuwsgierig.
2: Ja, zeker weten. Sowieso is dit natuurlijk de kennismaking met Xavi. En ik denk dat Timber misschien wel een streepje voor heeft op Van Hekken om rechtscentraal naast Van Dijk te komen te staan. Maar door zijn blessure is dat de eerste twee wedstrijden nog niet gebeurd. Nu moet het eigenlijk verplicht wel. Hij mag het ook gewoon gelijk laten zien. Ik ben wel benieuwd naar hem. En sowieso ben ik benieuwd naar de wedstrijd. Want ja, we hadden voorafgaand aan deze Nations League campagne hadden we niet verwacht dat we tegen Griekenland zouden strijden voor de koppositie. Maar Griekenland is nog foutloos. En die krijgen met heel veel zelfvertrouwen krijgen ze bezoek van Nederland. En dat wordt wel een interessante wedstrijd. In ieder geval een goede druk die erop staat.
1: Ja, dat gaf Tjaavi inderdaad ook wel aan. Die was onder de indruk van Griekenland door de prestatie. En ook, ze doen het op een totaal andere manier. En verwacht ook een zware wedstrijd. Dus ook, het gaat over de diverse internationals. Het gaat over Griekenland. Maar het ging ook eventjes over Manchester City. Daar is natuurlijk veel om te doen. Daar gaan we straks even heel kort bespreken. En vooral doorverwijzen naar onze experts die het nodig hebben gemaakt op VPRO. Daar wilde hij in eerste instantie niet op reageren. Toch werd er nog even doorgevraagd. En zijn reactie was eigenlijk veelzeggend. Ja, I love voetbal en I love fair play.
2: Ja, dat is duidelijk. Kijk, Xavi is terughoudend met zijn uitspraak over City. Hij kent natuurlijk het hele dossier niet. Maar hij gaf wel min of meer aan dat als een ploeg of een club vals gespeeld heeft, daar dan wel voor gestraft moet worden. En dat is ook logisch. Kijk, als je ziet, er zijn kleinere clubs in Engeland zijn voor minder gestraft. Ja, dan kan het niet zo zijn dat een grote club onder een straf uitkomt. Dus dat is ook interessant om dat de komende tijd te volgen.
1: Ja, precies. Want het gaat over de 114 overtredingen die gemaakt zouden zijn. Er zou dus voor meer dan een miljard zouden gesjoemeld zijn. En dat heeft een onafhankelijke commissie vastgesteld. Nou goed, en dan is de vraag, wat gaat er gebeuren? Nou, VE Pro, een column van Sully met de kop, in dit geval van Manchester City, heeft nooit bestaan. Maakt dan ook wel een mooie verwijzing. Het is eigenlijk een tragische verwijzing naar de wielersport met Lance Armstrong. En op het moment dat dat gebeurt, dat je ook een wielrenner uit de koers haalt. Als we dan kijken naar het stuk van Tom Knipping, wat eigenlijk wat meer op de situatie ingaat. En daarvoor zou ik mensen ook aanraden, ga naar VPRO om nog meer inzicht te krijgen van hoe ziet de situatie er precies uit en wat zou er mogelijk kunnen gaan gebeuren. Dan denk je in dit geval ook van welke straf gaat hier nou bij komen? Want er zijn eerdere gevallen geweest waarom het om veel minder geld gaat. En waarbij er echt wel behoorlijke puntenstraffen zijn uitgedeeld. Nou, dit gaat om een miljard. Maar mijn gevoel, hè, los van de hele situatie, want ik denk dat daarvoor mensen echt naar VPRO moeten gaan. Mijn gevoel is wel van, als je nou kijkt, 16 jaar op rij in de Champions League. De treble hebben ze gewonnen. Ze hebben 8 landstitels gewonnen. Dat je denkt van oké, wat is dat precies waard? En dat kan ik voor mezelf nog niet helemaal plaatsen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik vond het recent wel interessant toen Newcastle United had overgenomen. En daar kwam een investeringsfonds achter te zitten die eigenlijk nog veel rijker was dan de rijke mannen achter Manchester City. Maar het was niet zo dat je, zoals in het verleden bij Manchester City en Chelsea ook wel eens zag, dat er maar gewoon lukraak gekocht kon worden. Dat er gewoon 11 nieuwe spelers op het veld konden worden neergezet. En dat het gegarandeerd Champions League deelname was. Er werd gewoon heel erg naar die uitgaven gekeken. Er kon niet zomaar een miljard geïnvesteerd worden. En dat heeft City de afgelopen 10 jaar wel gedaan door op slinkse wijze allemaal sponsorgeld te doen. Niet op een eerlijke manier. En daardoor is eigenlijk alle andere clubs in de Premier League, die hebben een tegenstander gehad die de regels net even iets minder nauw heeft genomen. Dus ja, ik vind dat ze wel heel zwaar gestraft moeten worden. En als je kijkt wat voor straf bijvoorbeeld Everton recent kreeg. Dan kan het bijna niet dat de straf zo groot moet zijn dat degradatie zelfs dreigt.
1: Ja, maar toch, als je dan kijkt naar de afgelopen jaren, we hebben ook los van dit, hè, want daar ja, is gewoon zeer kwalijk als het. Wat er naar buiten komt, laat maar zeggen. Maar toch, in de afgelopen jaren is er ook volop van genoten van het spel dat daar gespeeld is. En er zijn tal van prijzen gewonnen. En dan ben ik toch altijd wel benieuwd van een club is ook zo groot als zijn geschiedenis. Maar de vraag is dit onderdeel van de geschiedenis? Is het een geschiedenis die je mee kan nemen als je kijkt naar de club aan zich? En dat maakt het voor mij wel heel ingewikkeld.
2: Ja, is het ook. Ik heb toevallig net de documentaire van Guardiola heb ik gekeken. Ja, hij heeft er 10 jaar gezeten. Hij heeft de club ook heel mooi laten voetballen. En er zijn echt, normaal gesproken, als er miljoenen of miljarden in een club gepompt worden, dan is het echt een koopclub. Maar dit was wel een koopclub die met mooi voetbal speelde, met mooie spelers, een mooie geschiedenis. Maar ja, nogmaals, op het moment dat het allemaal niet eerlijk is en de alle andere tegenstanders hebben zich wel aan de regels gehouden, ja, moet je er wel voor gestraft worden. Je kan niet zomaar zeggen van ja, oké, vanaf nu niet meer doen.
1: Nee, absoluut. Nou, voor meer over Manchester City, ga naar VPRO voor de column van Sully. En het verstuk waarin Tom de situatie als geen ander kan duiden. Ja, wij sluiten af. Tenminste, ja, er komt straks iets heel moois op VPRO. Er is een nieuwe aflevering van de Pak Schaal podcast op VPRO. En daarin een speciale gast, Klaas-Jan Huntelaar. Nou ja, dat is straks om 7 uur is dat allemaal te bekijken, te beluisteren op VPRO. Nou, daarin Freek Jansen en Arco Knokki gaan het hebben over zijn mooie verleden. Daar gaan wij straks ook nog even kort over hebben. Maar het allermooiste is dat vooral de goede kant op gaat met Huntelaar. En dat hij.
2: Vanwege gezondheidsklachten stond hij een tijd aan de kant. Ging mentaal allemaal niet goed met hem. Een tijd uit beeld geweest. En het was wel goed om te horen dat het in ieder geval de goede kant op gaat met hem.
1: Ja, dus dat is absoluut mooi nieuws. Zij hebben het ook gehad over de mooie loopbaan die Huntelaar achter de rug heeft. Als je nou 1 moment moet kiezen, Arjan, welk moment is dat voor jou?
2: Nou, we hadden het toevallig net natuurlijk al even over. En, hij heeft 100 doelpunten gemaakt. En er zaten hele mooie tussen. En toch is degene die mij het meest bijblijft, die gelijk waar ik aan dacht, was de pingel in 2014 op het WK tegen Mexico. In de 94e minuut, naar de zwalbe van Arjen Robben, ging hij achter die bal staan. En die schiet als eerste naar binnen eigenlijk.
1: Ja,
2: en bij jou?
1: Ik had die van Real Madrid. Hij heeft natuurlijk niet heel veel doelpunten gemaakt in het shirt van Real Madrid. Maar hij heeft 1 hele mooie, een stiftbal met links. En ja, op dat moment was hij gewoon zo'n waanzinnige afmaker was het. En dat heeft hij in de keukenkampioendivisie laten zien. Heeft hij in de Eredivisie laten zien. Het shirt van Real Madrid heeft hij natuurlijk niet veel gespeeld. Maar dat doelpunt blijft bij mij dan toch wel hangen. Omdat ik het toch altijd wel een mooi gezicht vond. Huntelaar in het shirt van Real Madrid. Dat is toch het ultieme, denk ik, voor een voetballer. En zeker met de omweg die hij gemaakt heeft. Hij heeft toch ook wat stapjes teruggezet in zijn loopbaan. Om vervolgens weer echt de absolute top te halen. Ik bedoel, AGOVV gespeeld. Heerenveen heeft hij gespeeld. Vervolgens in de top van Nederland bij Ajax. Heeft hij op dat moment gewoon heel veel indruk gemaakt. En het Nederlands elftal vaak de tweede man achter Van Persie.
2: Precies.
1: Maar toch ook als je kijkt naar het aantal doelpunten in Oranje. Ja goed, als je een Huntelaar denkt, denk je aan doelpunten. En dan is het misschien een soort cherrypicken van welke spreekt het meest aan. Je had het ook nog over die halve omhaal, weet je, die maakte. Voor Ajax ook een heel mooi moment. Maar voor mij is het toch wel dat ene moment bij Real Madrid, die mooie stiftbal met links.
2: Ja, zeker mooi.
1: Arjan, dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
3: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat nog file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.
6: Het station met de meeste en beste hits.
7: Code Zone FM.
8: Ja.
9: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
8: Sorry man, ik kan niet schieten.

0: naar Goudenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies. Na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat na het weekend van de wedstrijd tegen Servië. Voor het eerst ooit speelde Nederland een interland tegen Servië. En dat blijkt dan weer toevallig de lievelingstegenstander te zijn van Max Meerdink. 2 goals, een 1-2 overwinning. En vandaag is het nieuws dat Cody Gakpo naar huis is met een blessure. Er zijn nog 24 spelers over. Hier in de studio hebben we aan 4... eigenlijk meer dan genoeg. Marciano Vink, Arno Vermeulen, Kenneth Perez, heren, goedenavond.
1: En Wouter Bouwman.
0: En Wouter Bouwman is er ook. Het is maandag, dus begin jij, Kenneth.
1: Ja, de eerste 3 kwartier van Mark van Bommel. Ik weet niet of jullie toevallig de eerste 3 kwartier gezien hebben tegen Italië. Het was echt genieten. Het was zo goed. Want je hoopt natuurlijk altijd wel dat Nederlandse coach en wordt dan daar aangesteld. En je denkt van, nou ja, hoeveel kan die veranderen of whatever. Nieuw energie, dat is toch een beetje de toverwoord over als een nieuwe bondscoach komt.
0: Energie, passie, alles zag je terug?
1: Het was zo. Italië stelt echt niet zo heel veel voor. Is een ideale tegenstander, want het lijkt wat, maar is niet heel veel. Mancini weer teruggehaald, weet je wel, van... Maar wat hij daar met België, hoe die aan het voetballen waren, met dat opbouwen en tussendoor. En nou, het was echt... echt heel goed, die eerste 3 kwartier. Dus
0: grappig om te zien.
1: Het begin is er vandaag tegen Frankrijk.
0: Je straalt ervoor, ja.
1: Nee, maar het is toch leuk. Weet je, we hebben toch te veel... Nou ja, Dick Advocaat deed ook goed met cursus. Maar we hebben toch te veel Nederlandse coaches die het over de grens niet goed doet. Dan vind ik het wel leuk. Ook in trainerstalent. Toch, hij is niet zo heel oud. Mijn leeftijd, denk ik. Nee, jonger, denk ik. Maar...
0: Best niet oud.
1: Nee, maar het moet nog allemaal, zeg maar, het Antwerpen gedaan. Nou ja, en misschien in de toekomst, wie weet. Nederlands elftal, als jullie uitgekeken zijn op Savi.
0: Hij zit er ook relaxed bij die persconferenties. Ik weet niet of jullie ook wat voorbij hebben zien komen. Maar hij zit er heel... hij straalt wat uit.
2: Maar dat past al heel erg bij Van Bommel, toch? Zoals we hem ook wel kennen in Nederland. Dat is niet heel opvallend, vind ik. Gaat dat al heel makkelijk met de media om. Hij heeft ook gewoon ballen natuurlijk als mensen, als trainer wel. Maar wat Kenneth zegt, dat bedacht ik ook wel. Het is wel fantastisch natuurlijk als je kunt beginnen tegen Italië. Het is allemaal naam en faam en presteren al jaren helemaal nul werkelijk. Dus ja, dat komt dubbel aan. Je wint van Italië, klinkt fantastisch. Hè? Wij winnen van Servië.
1: Maar het was niet winnen. Het was niet winnen. Het was gewoon de eerste 3 kwartier. Wauw, weet je wel.
0: Ja. Was het nou een goede goal van Gods?
1: Ja, vond ik wel.
0: Of gingen die Italianen, die zag ik aan alle kanten voorbij, voorbij vliegen?
1: Hij moest hem wel even een beetje zo en dan moest hij hem nog even andere kant op. En Gods met nummer 10. Ja, hij is natuurlijk een andere speler geworden naar Paris Saint-Germain. Dat is meestal wel goed. Maar ja, dat is dan ook weer zo. Oké, hij was niet mee naar het WK.
0: Ja. Wilde zich ook even laten
3: maar
0: zien.
3: Ook gewoon goed dat Van Bommel tegen God zegt, weet je, ook al doe je de 5 acties en ze mislukken alle 5. Ik wil dat je de 6e ook weer die actie inzet. En dat geeft ook vertrouwen. En ik denk dat God echt wel ook zo'n type speler is die dat vertrouwen nodig heeft. En ja, daarom is het ook best wel heel wrang. En ondanks dat België echt op de zijkant hebben ze genoeg keuze, dat hij niet op een WK is geweest. Mm-hmm. Dat is wel jammer. Als je nu ziet wat dat hij die transfer maakt naar Paris Saint-Germain, plus het seizoen wat hij bij Ajax heeft gehad en die goal die hij maakt en hoe die voetbalde en hoe heel België voetbalde. Die voetbalde echt
1: zo is het natuurlijk wel, hè, in het land. Elke nieuwe periode komt een nieuwe bondscoach. Ja. Dan zien we nu 2 spelers uit de Eredivisie excelleren. Nou ja, weet je, dat was waarschijnlijk niet gebeurd onder een andere bondscoach. Nee. Of het was gewoon, weet je, dan blijft vaak het bij hetzelfde. Bij de vertrouwde namen die jou eigenlijk altijd wel wat voor je gedaan hebt. Dan voelt vertrouwd en dat soort dingen. En een nieuwe coach komt natuurlijk, nieuwe ogen. Zeker. Nou ja, en dan is het wel lekker als de spelers die je dan selecteert als nieuw het ook doet.
2: Dat
1: hebben ze gedaan.
2: Voordat dat alle landen hun coach ongeveer ontslagen hebben en een nieuwe hebben genomen. Ja. Dus het is overal fris, toch?
0: Ja. Ja, maar niet overal komt dat frisse er helemaal uit. Dat blije, dat nieuwe, ik noem maar Duitsland bijvoorbeeld.
2: Nee, die daar zit Klopp nog in het embryonale stadium met zijn elftal, heb ik het idee. Want gisteravond speelden ze tegen die Grieken en die heb ik toch maar even helemaal gekeken. Maar daar schrik je wel van. En ik weet zeker dat hij ook wel schrikt. Hè. Je kunt zeggen, ik pak 44 spelers, ik ga een nieuwe elftal opbouwen. Maar ik heb ook het idee dat er echt heel weinig kwaliteit in zit. Wie die nou ook opstelt.
1: Hij is nu iemand van Barcelona, heb je begrepen. Die loopt in de stok over het veld.
2: Ja, dat is op papier nog een van de betere. Maar het is echt wel heel matig. Zeggen dat het elftal wat gisteren speelde is niet hun beste elftal.
3: Nee, maar ook het elftal wat tegen Nederland speelde is een prima elftal. Alleen als je echte kanonnen... En dan gaat het van Pavlovic tot en met Musiala, Wiertz, Havertz die geblesseerd uit. Undaf die je niet eens selecteert. Er zijn natuurlijk best wel heel veel Duitse spelers waarvan Klopp denk ik wel weet wat ze kunnen brengen.
2: Maar geen 44 goeie in ieder geval.
3: Hij heeft nog niet de juiste combinatie. Maar ik vind het wel, en daar hadden we het net over. Als straks zij Europees kampioen worden, of ze worden straks weer wereldkampioen, dan zeggen we allemaal van het is hier begonnen. Met alle spelers in kaart brengen, alle spelers bij je krijgen, voelen. Verschillende samenstellingen, kijken wie waar. Kimmich staat nu op 6, terwijl die eigenlijk in dat hele goede elftal als rechtsback fungeert. Mm-hmm. Nou ja, nu komt Brown er heel erg door. Dus er zitten wel goede dingen bij. Alleen als je heel kijkt naar het creatieve gedeelte, dan moet het van Adeyemi komen. En Adeyemi, als hij geen zin heeft, nou dat is jouw vriend, als hij geen zin heeft, dat de eerste 20 minuten, toen was hij zo nonchalant. Dan komt er een moment in de omschakeling waar Kimmich die bal diep speelt en dan is hij weg. Ja, en daar moet hij gewoon scoren. Het is een beetje, denk ik ook... want je zag ook dat die gasten allemaal op de tribune zitten... en die moeten zich vandaag melden. Hè,
0: ze hebben 44 spelers, twee groepen.
3: Die mogen de volgende wedstrijd mogen ze vlammen. Ja.
1: Lekker blijven bloederen, jongens. Komen.
3: Dus op de een of andere manier denk ik dat er wel heel veel informatie gehaald wordt. Of het goed is of dat ze straks tweede of derde eindigen.
2: Kan het ook zijn dat hij de opdracht verkeerd begrepen heeft... en dat hij een basketbalploeg heeft samengesteld? Ik heb het nagekeken. Er waren 6 spelers in de basis van 1,90 meter plus.
0: Ja. Okay.
2: Ik denk dat dat een record is, eerlijk gezegd. 6 spelers van meer dan 1,90 meter.
1: Is dit een rode JC in de goede tijd?
2: Ja, die kwamen wel in de buurt, dat klopt wel.
0: Dat is ook zo'n team,
2: ja. Maar wat spelers met meer techniek zou ook wel heel welkom zijn. Als je het zo
3: nee, dat klopt.
1: Jij wilde uitzending beginnen met Duitsland, niet met Nederland zelf, toch?
0: We kwamen zo te sprake over... bij sommigen gaat het wel, bij anderen niet. Ja, maar we komen zo op Nederland zelf, toch? Geen probleem. Het ging ook
1: maar
0: over
1: eerst even...
0: Ja? Nee, heb je toch nog de Grieken? Nee. 44 spelers. Is dat nou handig of niet? Kunnen we dat
1: Dat is dan weer... Nee, je moet een kleine kern.
0: Ja.
1: Ik zit wel meer op het spoor. Wat Marciano zegt. Ik denk dat daar heel veel...
0: Informatie
1: halen. Want het gaat niet om nu.
0: Nee.
1: Het gaat om straks. En ik denk dat hij nu wel weer meer informatie heeft. Alleen, je kan natuurlijk wel 44 Nederlandse spelers halen. Of selecteren. Maar ja... De volgende lichting is dus Jong Oranje. Ja. Nou, je was er, Marciano.
0: Ja, je wil van Duitsland naar Jong Oranje. Dat gaan we wel heel
1: veel. Nee, maar ik bedoel meer van dat is dan. Ja. Je hebt niet 44 spelers die voor Nederland zelf dat kan spelen.
0: Maar toch is het paniek wel ook al. Het Schweinsteiger die dan zegt: wij zijn geen topland meer.
1: Dat is toch al lang zo?
3: Maar dat is ook wel heel opportun. Want je moet wel kijken naar. Het proces. Kijk, de ene 45, 46 spelers, de andere... wij hebben nu de vraag, gaat Virgil van Dijk 4 wedstrijden spelen? Mm-hmm. Weet je, zij benaderen...
0: Wil ik eigenlijk straks gaan...
3: Nee, maar zij... ja, maar zij
1: we hebben al één helft genoeg vandaag.
3: Ja, klaar. Nee, zij doen het gewoon anders. En ik er valt gewoon wel wat voor te zeggen. Als jij de Nations League ingaat om de Nations League te winnen... of de extra prijs die eraan hangt te winnen... ja, dan moet je het doen zoals Nederland. 26, dit is de kern, eentje eruit, eentje erin.
0: Ja.
3: Alleen, zij benaderen het gewoon anders. En zij hebben bijvoorbeeld een Conte op 10 staan... die gewoon aan het werk ziet. Of dat goed genoeg is, weet ik niet.
0: Nee.
3: Maar goed, het is het straks...
2: Maar als hij zondag uitgeschakeld is in die Nations League... omdat hij ook van Griekenland... uitverliest, dan denk ik toch dat iedereen behoorlijk onrustig aan het worden is. En dan kun je roepen dat je op de lange termijn bezig bent. Zo werkt het natuurlijk toch ook niet bij een nationale bond. Dus ik vind dat hij wel een risicootje daarmee neemt.
1: Nations League. Twee minuten. En je weet het pas achteraf. En jouw vraag is natuurlijk ook om... Want als een Nederlands bondscoach 44 had geselecteerd... en het was niet goed gegaan. Ja, hoezo moet je zoveel?
3: Exact.
1: En toen hij 26 selecteerde, dat is toch veel te weinig?
0: Ja.
1: Ja, weet je, de resultaten die je haalt, dat bepaalt of dat wel of niet een goede is. En die 44 is natuurlijk voor de lange termijn.
0: Wij begonnen...
1: Maar goed, je hoeft niet tijdens de verlies van Griekenland.
0: Nee,
1: daar ben ik wel mee.
0: Nee, dat hoeft zeker niet. Wij begonnen met 26 spelers. Met wij bedoel ik het Nederlands elftal. Er viel hier een aantal af.
2: Het is dat zij, hè?
0: Ja.
2: Liet hij net nog even.
1: Nou, ik ben
4: er
1: een
4: beetje
2: vanaf. Net had je het over juli toen het over Oranje ging.
0: Ja, maar er is nu gewonnen, dus nu is het wij. En er zijn een aantal afgevallen. Kluivert, Malen, Brobby, Geertruida, Gakpo, allemaal naar huis. Gakpo vandaag het nieuws. Alleen Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Nou, eerder nog Til en Meerdink natuurlijk. Er zijn er 24 op dit moment. Geen vervanger voor Gakpo nog even, Arno. Vandaag was dat het nieuws, snap je dat?
2: Ja, maar ik denk wel dat als Daal, die heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, als die fit was geweest, dat hij die misschien er wel bij had gehaald op grond van de Eredivisie dit seizoen. En we zien dat Eredivisie-spelers best wel aardig in een nationaal team kunnen voetballen. Want daar hebben we ook wel eens andere gedachten over gehad. Andere, ik natuurlijk niet, maar andere mensen.
0: Je wijst, wij zien het.
2: We maar iedereen om me heen. Maar nu zie je dat het wel kan. Ik denk dat ze Daal er wel bij hadden genomen, maar omdat hij niet fit is, dan denk ik dat het wel lastig wordt om nog spelers te bedenken. Lang zal ze een kans krijgen bij Oranje. Ja. Als invaller misschien, maar het zal wel speeltijd krijgen. En ja, er zit er ook niet voor niks bij.
0: En Valente had Xavi al gezegd, dat is voor hem geen linksbuiten of hangende linksbuiten.
1: Dat is nadelig als je daar speelt bij
0: Feyenoord.
1: Bij Feyenoord, dat is dan nadelig natuurlijk.
2: Ja. Maar ja, daar heeft de coach van Feyenoord er niks mee te maken. Van Bronckhorst, want dat gaat
1: wel
2: goed.
1: Nee, maar de individu heeft er wel iets mee te maken. Want je bent hartstikke blij bij Feyenoord, omdat het gaat goed. Je speelt die positie, je hebt veel vrijheid. Maar het gaat waarschijnlijk ten koste van jouw interlandcarrière. Dus indirect ook ten koste van Feyenoord. Mm-hmm. Omdat een international...
2: Meer geld oplevert.
1: Meer ding nu is... Ja,
4: 60 miljoen.
0: Wie is vertrokken?
1: Nou, zeg jij 60? Dan zeg ik 65. Wil jij hoger zeggen? Nee, maar die is door het dak gaan. Maar nu valt hij op bij, bij de... Oh, wacht. Ze hebben in het Nederlands... Hè? Weet je, hij heeft net met AZ tegen... Wie was het tegen...
0: Sunderland,
1: ja.
2: Maar zou je Valente niet als middenvelder kunnen selecteren als hij 3 keer linksbuiten heeft gespeeld?
1: Kan 100%. Alleen op middenveld is er best wel veel. En dan stel je voor dat je excelleert op het middenveld, zoals Zegiel heeft gedaan. Mm-hmm. Als Valente daar had gespeeld en zo, dan was Valente natuurlijk waarschijnlijk Valente geselecteerd. En Zegiel niet als hij linksbuiten...
3: Het punt is dat hij op die teampositie wil die ook diepte hebben. En Valente is toch een speler die graag de bal en de steekpaas wil geven. En hij, hoe Til ingevallen is, ik denk dat dat het... de ideale tien is zoals hij dat ziet. Ja. Dat je rond
0: Kluivert ook zou kunnen.
1: Dat zeg je wel, Marciano. Maar als jij een tien hebt die even 3 mensen wegsteekt... Ja, dan ga je wel denken van, nou, is misschien ook wel handig. Man,
3: dus hij is een beetje aan het kijken van die team. Bij hem moet diepte maken. En als hij vindt dat het spel breed gehouden moet worden... wat met Frimpong gebeurde... en dat kan natuurlijk ook aan de kant waar Van Bommel stond... ja, je gaat Valente niet aan de zijlijn zetten.
1: Nee,
3: Valente is echt een speler die... die tweede team wil zijn en het liefst vanaf daar zijn actie maakt om iemand weg te steken.
1: Het kan ook zo zijn dat je in de nabij of in de toekomst, dat je wel bij Nederland zelf denkt van, nou, ik wil misschien wel ook zo'n type bij de selectie hebben, want Van de Ven moet ook zijn ruimte hebben om te gaan.
0: Zeker.
3: Dus dat zit trouwens dat niet als een linksback, of Van de Ven.
1: Nee, ik ook niet. Maar Nederland heeft echt een probleem op
2: de
1: linksback.
3: Ja, nou ja, Hato heeft dat toch ook gespeeld.
0: Hato bij Chelsea...
3: Weer links centraal, maar ik vind...
0: Mats Rots.
3: Er komt te weinig uit. Nou ja, dat is misschien op wachten.
0: Is het wachten op?
2: Ja, die liet er bij Jong niet echt zien. Nee. Maar ik denk dat Xavi niet een hele grote fan is van het invullen van... Maar aan de andere kant, er is een moment... tegen Servië, waar het achterin misgaat. En hij natuurlijk wel met zijn snelheid, met zo'n bloktackle... helemaal aan de andere kant notabene iets oplost. Hè? Maar ik denk dat Xavi eigenlijk wel daar... ja, toch wel meer voetbal wil hebben op die positie.
1: Je hebt, in de laatste 4 heb je gewoon 2 jongens die bij Tottenham 20ste staat.
0: Van Hekken en Van de Ven. Ja.
3: En die vormen een duo. En
1: dat is de ene is aanvoerder en die andere is...
3: Het loopt echt
0: maar goed, ze zijn net begonnen. Hè, daar. Zie jij nog iemand anders voor die linksbuitenpositie... die wij allemaal zijn vergeten misschien? Want het is ons al eerder gebeurd in Voetbalpraat... dat we het hadden gehad over vervangers.
3: Ja,
1: Zierkzee was ons even...
0: En dat Zierkzee dat tussendoor fietste. Dus dan is het misschien ook logisch dat hij dan... Xavi niemand anders oproept voor die plek.
3: Ik denk dat je de beste wel erbij
1: hebt. Is...
3: Nou, en Daal was dan misschien eventueel op basis van zijn laatste wedstrijd. Ja. Maar misschien nog net even te licht.
1: Ja.
0: Maar Van Bommel is wel...
2: Buitenspelen kan wel.
0: Is wel vertrokken, hè? In de goede zin van het woord. Die, die heeft toch een pickstart gemaakt.
2: Ja, omdat hij... je kunt misschien zeggen, er zit nog verschil tussen die twee wedstrijden. Maar de momenten dat hij 1-1 staat... of hij nou met zijn snelheid of zijn beweging er voorbij gaat... dat wapen had hij nu natuurlijk ook weer een paar keer. En... ja, kijk, we zullen altijd moeten accepteren bij hem, ook het blijft een buitenspeler, dat er ook wel eens wat acties mislukken. Maar dat zal Xavi ook niet heel erg vinden. Maar ook hij, waar we het net over hadden, blijft dat gewoon doen zoals gods. Ja. Ja, en dan vliegt hij er een paar keer enorm voorbij. Plus die dreiging van zijn schot.
1: Je zag het ook wel. Je denkt ook, hij speelt in Nederland, dan loopt hij zo voorbij. Zoals die van Ajax die naar Manchester United ging, hoe heet hij ook weer? Die Braziliaan. Die van 100 miljoen Manchester.
3: Anthony.
1: Die ging Nederland ook voorbij alsof ze er niet stonden. En in Engeland kon diegene niks voorbij omdat ze net zo snel waren. Ja. Dus je was ook benieuwd, want Van Bommel loopt zo voorbij. Maar gisteren had hij een paar momenten waar hij zo'n rechtsback van Servië ook in de versnelling nog even versneld. En dat is gewoon met zijn fysiek.
2: Ja.
1: Dat is, weet je, ik denk ook wel dat die twee. Want de Nederlandse competitie is natuurlijk ook maar de Nederlandse competitie, maar het zijn wel. Ja, excellente spelers.
0: Ja, het is wel grappig dat jij en Arno het los van elkaar al gezegd hebben. Goed voor de Eredivisie dat een Meerdink en een Van Bommel als echte Eredivisie-spelers...
3: En een Teel.
0: En een Teel in het Nederlands elftal zich toch kunnen...
2: Dat was de trend de laatste jaar toch wel een beetje in al dit soort programma's wel van... het gaat echt niet, het gat is te groot. Nee. Richting het WK hebben we het ook wel vaak geroepen van...
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja, maar zoals vaak met dogma's kloppen ze niet. Want je ziet nu spelers waarvan we het ook niet wisten. Hè? Het is niet zo dat we allemaal een paar maanden geleden zeiden. Want wie had voorspeld dat deze drie spelers de voorhoede zouden zijn van het Nederlands elftal een jaar geleden?
1: Oh, we hebben toevallig mijn uitspraak.
2: Nou, dan kunnen we wel een paar uitspraken van jou vinden. Dat hadden we niet kunnen voorspellen. Maar dit zijn ook allemaal testen. We weten het niet. En Meerdink, we hebben ook volgens mij allemaal nog wel gedacht nog een paar weken geleden. Ik heb bij AZ alle wedstrijden wel zien spelen dit seizoen. Nou, er waren wedstrijden bij dat je dacht van het mag wel een beetje beter.
1: Ja, maar om international te zijn, dan kijk je ook naar die exceptionele dingen. Wat je doet, die, weet je, hoe je dingen doet van, oh, dat doet niet iemand speciaal. En dan al die dingen, al die andere dingen, dat kan dan groeien. Maar als je dat niet al niet hebt, iets speciaals, dan...
2: Dus kan Kees Smit dat ook, bedoel jij?
1: Ik denk het wel. Want meestal speciale spelers, die worden ook beter als ze met betere spelers spelen die ze sneller en goed begrijpen. Zoals gisteren bijvoorbeeld.
2: Die AZ zijn vrij goed, hè?
1: Ja, maar ze zijn geen internationale spelers.
2: Nou, langzamerhand wel, maar ga door.
1: Nee, maar ze zijn toch geen internationals. Nee. Ze zijn niet top, man.
0: Je zei maar gisteren.
1: Maar gisteren zag je, maar los van die goals van Meerdink, die penalty natuurlijk ook al bijzonder dat hij een penalty neemt, toch? Ja. Los daarvan, hoe hij die ballen even meegeeft. Wat we zag bij Utrecht uit, bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen, dat zag je inderdaad bij Utrecht. Zag je dat meer dan maar denken, nou, als je dat kan, en dan word je wel goed verdedigd, whatever. Maar gisteren, onder die druk, hoe hij inviel in de eerste wedstrijd, geeft die bal zo easy af.
3: Ik
1: weet
3: denk
1: je wel
3: dat zijn focus, als hij dus blijkbaar getriggerd wordt om een hele hoge focus te hebben. Want het Nederlands elftal is spannend. En je gaat het veld in met echt wel zenuwen. En als jij daar dan doorheen kan voetballen en je kan die focus houden, dan is hij niet normaal goed. Mm-hmm. Want die bal die hij op Dumfries, even zo'n inspelpaas die hij zo heel vlot meegeeft, dat Dumfries alleen op de keeper afgaat. Dat getuigt wel echt van heel veel gevoel in je voeten.
2: Maar dan zou je ook bij AZ eigenlijk los moeten zijn.
1: Tegen Utrecht deed hij dat aan de lopende band.
3: Dat klopt. En toen speelde hij ook echt, denk ik, zijn beste wedstrijd van het seizoen. Alleen, hij heeft denk ik bij AZ een te grote bewijsdrang gehad om in het oranje terecht te komen, om geselecteerd te worden, om gezien te worden. Dus hij is bij AZ bezig om Meerdink te laten zien. Terwijl hij moet gewoon voetballen, hij moet gewoon een goede focus hebben. En dan zie je dat wat hij in oranje gebracht heeft, als hij dat bij AZ, diezelfde...
2: Dat zou makkelijker moeten gaan, denk jij nu?
3: In principe wel. Alleen, hij heeft nu zeg maar het gehaald waar hij heel hard voor werkte. En ik denk dat het nu bij AZ makkelijker gaat. Dus hij heeft een boost gekregen.
0: Hij is ergens doorheen.
3: Hij is ergens doorheen.
0: Maar hoe het ook kan gaan in een voetballeven. Een week geleden gaf hij nog een interview. Ja, ik ben terecht,
3: misschien niet goed,
0: ik ben terecht niet geselecteerd. Ja. Ik ben niet goed genoeg in vorm.
3: Ja.
0: Dan opeens er toch bij. Dan opeens toch ingevallen. Dan opeens Gakpo geblesseerd. Mag ik toch de penalty nemen?
1: Voor mij was het toch een kwestie van tijd. Dat hij... Weet je, geef die jongen even. Die jongen heeft al jaren geen hele wedstrijden achter elkaar gespeeld. Omdat Troy Parrott gewoon een goede eerste spits was. Dus dat was alleen... Ik meende te kunnen zien dat bepaalde dingen... Ja, dat kunnen niet iedereen. Hoe hij trapt. Hoe hij al die dingen doet afleggen van de bal. En dat is misschien te sporadisch. Maar geef hem heel even.
0: Maar zie jij dat soort dingen ook bij Zierkzee dan? Dat soort...
1: Jawel.
0: Ja, die heeft,
1: hij scoort ook die dingen. Alleen naar United, dan ga je altijd naar de kloten. Als je bij United... Ieder speler daarheen gaat, dat wordt niet een betere speler.
0: Nog niet gescoord.
3: Hij is toen geselecteerd geweest toen hij bij Bologna zat, of niet?
1: Ook
0: bij United.
1: Daar speelde hij ook vrij uit en dat soort dingen.
3: Hij was niet normaal goed bij Bologna. En iedereen riep ook dat hij erbij moest. En toen was hij erbij, toen speelde hij zijn eerste interland fantastisch.
1: En toen Brobbie daarvoor.
3: En
1: toen werd het Memphis.
2: Maar hier zet toch de bondscoach van Nederland juist bij die selectie echt zijn handtekening wat hij wil?
3: Ja, hij wil een voetballende spits. Ja. En dat is, hij dacht dat Brobbie dat kon brengen. Nou, en Brobbie is gewoon wat meer gooi- en smijtwerk. En die is gewoon sterk en die leert enorm in de Premier League. Maar als ik dan als ik Meerdink zie, de finesse die hij ook, die kopballetjes die hij eventjes zo teruglegt, waardoor de doelgevoeld kan worden, dat zie ik nog niet bij Brobbie. En ik ga Meerdink echt niet hier ophemelen, want vorig seizoen werd er nog gezegd dat hij niet zo druk zet als Parrott. En nu wordt hij opgehemeld in het Nederlands elftal omdat hij geweldig druk zet.
0: Ja, dat dus zegt Xavi
3: ook bij hem is er, denk ik, met het Nederlands elftal zijn een extra eager focus gekomen. En dat moet hij meenemen naar AZ.
2: Ja.
3: En ik hoop dat hij dat ook echt doet.
0: En die handtekening die
1: maar
0: jij ziet...
1: moet hij daar weg.
3: Eigenlijk wel, maar ja, aan het einde van het seizoen.
1: Maar hij moet echt naar weg.
2: Ja, maar
1: hij moet getriggerd worden.
2: Hij gaat toch na dit jaar dan ook weg? Bij AZ hebben ze al even een rekensommetje gemaakt deze week.
3: Absoluut.
2: Van hallo. Gaat geld op de markt komen.
0: Hij moet daar weg. Om de volgende stap te maken.
1: Nou ja, het is blijkbaar dat geld voor sommige spelers. Die hebben prikkels nodig. En is veel te vroeg, want hij heeft 7 of 8 wedstrijden nu volledig bij AZ gevoetbald. En is allemaal voorbarig. Alleen dit telt dubbel en dwars.
2: PSV gaat hem weer halen natuurlijk.
1: Maar het gaat er meer om. Hij moet
2: van Bommel,
1: getriggerd worden.
3: Klopt. Ja.
2: Gaat Eindhoven straks.
0: Nou ja, dan schrijven we dat op. Max Meerdink dat moet hij dan weer niet doen. Hij heeft een aantal kanten meegekregen, een aantal tips. Prikkels heeft hij nodig. Hij kan richting PSV als ze hem kunnen betalen. In ieder geval moet hij weg bij AZ. Dat hebben we opgeschreven. Na deel 1 van Voetbalpraat zo meteen. Dan zijn we terug met deel 2. Tot zo. Ja, dat zei je. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Een dag na de wedstrijd tegen Servië. We zitten een aantal dagen voor de wedstrijd uit tegen Griekenland.
1: Goeie overwinning, toch? We hebben eigenlijk vergeten dat het ook gewonnen is.
0: Ja, het is gewonnen.
1: En dan zeggen ze dan, ja, we hebben niet zo goed gespeeld. Maar ja, ik vond wel dat ze hebben heel lang controle gehad.
3: Absoluut.
1: En het baart je natuurlijk wel zorgen dat als ze heel even iets verandert in de rust... is alles kwijt. Toen was Servië echt... veel beter. Even Jovic en Tadic. En toen was Nederland even zo... en dan valt de goal. En wat je irritant vindt aan de goal is dat niemand oplet. Weet je, wordt bam, bam, bam geschoten.
0: Hij kwam de 16, kreeg Nederland hem niet uit.
1: Nee, niet eruit. Oké, dat kan. Maar de verdedigers die zou misschien in plaats van naar de bal kijken... even kijken van, hey, staat er misschien ook iemand in de buurt van ons? En dan één van de twee of één van de drie zou Jovic kunnen dekken. Dat gebeurde niet. En toen dacht je, nou, dat zal toch niet waar zijn dat je eigenlijk tegen zo'n niet al te goede tegenstander controle over de wedstrijd, dat je dan 1-1.
3: Maar had jij toen niet het idee van, Nederland scoort wel.
1: Maar wie dan?
2: Reinders had dat moeten doen.
1: Ja, Reinders, gigantische kans natuurlijk.
2: Ja, maar dat is gewoon een 100% kans. Hè.
1: Ja, een hele grote kans. Ja.
3: Nederland heeft.
1: Maar
3: Nederland
1: Kakko
3: heeft
1: was eruit op dat moment, toch? Kakko was eruit.
3: Ja. En je kreeg eigenlijk best wel grote kansen. En ik vond ook dat je best wel gedomineerd had. En ja, hoe je het went of keert, Veerman is in dit systeem... en dit spelletje wat ze willen spelen, is hij gewoon heel belangrijk. Kijk, en bij Veerman moet je misschien maar op de koop toenemen... dat hij af en toe, het ene moment bijvoorbeeld... dan komt hij met Van Hekken en Gravenberg... staan ze met z'n drieën bij één man... en dan loopt er eentje weg, terwijl Dumfries zelfs nog verder weg staat. Dan denk ik, ja, weet je... of je moet ervoor zorgen dat er een goede communicatie is... of Dumfries moet dan ook af en toe een keer blijven. Nou, en er zijn momenten waar een andere controleur... misschien dat eerder ruikt. En die eerder denkt van, oh, wacht even, Dumfries is weg... en daar moet ik misschien de plek op... oppikken. Dat zal je met Veerman best wel vaker hebben, dat vol gaat komen. Maar wat hij aan een ballen tussen de linies en ballen vooruit. Af en toe heeft hij een bal op Summerfield zo strak dat Summerfield hem eigenlijk gewoon kan laten lopen, maar niet eens weet dat hij hem kan laten lopen. En die neemt hem dan aan. Er zitten zoveel boodschappen aan zijn ballen. Dat, ja, ik hou daarvan. En ik denk dat het Nederlands elftal daar echt gebaat bij is.
1: Maar dat
3: in
1: is natuurlijk
3: van
1: wat
3: het geschuif.
1: Ja, maar het is net wat in bondscoach belangrijk vinden. Ja. Als jij het belangrijk vindt dat je ook af en toe je verdedigende taak doet.
3: Exact.
1: Of je neemt dat. Dat is dan het geluk of de pech van zo'n speler. Het is natuurlijk een hele specifieke speler.
3: Absoluut. En hij heeft het geluk dat er zo'n bondscoach is die eigenlijk ook graag de ballen vooruit wil.
1: We zullen zien, hè, tegen de...
3: Ja, nou ja, kijk, tegen Duitsland viel hij in. En
2: er lag al wel heel veel ruimte.
3: Maar er gebeurde wel wat.
2: Ja, ja,
3: en wij hebben natuurlijk wel vier
1: jaar.
3: Maar
1: je had anders geluld als hij die bal, die hij zeg maar waar te lang duurde,
3: dat hij erin,
1: dat 1-2 was geworden. Dan is het
3: beter. Ik ben
1: dan
3: sowieso een Veerman-fan.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ik had wel een beetje
1: dan
3: pijn voor hem gehad.
1: Niet zijn
3: dan
1: schuld.
3: Ze hadden misschien ietsjes bij elkaar moeten staan. Nee, weet je, dus ik zie dit liever dan dat geschuif. En ik heb te vaak van Dijk naar Van Hekken en naar Van de Ven weer niks, geen oplossing vooruit en weer breed. Dat hebben we echt jaren gezien.
1: Het lost zichzelf op, een Vreken komt terug en dan speelt hij natuurlijk niet.
2: Ik wou net zeggen, die naam die valt natuurlijk nu even niet, hè, rondom Oranje.
3: Dat weet ik niet zomaar.
2: Die jong.
3: Stel je voor dat ze nu blijven winnen en het gaat hartstikke goed.
1: Ja?
3: Zou je dan zomaar Veerman eruit gooien en Frenkie erin? Ik vind Frenkie duizend keer een betere voetballer.
1: Frenkie is de hele hart van dit elftal. Wat mij betreft.
3: Hij heeft het Nederlands elftal, toen hij erin kwam, heeft hij wel naar een bepaald niveau gebracht.
4: Maar er wordt wel vaak gezegd dat hij niet die ballen naar voren en tussendoor geeft die Veerman vaker wel doet. Ben je dat met de critici eens? Van,
1: ja, zeker. Zeker, zeker. Alleen hij is natuurlijk hij is zoveel meer. Hij
3: heeft
1: bepaalde ritmes, zoals Kimmich bij Duitsland dat deden in de arena. Ook niet de al te beste elftal, maar je hebt wel zo'n iemand nodig die dat even doet. En je speelt niet voor niks jaar in jaar uit bij Barcelona. Op het middenveld, best wel belangrijk.
3: Ja, maar nu hebben ze ook Rodri gehaald, omdat ze ook die ballen, denk ik,
1: hij is te veel geblesseerd.
3: Kijk, ik ben een groot Frenkie-fan, maar ik denk wel dat het Nederlands elftal nu ook gebaat is bij iemand die een paas over 30 meter kan geven en die een bal achter de linie legt op til. En dat doet Frenkie ook, maar Frenkie doet het 1 op de 50 ballen en Veerman doet het 1 op de 5 ballen. En dat vind ik het grote verschil. Hij zoekt gelijk en hij zegt ook, als Til speelt, ik weet, ik kan hem blind leggen.
2: Maar is het onmogelijk dat ze allebei spelen?
3: Nou, dat weet ik. Dat, als je mij hard gelukkig wil maken, dan moet je ze allebei opstellen.
4: Wie zet je daarbij?
2: En dan zal Gravenberg niet spelen.
4: Nee.
3: Ja.
4: En Reinders.
3: Ja.
1: Je bent wel heel erg fan, hè, Marciano?
3: Ik heb het altijd al gezegd. Ik vind wel dat je op die positie, en wij zijn Nederland en we zijn niet Griekenland die inzakt en daar een sloper neerzetten. Wij zijn Nederland en wij willen graag een voetballer op die positie hebben. En dan neem je op de koop toe dat er maar minder.
1: Dat zijn die anderen ook, Frenkie.
3: En dat
1: is, ook
3: dat is eigenlijk al in mijn tijd zo geweest, dat de voetballende zes was eigenlijk meer een voetballer, een middenvelder dan.
1: Nou, Frenkie is toch ook een voetballer?
3: Nou, dat vind ik ook. En Frenkie in de tijd van Ajax, dat hij drie man voorbij dribbelde en dat hij een overtalsituatie creëerde, vond ik fantastisch. Nou, de een doet het met de paas, de ander met de dribbel. Maar de dribbel is bij Frenkie een beetje weg. Door de enkel, denk ik. En doordat dus de dribbel is weg. Dan blijft er over bal vragen, bal halen, bal vragen, bal halen, bal dribbelen, terug.
2: En roepen wij breien.
3: En dat is,
1: wij moeten zien hoe die terugkomt van zijn blessure.
3: Ik hoop dat Frenkie de allerbeste vorm terugkomt.
4: Nee, je hoeft hem ook niet af te schrijven. Toch zit je te kijken, Arno, dan zie je Veerman aan het werk. En dan snap ik dat gaat allemaal snel. Maar dan denk je toch ook, jammer dat hij de afgelopen 2 jaar er niet bij heeft gezeten. Hoeft er niet in de basis. Er hoeft niemand uit. Maar dat hij er eigenlijk dan nooit bij heeft gezeten. En dat hij nu zo belangrijk is. Voor
2: zeker.
1: Nooit bij gezeten. Hij zat toch bij de EK bij?
4: Ja.
1: Dat heb je ook gezien, toch?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
4: Ja, en toen daarna.
1: En dan is dat toch antwoord genoeg. Op dat moment was hij gewoon in niet al te goede speler voor het Nederlands elftal. Omdat hij veel te veel ballen verloor. Mm-hmm. Kan je die wedstrijd tekenen? Alle ballen verkeerd.
4: Ja, maar hij zei daarover zelf van er zit 2 jaar tussen en 2 kampioenschappen.
1: Maar dat is het zo. Maar je hebt het over dat moment.
2: Ja, maar het verjaart wel op een gegeven moment. Ik bedoel, natuurlijk,
1: ik heb het ook niet over nu, hoor.
2: Natuurlijk zou normaal gesproken hij afgelopen seizoen, waar hij bij PSV ook ongelooflijk belangrijk was, wel bij Oranje hebben gezeten op weg naar het WK. Koeman heeft heel snel bedacht dat hij hem niet op het WK nodig had en heeft hem dus daarom ook niet laten spelen. Ja, nee, ja, hij bewijst nu het ongelijk van de trainer. Dat kan, maar ook dit is pas nog 1 interland in de basis.
4: Zeker.
2: En moeten we ook even afwachten met de concurrentie die er is.
4: Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat Quinten Timber met zijn hoofd op de knie van Frenkie valt tijdens een WK. Hè? Zeg maar iets, hypothetisch.
2: Maar nog even over je noemt Timber, want die is natuurlijk best wel ook wel makkelijk eruit gehaald. Ik vond Timber tegen Duitsland eigenlijk helemaal niet slecht spelen. Ik vond hem eigenlijk goed spelen tegen Duitsland. Omdat ik met Timber ook wel weer een speler zie die wel af en toe gewoon iets doet wat ik niet verwacht. Die het middenveld stramien van balletje breed, heel makkelijk doorbreekt. Ook soms met een dribbel, ook met een paas, ook met zijn dynamiek. Ook zijn verdedigende werk doet. Heeft het gif wat je soms wel zoeken op een middenveld. Dus ik bedoel, die is voor mij ook niet weg uit dat,
1: dus Veerman,
2: uit dat middenveld.
1: Timber,
2: we gaan met 6 middenvelders.
1: Wie willen jullie verderen het middenveld? Dat is het Nederlands elftal.
4: Kluivert.
1: Dietrich, dat is het middenveld van het Nederlands elftal.
3: Zou zomaar kunnen. En als Frenkie terugkomt, komt Frenkie.
1: Nou, dan.
2: Dan?
1: Wens ik jullie veel succes.
4: Ga je niet meer
2: voor Denemarken?
3: Niet meer kijken.
1: Ben ik toch een hartstikke Deen?
4: Ja, toch wel opvallend, Marciano. Jij gooide deze vraag al in het eerste deel op. Maar we komen er nu pas aan. Weinig wisselingen bij de basiselftallen van Xavi.
3: Hij kiest bijvoorbeeld. Qua basisopstelling bedoel je?
4: Qua basis. Hij wisselde nu 2 keer, maar vandaag. Dumfries. Ga je ervan uit dat die 4 keer basis zouden kunnen spelen deze periode?
3: Ik heb geen. Je hebt Ake nog, je hebt Timber die ook nog die teruggekomen is. Hato heb je dus. Er zijn wel een aantal opties die je kan doen. En ja, ik weet niet. Is Nederland de Nations League ingegaan met het idee we gaan bouwen aan een nieuw Nederlands elftal wat voetballend volgens mij gedachten gaat spelen en winnen of verliezen maakt me niet uit. Of is het Nederlands elftal de Nations League ingegaan, we willen winnen.
4: Ja, maar kan je dat verkopen
1: aan
4: Liverpool?
1: In de eerste zet Xavi.
3: Nou,
1: de eerste, dat ze, het resultaat was tegen Duitsland
3: ondergeschikt. Ja. Ja. Was dat niet om jezelf in te dekken?
1: Zou kunnen.
3: Dat zou kunnen,
1: zou
3: toch?
1: Kunnen.
3: Maar goed.
4: Maar kan je dat verkopen aan Liverpool en Madrid? Van, sorry, we stellen
1: ze hebben niks over zeggen.
3: Nederlands elftal kan je alles verkopen. Ja, of ze blij zijn, is een tweede.
1: Afgelopen maandag ben je in dienst van het Nederlands elftal. En niet van Real Madrid of van Liverpool. Ze mogen doen met die spelers wat ze willen.
2: Het probleem is een beetje dat je nu een belangrijke wedstrijd krijgt bij de Grieken uit. Die hebben 6 punten. Dan ga je niet 8 spelers wisselen, maar hij zal echt wel een paar wisselen. Als Timber 100% fit is, kan hij op 2 plekken gewoon gaan spelen. Ik denk dat Til op 10 gaat starten. Lijkt me best logisch. Dus hij kan heel makkelijk wel een paar spelers wisselen. En als je die dan wint tegen de Grieken. En nou, als jullie ook gisteren gezien hebben die wedstrijd, dan is Nederland echt gewoon beter dan Griekenland. En moet je die, je hebt ook gekeken stiekem, dan moet je die kunnen winnen. Ja, dan kan je thuis tegen Servië nog iets meer doorwisselen. Dan zou je Van Dijk en zo wel vrij kunnen geven, want die zijn dan klaar. Die gooiden dan wel met de pet naar. Dus ik denk dat je niet tegen Griekenland de gok. Natuurlijk wil hij door. Hij wil door in die Nations League. Hij wil hem ook winnen. Ben ik 100% van overtuigd.
4: Het is steeds over passie en alles. En dat zie je ook aan de lijn.
2: Kom op.
4: Wel.
2: Ja. En die spelers willen ook gewoon winnen. Als jij Nations League speelt, wil je dat ook winnen. Dus die willen winnen.
1: Nieuwe energie.
2: Dus dan, maar dat geeft veel energie als je een prijs pakt. Die pakken we niet zo heel vaak met Nederland.
4: Nee, dat is zeker waar.
2: Dus je wil hem winnen. En ja, dan is het niet slim volgens mij om de hele boel nu op zoek te zetten tegen die Grieken. Dus 2, 3 anderen. En dan kijk je daarna wel tegen Servië.
4: En tegen die Grieken verwacht je dan Til en Meerdink in de basis? 2 spelers die er in eerste instantie helemaal niet bij zouden zijn. Die er dan toevallig
2: maar wel nu al lieten zien met die goal dat ze elkaar wel aardig kunnen vinden. Dus, en dan zal Meerdink misschien ook weer 1 uur spelen. Daar zal hij ook een beetje rekening mee houden. En dat geldt wel voor meer spelers. Er zal wel een heel wisselprotocol van tevoren worden uitgedacht wie er eventueel in de tweede helft ruimte moet maken. Maar winnen van die Grieken, dan heb je gewoon een hele goede kans dat je ver komt in die Nations League.
4: Een kennetje maakt af en toe geintje over nieuwe energie, familie, dat soort zaken.
1: Maar dat woord is gewoon zo vaak gevallen.
4: Maar je ziet, er gebeurt wel iets, toch?
1: Er gebeurt altijd wel wat als een nieuwe trainer komt. Want spelers die denken ook van, jezus, ik wil mee. En het is allemaal prachtig en het is allemaal geweldig en al die dingen. En vaak wordt het dan een soort van de trainer die dan net vertrokken is. Dat was allemaal niks. En nu is het echt niet normaal hoe geweldig het is. En wat een openbaring. En weet ik het allemaal. En dat heb je ook bij clubs gehad. Hè? Als een trainer vertrok, dan komt een nieuwe. En iedereen krijgt zijn kans. En over het algemeen is 95% blijft hetzelfde. Zeg maar qua basis. Want er zit gewoon een verschil tussen de spelers. Alleen ja, het is goed dat er iets gebeurt. En dat mensen, zeg maar, dat je echt een verschil misschien merkt. Ja, maar het verschil is niet echt. Ik vind het niet dat het in wereld van verschil is met Koeman. Nee. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is ook kwetsbaar. Het
2: is hetzelfde. We winnen niet van een groot land. Nee. Dat deden we met Koeman niet. En we winnen eigenlijk van alles in de middenmoot. Dat deed Koeman ook. En dat doet Xavi ook. Maar daar gaat het er niet helemaal om. Hè.
1: Maar ik heb het meer
3: over. Er was een andere controle onder Koeman. Kijk. Koeman had nooit meer Veerman op die positie gezet. En die had ook nooit Meerdink opgeroepen als vervanger voor Malen. Nog niet. En die had ook niet Van Bommel en Til. En weet je, er lijkt wel alsof er iets meer.
1: We weten het niet, maar het zou kunnen.
3: Het lijkt, zeg ik ook. Het lijkt wel alsof er, zeg maar, iets meer mogelijk is onder deze bondscoach dan het geëikte 24 namen plan wat er lag.
1: Ja, dat is een soort van in recht was dat je zeg maar geselecteerd werd. Dat je eigenlijk al je abonnement, ja. Zo. Alleen, ik denk ook wel dat we zijn nu ook weer. Want dat was een. Wanneer was de EK? Of WK was natuurlijk in juni afgelopen, denk ik.
4: Juli.
1: Nu 3 maanden later is natuurlijk ook nieuwe inzichten, nieuwe spelers die misschien, weet je, het seizoen is nu begonnen en Meerdink doet het goed. Nou, dan doe je
3: Van Bommel doet het.
1: Hoe had je Van Bommel kunnen selecteren? Ja. Niet.
3: Niet.
1: Ik bedoel, hij miste kruisband. Hij was net terug. Dus een paar dingen en.
3: Nou ja, zoals nu Segiel, die het bij Feyenoord echt fantastisch doet. Jij hebt 2 wedstrijden al dat je, zeg maar, geniet van Feyenoord. Mm. Nou, dat is mede door Segiel. Mm. Utrecht heeft een mega voetballend probleem. Mede door Segiel. Nou, Segiel was in de vorige cyclus, denk ik, niet erbij geweest in die naam.
1: Je haalt
3: van
1: ook niet iemand van Utrecht bij Nederlands Elftal.
2: Ja, en toch, dat is best een gekke opmerking eigenlijk. Want
1: dat is helemaal geen gekke opmerking. Wel. Wat jij nu gaat zeggen is gek. Ik weet niet wat je gaat zeggen, maar het moet gek zijn.
2: In jouw ogen en jouw oren wel, maar dat is een hele verstandige opmerking. Zouden we maar eens vaker zo goed kunnen kijken dat we dat wel zien? Want ik vind terecht, Marciano zegt, dat Utrecht stort niet voor niks in elkaar dit jaar. En dat komt omdat CGL daar weg is. Die was vorig jaar dat hele jaar gewoon daar belachelijk goed.
3: Dat was gewoon
2: en dat
3: de
2: hebben we misschien gewoon hebben nog te weinig. Nou, we hebben wel vaak benadrukt misschien. Maar misschien toch nog te weinig. Doe het dan maar een keer wel. Ik bedoel, bij Duitsland spelen ook spelers van Brentford en Frankfurt, Hoffenheim. Ik bedoel, het had gekund in theorie. Je ging wel op weg naar een WK. Dat is nog een iets ander verhaal. Maar soms kan dat heus wel. Het is makkelijker om te pakken als hij bij Feyenoord speelt. Dat klopt.
1: Ja, maar dat is ook heel anders om bij Feyenoord te voetballen dan bij Utrecht. Het is heel anders bij Ajax voetbal dan bij AZ voetbal.
3: Eigenlijk mag dat niet. Mag dat voor een bondscoach, mag dat niet uitmaken?
2: Nee, want zoals jij zegt, dat je bij Meerdink dingen ziet waarvan je denkt van daarom snap ik ook dat Tino Oranje eigenlijk meteen mee kan. Mm-hmm. Zou jij dat misschien dus ook van CGL bij Utrecht kunnen zien? Dus
1: dan ik zag het niet bij Utrecht bij hem, zoals jullie dat gezien hebben. Nee,
2: we zijn wat vlotter.
1: Je zijn altijd wel wat.
4: CGL tegen Jong Noorwegen lukt het hem ook niet. Want nee. Jong Oranje.
1: Wat?
4: Ja.
1: Dat kan niet waar.
3: Die uitzondering bevestigt de regel.
1: Nee, hij moet wel gewisseld zijn na 10 minuten of zo.
4: Het werd 0-0. Jong Nederland tegen Jong Noorwegen. Ik bedoel, het chagrijn rondom Jong Oranje nog groter was. Of is dat eigenlijk wel zo? Want dat
1: hoe ging jij naar huis, Marciano?
4: Jij was erbij in deze.
3: Zwaar teleurgesteld.
4: Maar waren de spelers en de
3: ook,
4: trainer dat
3: denk
4: ook?
3: Ik, dat zag je wel na afloop, denk ik, aan de spelers op het veld. En ja, er werd wel gelijk gesproken dat er nog steeds een kans bestaat en dat ze daarvoor moeten gaan. Alleen deze wedstrijd, ik miste gewoon vanaf minuut 1 het vuur dat je bijvoorbeeld een Noorwegen wil bombarderen met aanvalsdrift en gelijk bovenop de bal, druk op de bal. En dat miste ik. Het was een beetje weer gezapig en ja, dat vond ik wel heel jammer, want het duurde eigenlijk tot de tweede helft, tot de 70ste minuut, dat er een beetje pit in de wedstrijd kwam en dat er in één keer kansen via Oefkir. Ze kregen wel in het begin gelijk met Hanen kansen en dan krijg je een andere wedstrijd en dat zal echt wel gezegd zijn.
4: Van,
3: als die bal erin was gegaan, dan heb je een hele andere wedstrijd. Klopt. Maar wat je ervoor deed, vond ik gewoon te weinig. En dan heb je een Poku die niet in vorm is. Ik had die in de rust gewisseld, daar hadden we het net over. Daar had je misschien met Sliti. Die bracht meer energie. Soms druistig, maar er zat meer energie. De enige die in mijn ogen echte energie hadden, waren Oefkir en Riet. Maar je zeg je al, ook vanuit stilstand.
2: Maar die kwam ook echt wel heel diep terug te spelen.
3: Ja, maar het was Kwakman, Zegiel, Smit. En ja, Zegiel speelt bij Feyenoord veelal samen met Valente op die 10-positie, waarin ze echt met elkaar dartelen. Ja. Nou, en dat miste ik nu bij Zegiel. Die was gewoon vanuit stilstand aan het voetballen. En het hele team. Want Smit probeerde nog wel een paar keer diep, maar dan werd het niet gezien. Achterin was het allemaal wel prima op orde, maar je moest scoren. Nou, en dat miste ik. En dan zag je hem.
1: En nu?
4: Ja,
1: wat moet er gebeuren?
2: We gaan het niet meer halen. Maar we hebben echt gefaald. Ja, we falen met Jong Oranje. De trainers falen ook met dit elftal. Hier zitten spelers bij. Zoals Kenneth dat zegt, waarvan je kunt ruiken dat ze misschien Oranje halen. Er zitten er echt wel vier.
4: De een ziet het wat eerder dan de ander.
2: Dat hou je toch. Ja. Maar qua potentie, als je naar Reed kijkt, Rots, CGL, Smit, is het niet raar als die de komende jaren kansen krijgen bij Oranje. Dan kan dit niet gebeuren. En als je ziet, ik heb ook zitten kijken, ergertje kapot. Het was labbekakkerig voetbal. Dan zeg je als trainer in de rust, ik haal er gewoon echt alleen om te laten zien dat moet veranderen, haal ik er 2 of 3 uit. Ja. En had hij kunnen doen. Van Bergen had heel veel energie kunnen brengen. Nou, vervolgens wordt er niet gewisseld in de rust, wat ik echt heel gek vond. Dan wordt er daarna 3 keer 1 speler gewisseld. Volgens mij 3 keer 1.
4: Ja. Ja.
2: Waardoor Van Bergen daar bijvoorbeeld daarna er niet meer in kon, omdat de 3 wisselmomenten waren gebruikt. Getrut. Dat kan zo niet. Dat is niet goed.
4: Nee, je zit te kijken naar een Oranje, Jong Oranje, waar wel wat talent in zit.
2: Ja, maar er komt echt helemaal niets uit in zo'n wedstrijd. Echt niks.
3: Je hebt ook nog Steur. Steur viel in. Dus dat is ook nog eentje voor eventueel de toekomst. En hij staat op de bank. Dus er zit genoeg potentieel. En daar gaat het in principe om dat die jongens naar het grote Oranje gebracht worden.
4: Maar dat is toch irritant om te kijken naar een ploeg waar het wel in zit, maar totaal niet uitkomt.
2: Nou, nu
3: vorig jaar, of de vorige cyclus, wonnen ze alles. En er werd gezegd, je zit in een of andere achterlijke groep waarin iedereen alles had kunnen winnen. En dan gaan ze naar het EK en dan haal je de halve finale met heel veel geschuif op die 6-positie. Want Proper was geblesseerd geraakt. Nou, nu heb je een nieuwe cyclus met eigenlijk in mijn ogen fijner talent, maar iets jonger. Die jongens die allemaal kampioen zijn geworden met het Nederlands onder 19, die zitten allemaal in deze lichting. En dus dit zijn echt de potentiële jongens die richting Oranje zullen gaan. Alleen dan denk ik, ja, als je dan het veld ingaat en je weet wat het belang is. Je hebt een vol stadion, het was behoorlijk uit.
1: Het is ook een onderdeel van een goede speler zijn.
3: Ja, nou ja, en dan vind ik dat die spelers zichzelf ook mogen aanrekenen. Ja, en dan kan je als trainer alles op whiteboard en weet ik veel wat aangeven. Maar die spelers, en dan neem ik Poku, en dat is misschien niet helemaal eerlijk, want die jongen die speelt niet zo heel veel, maar dan neem ik Poku. Dan denk ik, ja, dat is nog maar de helft van de Poku die ik ken. En Smit kwam er ook niet uit.
2: Smit speelde ook echt gewoon met de handrem erop. En,
3: dus ik mis het vuur.
1: Gewoon een ontwikkeling om iets te missen qua toernooi.
2: Ja, er zit ook weer ergens een Olympische ticket ook weer aan verbonden. Ja, aan het EK en zo. Dus je doet echt hele slechte
3: zaken.
2: Maar
3: ze kunnen het nog halen. Kijk, Noorwegen moet gewoon nog tegen Israël. Israël is je grootste concurrent. Want Israël speel je niet meer tegen. Dus als Israël alles wint, gaat Israël als nummer 2 een kwalificatie of een play-off spelen. Nederland moet hopen dat Noorwegen gewoon gelijk speelt of wint van Israël. Die kans is groot, want Noorwegen heeft uit met 0-3 gewonnen bij Israël. Dus de kans is groot dat Noorwegen gewoon wint. Als Nederland gewoon deze 2 wedstrijden wint tegen een directe concurrent en eentje die er helemaal niks van kan.
4: Slovenië en Bosnië.
3: Slovenië, daar heb je met 10 man 2-0 gewonnen. En de Bosnië-Herzegovina heb je 20 doelpogingen gehad. Bosnië 0. Dus daar moet je ook van kunnen winnen.
4: 0-0.
3: Als je dus gewoon je best doet en je doet je plicht. Werd 0-0.
1: Ik vind die veel energie brengen aan tafel.
2: Ja. Ik vind hem wel echt een jonge Oranje-expert.
4: Ja, dat is hij ook.
1: Weet je wat?
2: Echt de jonge Oranje.
1: Ga alvast.
3: Ik ben al onderweg. Ik zometeen als het afgelopen is, wat is het? Nog 1 minuut 19. Dan ben ik al onderweg.
1: Dan gaat de auto richting Slovenië. Spelen.
4: Eerst vrijdag is het Jong Slovenië uit. En dan is het dinsdag Jong Bosnië en Herzegovina thuis. En Jong Bosnië is dus die ploeg die 6 wedstrijden heeft gespeeld. 4 keer 0-0. 2 doelpunten voor en 1 tegen in 6 duels. Dus dat is knap op zich. Dan hebben we nog precies 1 minuut, Arno, om de situatie bij Manchester City even.
2: Die is fantastisch. Er hangt natuurlijk een grote straf boven het hoofd, omdat ze in de Premier League hebben kunnen aantonen dat ze 114 overtredingen gemaakt hebben.
4: Financiële
1: van de 115.
2: De 115. Ik ben alleen benieuwd welke niet. Maar ja, ze gaan straks in beroep met veel advocaten. Als er een straf uitrolt, straf kan puntenverlies zijn. Dat zal echt wel een forse straf zijn, omdat de Premier League al andere straffen de afgelopen jaren heeft gegeven. Ook echt puntverlies, punten ingenomen, geldstraffen. Dus daar moet gewoon een serieuze straf uitkomen. Dan gaan ze in beroep, dan gaan ze rekken.
1: Wat is een serieuze straf voor jou, Arno?
2: In dit geval, nou, ik zou, die staat er eigenlijk niet tussen. Ik zou sowieso zeggen, volgende twee windows geen transfers mogen maken.
5: Okay, ja.
2: Daar pak je ze op.
5: Ja.
2: En ik zou zeggen, ik vind 100 miljoen boete niet zo raar in dit geval.
5: Okay. Ja.
3: Maar niet naar de third division of...
2: Dat moet je natuurlijk niet doen. Dat kan je voor die supporters van zo'n club ook gewoon niet doen. Of, je hebt er helemaal niks mee te maken.
5: Misschien naar de Conference League sturen. Dat is spannend.
4: Ja, in Italië zijn die straffen weer heel anders.
5: Nee, nee.
4: 100 miljoen.
2: 100 miljoen en geen transfers mogen maken.
4: We schrijven het op. We geven het door. Dank voor het kijken. En heel graag. Tot later. Dank allemaal.
5: Ciao.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen.

0: gezinnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, daar is 1 rijstrook dicht.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: 4045 The Musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
1: Wil je met me trouwen?
0: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom dertom?
4: Simyo.
5: De AD Voetbal Podcast.
6: Oranje heette in vroeger tijden een kuuroord te zijn voor internationals. Even bijkomen van de beslommeringen bij de club. Tegenwoordig lijkt het meer een aflevering van MASH. Jan-Paul van Hekken is de volgende met een blessure.
7: Etienne Verhoef.
6: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 1 oktober... met vanuit Griekenland Sjoerd Mossou. Sjoerd, traint Xavi zo hard of wat?
8: Ja, die vraag kreeg hij inderdaad op de persconferentie. En die begreep ik ook wel, want het zijn er al aardig wat, hè?
6: Ik heb nog nooit meegemaakt bij Oranje tot er zoveel blessures zijn in één keer.
8: Nee, en vooraf natuurlijk ook al een stel.
6: Ja.
8: Dus dat valt niet mee. Kijk, hij heeft redelijk veel getraind. Althans, hij heeft ook een paar keer 2 keer op een dag getraind. Tegelijkertijd zijn er ook wedstrijden. Dus daar zullen ook uitlooptrainingen tussen hebben gezeten. Het zijn geen spierblessures, benadrukte hij. Dat is natuurlijk ook zo. Als het spierblessures zijn, dan kun je een soort correlatie suggereren tussen de trainingen en de blessures. In dit geval was het volgens mij dom en pech voor Van Hekken. Maar ja, het is niet handig.
6: Nee, het blijft nog weinig over zometeen, of wat?
8: Nou, vooral omdat je met de nieuwe bondscoach natuurlijk een beetje wil bouwen aan een soort elftal. Nou is dat toch per interlandperiode altijd anders. Hè? Er vallen altijd weer jongens af en er komen er weer nieuwe bij. Maar toch, hij zal wel wat hebben willen bereiken. Juist omdat hij ze nu zo lang met elkaar heeft. En dat is nu een stuk lastiger, want het is vooral improviseren nu.
6: En zijn we nou unieks, dat ik gelijk dat betekent ook weer zag Van Hekken eraf? Of hebben meer landen hier last van?
8: Wij zijn uniek. Gelukkig. Maar je bedoelt op het gebied van blessures, bedoel je?
6: Ja, blessures, ja.
8: Oh, ja, nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Maar het zijn er veel. Ze vallen met bosjes. En het zou natuurlijk ook kunnen. Kijk, tegenwoordig krijg je geen uitgebreide medische updates. Maar er komen natuurlijk hele drukke maanden aan bij die clubs. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat er een soort stilzwijgende afspraak is. Dat als er ook al is het een kleine blessure, een lichte blessure, dat je gewoon geen risico neemt met je nationale ploeg. Want oktober, november, dat zijn volgens mij de drukste maanden ongeveer voor het clubvoetbal. Dus ik kan me ook voorstellen dat als het, in het geval van Van Hekken, we weten het niet, hè, want we hebben de dokter nog niet gesproken. Maar als het meevalt, kan ik me voorstellen dat hij op zo'n moment besluit, in samenspraak met Van Hekken zelf, dat hij beter terug kan gaan. Maar dat moeten we even afwachten.
6: Want het is toch maar de Nations League eigenlijk. Dat is dan een beetje, als het een EK-kwalificatie, dat is natuurlijk anders, misschien wel.
8: Dat is anders. En tegelijkertijd, ja, ik denk dat het ook in deze fase een taak van de bondscoach is om daar enigszins fair en verstandig mee om te gaan. Dat je goed kijkt naar wat spelers kunnen verdragen en daar rekening mee houdt dat ze nog een heleboel wedstrijden te spelen hebben dit seizoen.
6: Ja, maar dan moeten we wel iemand hebben achterin die een beetje oplet, want die Grieken zijn voorin bijzonder gevaarlijk, zet Xavi nog, hè?
8: Zeker. Ze hebben een interessante nieuwe generatie, hebben ze. Daar heeft iedereen het over hier in Thessaloniki. Je kunt geen taxi instappen.
6: Ja, maar taxichauffeur moet je vertrouwen, heb ik geleerd van jullie. Dat is de slechtste raadgever.
8: Nou, dat is inderdaad de slechte raadgever. Maar in dit geval, werken de oren van je kop over voetbal de hele tijd hier. Dan denk ik, even rustig in de taxi zitten. Ik heb het al heel de dag over voetbal. Weet je wel, ik heb net een stuk getikt over voetbal. En daarna moet ik nog een column maken over voetbal. En
6: dan, podcastje.
8: Podcast. Denk je, ja, 10 minuten rustig in een taxi. En dan lullen ze nog steeds de oren van je kop over PAOK, Saloniki. En hoe gek die supporters wel niet zijn. Maar dat even terzijde.
6: Maar de Grieken zijn ook vol van dit Griekse nationale elftal.
8: Ja. Nee, absoluut. En dit is ook, ik had er van de week een verhaal over gemaakt. Maar dit is, en dat bedoel ik helemaal niet cynisch, tegendeel. Dit is echt een voetbalstad. En dat Toumba Stadion, man, dat is echt. Voor de stadionswaffelaar, Etienne, is het een feest om hier te zijn.
6: Ik zag al zoiets voorbij komen, ook op onze site in een nieuwe rubriek van jou, dat je elke dag even wat laat weten. Dat het ruig is, maar zwart en wit volgens mij ook, geloof ik, hè?
8: En heel oud en vervallen, ja. en intimiderend, want de tribune zit ook wel redelijk dicht op het veld. Nou ja, die PAOK-supporters hebben een enorme staat van dienst. Dat is ook niks nieuws. Je ziet daar wel eens beelden van. En dan hou ik mijn hart altijd vast voor Marianne van Leeuwen. Want die raakte onder stress als er 3 fakkels in de lucht gaan. Nou, in dat Toomba-stadion, daar staat het hele stadion in de fik ongeveer. Iedere wedstrijd. Dus ik weet niet of dat morgen trouwens weer sowieso, want die Griekenland-fans zijn natuurlijk is wat anders dan die ultra's van Paok Saloniki. Maar het kan hier wel enorm tekeer gaan. Ja. Het is echt berucht om zijn extreme entourage.
6: Maar maken we die Grieken nu ook niet een beetje te groot allemaal in dat voetbal? Het is gewoon maar Griekenland nog steeds, toch?
8: Nee, tuurlijk joh. Nee, maar ze hebben wel een beter team dan 3 jaar geleden. 3 jaar geleden speelden ze bij AEK Athene. Mm-hmm. Toen was het, dat is trouwens een veel moderner stadion, prima stadion verder. Maar toen was het ook, toen waren ze zelf al zo goed als uitgeschakeld. En toen zat het stadion verre van vol. Nu was er maandag een online wachtrij van meer dan 100.000 mensen die naar die wedstrijd wilden. En er kunnen maar 29.000 mensen in het stadion. Dus ze vechten erom. Dus dat zegt wel iets over hoe het hier leeft. En dat komt natuurlijk ook weer voort uit die 0-1 tegen Duitsland.
6: Ja. En omdat ze natuurlijk allemaal onze potentiële topspeler willen zien bij Oranje.
8: Wie is dat ook weer?
6: Somerville.
8: Oh ja. Ja.
6: Hij heeft de potentie en capaciteiten om een topspeler te worden.
8: Ja, dat is ook zo.
6: Ja.
8: Is ook een goede speler. En je blijft je, daar hebben we het al eerder over gehad, je blijft je eigenlijk verbazen dat hij in heel die periode daarvoor nooit een kans had gehad op die rechtsbuitenplek. Want dat is voorlopig wel even opgelost zolang hij fit blijft. Ik hoop trouwens dat hij, want hij is natuurlijk ook in de woestijn gaan spelen, dat hij over een jaar nog steeds zo goed is.
6: Mm-hmm.
8: Want dat is altijd even afwachten. Het is toch een competitie van een lager tempo. Ik zag.
6: Nee. Je hebt die Jannie Reinders gesproken. Het is echt goed niveau, zei hij nog.
8: Beter dan de Eredivisie volgens die Jannie. Ja, dat mag hij ook vinden of denken. Maar ik zag laatst een staartje voorbij komen over intensiteit en dynamiek. Dat was op basis van data. Nou, daar stond de Saudi League toch vrij laag, hoor.
6: Echt waar? Ja, want daar had ook Mikkels Nick het nog over afgelopen dinsdag in de podcast. Dat het zo lastig is om te duiden hoe dat niveau is van die competitie, die Saudi League.
8: Ja, nee, precies. Maar ik zag daar een staatje. Okay. Dat was, ik moet het even. Ik zal het eens nazoeken. Ja. Dan komen we er later op terug. Maar daar stonden ze in ieder geval heel laag qua tempo. Wat ook natuurlijk met het feit te maken kan hebben dat het dan meestal 45 graden is als je moet voetballen.
6: Klein detail.
8: Maar ja, ik waag te betwijfelen. Kijk, natuurlijk zijn daar hele goede spelers.
6: Mm-hmm.
8: Dat is een gegeven. En ook jongere spelers dan vroeger. Maar ik waag te betwijfelen of het over de hele breedte nou zo'n geweldige competitie is.
6: Ja. Er zijn trainers bij het Nederlands elftal die bekend staan om, hè, we gaan op 9 uur ontbijten. Om 1 uur gaan we lunchen met z'n allen. En om 6 uur 's avonds begint het eten. Ben je te laat, dan moet je een donatie doen aan de boetepot. Dan moet je een liedje zingen, weet ik wat je dan allemaal moet doen. Maar bij Xavi hoef je daar niet bang voor te zijn, hè?
8: Nee, althans, die pakt het anders aan, ja. Heb je dat verhaal al gelezen dan?
6: Ja, natuurlijk.
8: Oh, staat het al online?
6: Ja, tijdsverschil, hè?
8: Oh, dat wist ik niet. Nee, inderdaad. We hadden een verhaal inderdaad gemaakt, Maarten en ik, over de eerste 10 dagen van Xavi en een beetje geschetst welke dingen die anders doet. En dat zijn allemaal geen hele wereldschokkende dingen, maar er zijn allerlei kleine dingetjes die hij dan toch net anders aanpakt dan Koeman deed. En een van die dingen is inderdaad het eten, althans. Na wedstrijden en als ze lang getraind hebben, dan is er meer vrijheid om gewoon te gaan eten wanneer je wil. Dan hoeft het niet klassikaal, zoals Louis van Gaal dat al deed, dat je op stipt 10 uur allemaal netjes in de houding moest zitten. En dat Louis dan ging staan en ging klappen en dan mocht iedereen pas opscheppen. Het is allemaal iets meer relaxed. En je mag zelf gewoon tegen de kok zeggen, doe mij een pastaatje of wat dan ook. En dat is inderdaad anders. En dat is ook wel grappig dat soort dingen net een andere twist hebben met een trainer uit Spanje.
6: Ja, nou, ik vond, dat was eigenlijk op zijn eerste persconferentie volgens mij al duidelijk ook. Dat hij zei dat Nederlanders heel direct zijn. Maar ja, een vergadering, 10 uur is 10 uur. Maar in Spanje kan het wel eens 10 over 10, 10:15 worden. Maar in Nederland niet, hè? Zei hij nog op die persconferentie.
8: Ja, maar het is kijk, ze hebben ook wel eens, ze eten ook wel eens gezamenlijk. Dan tellen die tijden natuurlijk nog wel, hè? En je moet ook op tijd op de training zijn en dat soort dingen natuurlijk wel. Dat hoort ook bij de Nederlandse cultuur. Maar hij laat het gezamenlijk klassikaal eten, dat laat hij een beetje los. Nou ja, prima. En andere dingen doet hij ook weer net anders, weet je wel. Ja, die besloten training hebben we natuurlijk al over gehad. Die opstellingen die pas heel kort van tevoren laat weten. Die vakken die hij op het veld maakt, of die stroken. Weet je wat de Guardiola ook altijd deed op het trainingsveld. Helaas kunnen we niet zien wat hij daar vervolgens mee doet met die stroken, want die trainingen zijn allemaal dicht. Maar zo zijn er wel behoorlijk wat kleine en iets minder kleine dingen die anders aanpakt.
6: En denk je dat die op het matje moeten komen bij Marianne van Leeuwen, of niet?
8: Waarom?
6: Nou, kijk, als een speler zijn eerste interland heeft, dan wordt er een haasje uitgereikt. En dat is de afgelopen tijd toch altijd de taak geweest van de bondsdirecteur, toch?
8: Zeker, maar dat doet ze nog steeds.
6: Ja, alleen de speech. Ja, de speech is van Xavi.
8: Ja, Xavi die maait het gras voor de voeten weg door alvast naar de speech te beginnen. Ja, dat is ook anders. Koeman liet dat helemaal aan Van Leeuwen over. En Xavi die nam zelf het woord om in dit geval Meerdink en Van Bommel van harte te feliciteren met hun haasje.
6: Ja, beelden trouwens allemaal te zien op X onder andere vanuit de kleedkamer van Oranje. Daar komt het ook een beetje vandaan, dit soort dingen. Maar het is wel mooi toch dat hij dat ook doet. Wel leuk.
8: Zeker, ja.
6: Maar wat verwacht je van die wedstrijd van vanavond?
8: Ik verwacht een zeer intens potje. Want dat gaan we wel echt krijgen. Daar verheug ik me ook serieus op, hoor. Want die wedstrijd in Belgrado was natuurlijk eigenlijk... Daar ben je natuurlijk een beetje moedeloos van die entourage. Het leek wel een trainingspartij. Zo weinig mensen zaten in het stadion. Maar dat gaat nu helemaal anders zijn. En daar heb ik wel echt enorm veel zin in. Want daardoor krijg je gewoon een echte wedstrijd. Ook al is het maar Nations League... En dat zal waarschijnlijk in 1-1 eindigen.
6: Oh, nou, dat is een voorspelling. Je bent nooit van de voorspellingen zo met scores. Maar de 1-1 noteren we dan eventjes, hè?
8: Ja, ik zeg ook maar wat.
6: Ja, dat weet ik. Dan even naar Cristiano Ronaldo. Die is boos.
8: Ja, hè?
6: Die heeft gewoon de selectie van Portugal verlaten.
8: Om heel eerlijk te zijn dacht ik, verrek, hij voetbalt nog steeds.
6: Ja, nou, voetbal. Hij had natuurlijk geen speelminuten gemaakt afgelopen weekend bij Portugal.
8: Nee, dat was het probleem. Hij moest geloof ik wel warm lopen. En dan kwam hij er toch niet in. Dat is natuurlijk vragen om problemen. Kijk, de vorige bondscoaches van Portugal... die gingen knielen naar Ronaldo met de vraag of hij alsjeblieft in de spits wilde spelen. Hoefde hij geen druk te zetten, hoefde hij niet mee te lopen. Hoefde hij eigenlijk alleen maar een beetje in zijn dode akkertje in die 16 te shocken. En als hij er dan af en toe eentje inschoot, dan waren ze tevreden. Nou ja, die tijd... Het begint natuurlijk steeds moeilijker te worden. Hè? Portugal, hoeveel toernooien hebben ze nu met 10 man gespeeld? Een stuk of 4?
6: Ja, ondertussen wel, ja. Ja,
8: ja. En deze trainer denkt, sorry grote vriendelijke vriend... maar we gaan het een keer even anders doen. Ja, dan is hij boos. Ja, dat is... Als je jezelf niet kunt relativeren, eentje... En ik snap het, hè, die man is zijn hele leven aanbeden... en heeft uiteraard ook een fantastische carrière gehad. Daar doe ik helemaal niet badinerend over... Maar het zou fijn zijn als mensen op een gegeven moment inzien... dat dingen ook weer ophouden, weet je wel?
6: Ja.
8: Maar dat heeft hij niet echt.
6: Nou, ik las een beetje hoe dat gegaan was. Want die Jorge Jesus die had gezegd... Nou, hij heeft hem niet laten spelen en daar was hij niet blij mee. Toen hebben ze een gesprek gehad, crisisoverleg en een gesprek. En toen leek de kou uit de lucht. Toen was de wedstrijd tegen Denemarken... die dan donderdag op programma staat, vanavond. En toen zei Jesus op woensdag, op die persconferentie... Als alles volgens plan verloopt, zal Gonzalo spelen. Als ik Ronaldo nodig heb, komt hij erin. Als ik hem niet nodig heb, blijft hij op de bank. Dat is natuurlijk wel weer een beetje... Heb je net goed gemaakt? Dat is toch een beetje zeggen... sorry schat. En dan vervolgens wel weer hetzelfde doen, zeg maar.
8: Ja, en toch ben je daar bondscoach voor. Hè? Kijk, je kunt ook kruipend iedere keer achter Ronaldo blijven aangaan. Maar... Ja, ik begrijp deze uitleg wel. Alleen ja, je hebt dus, kijk, het is gewoon een soort grote kleuter. Een wereldvreemde grote kleuter. Ja, je kunt twee dingen doen. Of je kunt hem iedere keer een snoepje toegooien. Of je kan op een gegeven moment zeggen, vriendelijke vriend, nu is het klaar.
6: Maar ter zijner tijd zal Ronaldo het Portugese volk de waarheid vertellen... over de redenen waarom hij vertrokken is bij het nationale team.
8: Maar ons ook toch, neem ik daar
6: aan. Ja, dat hij niet... in deze podcast eigenlijk het podium vindt om dat te vertellen.
8: Nou ja, dat hoeft niet eens live in de podcast... maar hij gaat dat toch ook aan ons vertellen dan? Toch niet alleen aan het Portugese volk mag kopen?
6: Ja, ik hoop dat hij het ook inderdaad wereldwijd gaat doen. Ja, dat lijkt me wel een idee, inderdaad.
8: Nou, ik ben heel benieuwd.
6: Ik ben heel benieuwd met welke verklaring die komt.
8: Maar hoe lang wil hij er nou nog doorgaan dan? Want nou, hij is 41, maar hoeveel toernooien wil hij nog doen dan? Nog 4 of zo?
6: Nou, ik denk in ieder geval sowieso het volgende WK... zal hij willen spelen, want het is in Portugal. En dan denk ik dat hij 2034 ook nog wel gaat redden... Misschien dat hij 2038 zijn pensioen wil aankondigen.
8: Oké, nou ik ben benieuwd.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey, we hebben het afgelopen week gehad over Manchester City. En dat die op 114 van de 115 punten in beschuldigd, staat van beschuldiging werden gesteld voor financiële malversatie. Je hebt al wat over verteld. Maar het is eigenlijk alleen maar doorgegaan, hè, de afgelopen dagen. Het is alleen maar meer, alleen maar groter geworden.
8: Ja, het is een. Ik vind het echt een fascinerende kwestie. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er een paar stukken over gemaakt, maar ook heel veel over gelezen en geluisterd.
6: Ja.
8: Het is zo'n complexe, zo'n veelomvattende zaak. Dat is met niets te vergelijken. Kijk. Het enige waar ik aan moest denken, wat vergelijkbaar was qua schandaal, was zeg maar de toewijzing voor het WK van Qatar en Rusland. Hè. Dat heeft toen tegelijk in 2010. Dat was natuurlijk ook een gigantisch schandaal. Er zat allerlei corruptie achter. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook geleid tot de ondergang van een heleboel van die FIFA-bestuurders die toen van hun bed werden gelicht, weet je nog. En dat was ook mega groot. Maar dit is nog in die zin nog vele malen groter. Dat dit heeft ook een enorme impact op de sport, op de competitie. Op het voetbal zelf. Neem alleen al dit seizoen in de Premier League. Daar hangt een soort sluier overheen van ja, wat gaat er gebeuren? Gaat City opeens eruit? Gaan ze opeens 20 punten minder in krijgen? Niemand die het weet. Dus het heeft, en dan hebben we het nog niet eens over alle seizoenen hiervoor gehad en alle straffen die nog hierna gaan komen. Het is onwaarschijnlijk groot. En dat maakt het ook super interessant. Maar af en toe begint het je te duizelen als je het allemaal leest.
6: Nou, dat niet alleen wat Erik Noom, die vaste luisteraar van onze podcast, die schrijft. Aangezien we het over Manchester City gaan hebben. Ik woon in de UK, kan de televisie niet aanzetten of het gaat over ze. Oké, gedurende de cheatingperiode, de schade voor Arsenal tot de afgelopen 2 jaar nummer 2. Maar ze hebben wereldwijd de prijzen van spelers dusdanig verhoogd. En ook voor de concurrentie absurde prijzen voor middelmatige versterkingen. Die hebben we moeten betalen. Mancini kreeg een salaris, maar kreeg een nog hoger bedrag als consultant van de club betaald door een sponsor. Als je dat allemaal gaat optellen bij elkaar, wat hij schrijft, is het natuurlijk wel bizar om over na te denken, hè?
8: Ja, nee, zeker. Nee, maar dat is het. Even om het duidelijk te maken. We weten natuurlijk niet hoe dit gaat aflopen en hoe dit verder gaat. Hè. We hebben Vitesse meegemaakt, een totaal andere schaal. Een mini-zaakje vergeleken bij dit. Maar ook daar werd je natuurlijk uiteindelijk een beetje verrast door de uitspraak van in dit geval de Hoge Raad, was dat geloof ik. Hè? Of de rechter in Arnhem. En dat kan hier in theorie ook gebeuren. Dat we over een paar jaar verder zijn en dat de Hoge Raad in Engeland, want daar kunnen ze nog terecht straks op termijn, dat die opeens anders beslissen dan wij allemaal zouden verwachten. Maar als je dit allemaal hoort en leest en je common sense ook gebruikt. Kijk, al die mensen van City, inclusief Guardiola, die reken ik daar ook even mee. Het enige wat die eigenlijk zeggen is, we zijn totaal onschuldig, het is een complot en wij hebben keihard bewijs, onomstotelijk bewijs, dat het allemaal heel anders ligt.
6: Ja.
8: Dat zeggen ze eigenlijk allemaal en dat houden ze consequent vol. Alleen, er zijn uren en uren, wekenlange hoorzittingen geweest. Ze hebben al het bewijs kunnen aanleveren wat je maar kunt bedenken. Er zijn werkelijk torenhoge stapels aan dossiers en documenten zijn ingeleverd. Dan zal dat onomstotelijke bewijs toch wel ergens tussen hebben gezeten, denk je dan?
6: Ja, dat hou je niet achter, zeg maar, als je zo vaak verhoord wordt.
8: Nee, dus ja, dan denk je toch, wat is dit nou voor gelul, zeg? Dat bedoel, als je dat onomstotelijke bewijs hebt, laat het dan zien. Ja. Laat het zien.
6: Want het grote verhaal waar eigenlijk nu waar alle media ook mee komen, en wat eigenlijk de Premier League ook eigenlijk naar buiten brengt, is dat het vooral gaat om het enorme sponsorbedrag van 1 miljard... wat op onrechtmatige wijze in de club is gestoken via allerlei bedrijven. En daarmee is het ook een beetje begonnen allemaal, deze hele zaak. Hè? Los van alle andere beschuldigingen.
8: Kijk, dat is natuurlijk ook de kern van de zaak.
6: Ja.
8: Dat gaat erom dat geld dat eigenlijk via de eigenaar in de club is onder het mom van sponsorinkomsten in de club is gepompt, maar eigenlijk gewoon via de eigenaar is ingebracht.
6: Ja.
8: En alle cases die daar omheen hangen, die hebben in de kern daarmee te maken. En het enige wat ik er aan logica in kan ontdekken in wat City zegt, is dat zij bij hoog en bij laag beweren dat gewoon toch echt sponsorgeld was. En dat ze daar dus, daar schermen ze althans mee, een soort keihard bewijs voor hebben. Nou ja, dan nog vraag ik me af, waar is dat bewijs? Maar dat houden ze heel stug vol.
6: Ja.
8: Maar de keerzijde daarvan is, van deze strategie en het gevolg van deze strategie, is dat we waarschijnlijk nog jaren en jaren aan deze zaak vastzitten met alle sportieve gevolgen van dien. Dus City houdt niet alleen het verleden in een wurggreep, maar ook de nabije toekomst. Want als zij gaan doorprocederen en overal tegen een beroep gaan en alles keihard blijven ontkennen en blijven roepen dat het allemaal één groot complot is en nog een heel leger aan advocaten opentrekt, wat ze natuurlijk de laatste jaren al gedaan hebben, dan ga je dus de komende jaren een Premier League krijgen waar allemaal sterretjes achter staan.
6: Ja.
8: En voorbehouden. Zo van, ja, we denken dat City kampioen is, maar we weten het niet. Dat zien we over 2 jaar dan wel, of het ook echt zo is.
6: Ja, precies.
8: Ja, dat krijg je nu. En dat is natuurlijk werkelijk zo ongelooflijk schadelijk en schandelijk voor de sport. En daarom wordt deze club op zo'n gigantische, ongekende manier uitgekotst door alles en alles en iedereen in het Engels voetbal. Want dat is inmiddels nu ook aan de hand. Hè?
6: Ja.
8: Grappig detail. Weet je wat de eerstvolgende wedstrijd is van City?
6: De United zo?
8: Liverpool uit.
6: Liverpool uit, oh ja. Liverpool
8: nou,
6: uit,
8: dat,
6: ja.
8: Wordt een spektakel. Want je kan wel voorstellen wat daar gaat gebeuren natuurlijk. Als City daar aankomt en het veld opkomt.
6: Ja.
8: En die ontvangst, die gaan zij overal krijgen. Dus spelers, die trainer, die moet dat nog 1000 keer uit gaan leggen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat die club de hele boel geflasht heeft. Spelers worden hierdoor beschadigd. Spelers worden met terugwerkende kracht beschadigd. Er zijn clubs, kun je zeggen, bestolen van prijzen, maar ook van herinneringen.
6: Ja.
8: Het is een onwaarschijnlijk schandaal. En daarom is het bijna niet voor te stellen dat dit, ja, dat ze de kans krijgen om dit nog jarenlang vol te blijven houden. Want als het bewijs zo overduidelijk is en die verklaring van de Premier League, die is zo snoeihard en zonder enige komma, dat is toch niet voor te stellen. Stel nou dat die Ferran Soriano, die algemeen directeur van Manchester City, als je ziet wat er allemaal op tafel ligt, dan kun je toch niet voorstellen dat hij er over 2 jaar nog zit? Dat kan toch niet?
6: Nou ja, we hebben ooit ook een perschef gehad in Irak. Die zei dat er geen Amerikaanse troepen in Irak waren, terwijl ze achter hem binnenliepen. Dus ja, weet je, kan lang genoeg blijven volhouden natuurlijk.
8: Ja, dat is inderdaad een beetje de rol die ze spelen.
6: Ja.
8: Die Irakese voorlichter die zegt, jongens, doorlopen, niks aan de hand.
6: There are no American troops in Irak. En op de achterkant loopt de Amerikaanse vlag Irak binnen.
8: Ja, maar ook Guardiola doet daar dus aan mee. Waarmee hij eigenlijk ook een beetje zijn eigen erfenis in de waagschaal legt. Want op waar is dat op gebaseerd? Weet je wel, kijk, ik vind het prima als je zegt, ik geloof in City, maar geef op zijn minst 1 argument waarom dan. In plaats van al die holle frazen van, ik sta achter de fans en ik hou van jullie. Want ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar met wat er ligt slaat dat nergens op natuurlijk.
6: Nee, maar mag ik hem ook breder trekken? Want wij focussen nu op City, omdat hier die enorme zaak natuurlijk is onderzocht. Maar dit kan natuurlijk breder ook naar buiten toe gekomen. Paris Saint-Germain heeft natuurlijk hetzelfde soort verhaal, toch? Waar dit soort constructies ook gezeten hebben.
8: Zeker, dat is ook goed dat je dat benoemt. Kijk, er was afgelopen week een grote vergadering van de Europese clubs in Kopenhagen. Dat was daar 2 dagen, was de hele top van het voetbal was daar. En daar ging het heel veel, uiteraard, ook over Paris Saint-Germain. Want dat is een vergelijkbare kwestie. En ook een kwestie die dezelfde soort gevolgen zou kunnen gaan hebben. Nou, dan hebben we het nog niet eens over de geopolitieke belangen. Want Abu Dhabi heeft heel veel geïnvesteerd in Manchester, maar ook in Engeland als land.
6: Ja.
8: Dus de Engelse regering heeft er allerlei belang bij om die band in stand te houden. Komt door deze kwestie zwaar onder druk te staan. Hetzelfde kun je zeggen over Qatar en Frankrijk. Dus het is ongelooflijk hoe veelomvattend dit is. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke compensaties gehad die er zouden kunnen volgen. We hebben het hier van de week nog even gehad over Everton en Burnley. Hè?
6: Ja.
8: Even als voorbeeld. Everton is schuldig bevonden aan financiële overtredingen 2 seizoenen geleden. Kregen 6 punten in mindering, maar bleven er wel net in. Burnley heeft een zaak aangespannen en hebben daar gelijk in gekregen. En die hebben nu recht op £35 miljoen van Everton. Nou, vertaal dat. Dus deze schadeclaim, vertaal dat naar het geval
6: ja.
8: City. En ja, daar worden ook allerlei rekenmodellen op losgelaten. Hè? Want het heeft allerlei economen die dat al aan het bekijken zijn. Van hoeveel geld zou dat wel niet gaan? Nou, dat is, ja, maar dan is die club natuurlijk klaar. Want
6: maar mag die club dat dan wel gesponsord krijgen vanuit de Emiraten of zo ergens? Dat iemand dat bedrag dan sponsort? Of mag dat dan ook niet?
8: Dat moet ik even vragen aan mijn huisjurist. Maar dat gaat om dragen. Dat is zelfs voor Abu Dhabi krankzinnig, weet je wel. Dan gaan ze natuurlijk niet al die zaken verliezen. Maar het hangt wel aan als een soort donderwolk boven dit hele verhaal. En ja, je kunt zelfs. Ik werd vanmiddag gebeld door een clubdirecteur of door een voetbaldirecteur. Die schetsen nog een belangrijk punt. Die zei, er wordt nog één ding vergeten in al die schadeclaims. Wat denk je van de wetkantoren?
3: Ja, zo, ja. Als die nog een claim gaan indienen, hè?
8: Dat al die Premier League-uitslagen en titels en zo, dat die teniet worden gedaan. Wat voor impact dat heeft op de gokmarkt en op de gokkantoren en waar dat toe kan leiden, dat wordt één groot bloedbad. Dus dat is vorig jaar namelijk in Nederland heel even ook even ter sprake geweest. Ja. In die paspoortaffaire, daar waren ze dan ook bang voor dat die wetkantoren opeens zouden gaan procederen. Ja, dat heb je nu natuurlijk keer 10.000 met deze zaak. Dus dat kan ook nog gebeuren. En ik had vanmiddag een klein, niet helemaal serieus stukje gemaakt over Louis van Gaal. Ik weet niet of je dat gelezen hebt op de site. Maar kijk, Van Gaal, 10 jaar geleden, die werd ontslagen nadat hij de doelstelling niet haalde met Manchester United. Die werd namelijk 5e en miste daardoor de Champions League.
3: Ja, hij won wel,
8: Hij won wel de beker, trouwens, de FA Cup. Maar 3 keer raden wie de 4e werd op doelsaldo.
3: City.
8: Ja, uiteraard. Dus, ja. Dus zelfs, maar zelfs spelers, en in dit theoretische geval Van Gaal, gaat hij natuurlijk niet doen, die kunnen ook claims gaan indienen tegen deze club. En ik zou het prachtig vinden als Louis dat doet, hoor, trouwens. Maar het was maar even puur als voorbeeld bedoeld. En tot mijn grote verbazing werd dat nog een soort van quasi-serieus opgepakt op allerlei Engelse Manchester United accounts. Maar goed, dat terzijde.
3: Ja, en er zit nog één ander ding in wat ik me gelijk afvraag. Hè? Want deze zaak, we hebben het vaak over het geld gehad, hè, dat in het voetbal rondgaat. En dat is in Engeland rondging, omdat die clubs allemaal gekocht werden. Ook in Frankrijk, Paris Saint-Germain. Maar ze zitten natuurlijk ook niet alleen daar. Want ze investeren ook in Barcelona, waar ze skyboxen kopen voor 100 miljoen die weer uit de boeken worden gehaald. En wel, het zou misschien ook wel een beetje naar een soort van normalisatie van het voetbal, hoop je bijna gaan. Dat het allemaal iets normaler wordt? Of is dat echt ijdele hoop dat ik dit zeg?
8: Nou ja, het zou een voorbeeld kunnen stellen, bedoel je dat?
3: Ja, kijk, want we hebben nu over dit soort, we hebben natuurlijk ook al in de podcast, toen Feyenoord tegen Barcelona speelde, zeiden ook heel veel luisteraars, ja. Maar het kan natuurlijk ook niet dat de club zo'n enorme schuld heeft en eigenlijk alles heeft verkocht en dan nog steeds, zeg maar, wel spelers kan halen, omdat het een bepaalde stadion heeft of plek heeft. Maar eigenlijk hebben ze alles al verkocht. Ze leven op een soort van vulkaan. Dat is natuurlijk bij veel meer clubs eigenlijk zo, toch?
8: Dat is zo, maar dat is wel heel complex om te beoordelen. Kijk, het is wel zo, wat je ook van Barcelona vindt, La Liga heeft ongeveer de strengste financial fair play regels van Europa.
3: Ja.
8: En Barcelona voldoet daar blijkbaar wel aan op dit moment. Die hebben in het verleden hebben die ook problemen gehad. Hè? Toen moesten ze hun selectie inkrimpen en dat soort gekke dingen. Maar dat is wel heel streng in Spanje. Kijk, wat je in ieder geval hoopt, en is dat die regels in ieder geval strikter en helderder worden toegepast. Waarbij je ook weer kunt zeggen, maar dat heb ik van de week ook al even kort benoemd, dat die regels niet deugen, want die houden, zeg maar, je kunt ook beredeneren dat die de oude machten in stand houden in het voetbal. Ja. Dat ze daarom zijn ingericht. Ik denk daar anders over. Maar dat lijkt me nu niet zo relevant, omdat ja, ik kan ook wel vinden dat ik niet, dat het belachelijk is dat ik niet door rood mag rijden. Maar als ik door rood rijd, ja, dan heb ik toch een probleem. Hè?
3: Ja.
8: Dus om nou ook nog die regels te gaan betwisten, dan moeten we maar een keer een andere podcast voor gaan maken. Eén dingetje nog, Etienne, wat ik zei, ik hoorde nog iets heel grappigs. Ik sprak vanmiddag iemand, dat ging over, er wordt nu gezegd, hè, van die titels, die moet je City gaan afnemen en al die prijzen en zo. En dan wordt ook de vraag gesteld, wat betekent dat nou voor die herinneringen? Neem nou bijvoorbeeld dat Aguero-moment tegen QPR. Het beroemdste, grootste moment uit de Premier League-geschiedenis is dat eigenlijk. En daar wordt dan terecht de vraag bij gesteld, wat is dat nou eigenlijk nog waard? Want dat viel in die periode. Wat moeten we daar nou eigenlijk nog mee? En dan zeggen heel veel mensen, City-fans, zeggen, ja, maar wacht even, nee, die herinnering pakken ze nooit meer af. Dat verandert er niks aan, want die herinnering die heb ik en daar komen ze niet aan. Dat mag natuurlijk iedereen zeggen, maar stel je nou voor dat je een bank overvalt, hè? Ja. Jij overvalt een bank. En daarna,
3: waarom ik dan weer? Jij kan het zelf ook doen. Jij kan ook een bank overvallen.
8: Nee, maar ik vind jou een logischer bank overvallen dan mezelf.
3: Oké. Okay.
8: Ik ben een scheidluis wat dat betreft.
3: Ja.
8: Maar jij hebt een bank overvallen en je gaat omdat je dat, dat is een groot succes geweest. En je hebt daar 100 miljoen euro mee opgehaald. En om jezelf te kietelen, ga je iedere dag even zwemmen in dat geld. Dus je trekt gewoon even een paar baantjes in die, zoals een soort dagen bij Duk. En je geniet daarvan, hè? Lekker in het geld zwemmen enzovoort. Maar na 5 jaar word jij alsnog opgepakt voor die bankoverval en levenslang in de gevangenis gezet. Ja, dan heb je toch niet meer dezelfde herinneringen aan dat zwemmen in het geld. Dan is toch die herinnering toch wel degelijk bezoedeld. Dan is dat toch niks meer waard. Snap je wat ik bedoel?
3: Ik snap wat je bedoelt. Ik ben nog even aan het nadenken. Als ik elke dag 5 jaar lang in een zwembad met geld zou zwemmen, à la Dagobert Duck. Of dan, als ik dan gepakt zou worden, of de herinnering dan echt bezoedeld zou zijn.
8: Ja, maar dan heb je dus
3: toch
8: niks
3: aan een bankovervaller, ja. Ik ben het met je eens. Ja. Ik ben toch een bankovervaller dan, ja.
8: Ja. Ja, ja, daarom. Dus dat geldt nu voor City in feite ook. Ze hebben dit bereikt door de boel te flessen. Dus je bent voor altijd een fraudeur. Zoals Lance Armstrong dat ook is geweest en gebleken.
3: Ja.
8: Ik vrees dat je daar niks meer aan doet.
3: Ja, voor de buitenwereld ben je het altijd inderdaad bij de fraudeur. Zeg maar. Want Lance Armstrong denkt, ik heb 5 keer de Tour gewonnen terwijl iedereen doping gebruikte.
8: Ja, en zelfs, hè, stel nou dat City deze zaak wint. Hè, kan eigenlijk, als je de juristen beluistert, kan dat eigenlijk alleen nog maar door een soort vormfout. Door een procedurefout of door een... Dat je de, een beetje zo'n Vitesse-geval, dat de rechter eigenlijk zegt van nou, ik trek me er niks van aan. Ik vind er dit van. Ja, stel dat gebeurt na 5, 6 jaar... ja, dan nog is het bewijs dat er nu ligt zo overduidelijk dat hier komt City nooit meer vanaf, van dit stempel.
3: Nee, dat denk ik ook niet, nee. Dit is zeg maar voor altijd een verhaal dat boven zal blijven komen drijven natuurlijk.
8: Een schandvlek, ja. Ja.
3: Nog even een klein uitstapje naar wat anders. Moeten we medelijden hebben met de dertigers in betaalde voetbal?
8: Nou, dat ligt eraan. Waar doe je op?
3: Nou, Johan Inan heeft met wat jongens in de 30 gesproken. Onder andere Mark Diemers bijvoorbeeld, hè, en Jasper Sillissen. Die dan op zoek zijn nog naar een club. Maar eigenlijk natuurlijk al een mooie carrière gehad hebben. En misschien dus ook denken aan een bepaald salaris. Maar tegenwoordig kiezen heel veel BVO's toch voor jongens die jonger zijn. Die tussen de 19 en 25 zijn. Zodat ze wat waarde kunnen gaan opbouwen. En dat ze die uiteindelijk weer kunnen doorverkopen. En daarmee wat meer vet op de botten kunnen creëren. Waarmee die 30ers eigenlijk een beetje... ja, zoeken en hopen dat ze ergens nog aan de bak komen. Want die hebben het zwaar, want die zijn duurder dan die jonge jongens. Er zit geen restwaarde meer op. Moet je nou die jongens wel opnemen in je selectie? Is het nou belangrijk? Of is het toch goed om die... Het is een beetje, ik vind het altijd een beetje medelijden met die jongens ook. Ik denk, ja.
8: Ach, nou, ik denk dat dat niet nodig is in de meeste gevallen. Maar kijk, ik snap het. Spelers, of clubs, sorry, hebben inderdaad steeds vaker het beleid om alleen nog spelers onder de 25 te willen hebben. Want daar zit restwaarde op. Ik geloof er ook in dat je in je elftal altijd ook spelers met routine nodig hebt. Dus je moet altijd zorgen voor een mix. En dan moet je als dertiger maar zorgen dat je onderdeel bent van die mix. Het is natuurlijk ook zo, om er toch een kanttekening bij te plaatsen. Voetballers kunnen, als je je lichaam goed verzorgt, gezond eet, dan kun je tegenwoordig best lang door.
3: Ja.
8: Langer dan vroeger. Het was vaak vroeger, was het bij 35 echt wel klaar. En nu zie je natuurlijk steeds meer spelers die zo topfit zijn gebleven, dat ze makkelijk tot een 40ste doorgaan. Ik zeg expres 40ste, want Ronaldo is natuurlijk 41.
3: Ja.
8: Maar dus ja, dat betekent, dat vergroot ook weer je kansen. Ik snap het dat het vervelend is als je dan geen club hebt. Maar ja, het is wat het is, ja.
3: Nee, ja, helemaal helder. Zullen wij dan maar naar de vraag van vandaag gaan ter afronding van deze podcast?
8: Was het te lang aan het lullen over dat City? Ja, sorry, ik ben daar misschien een beetje vol van. Maar...
3: Nee, maar dat mag toch?
8: Er valt ook zoveel over te vertellen.
3: Ja, we kunnen daar nog uren over praten. Maar we hebben gelukkig nog heel veel podcasts die we erover kunnen vullen, toch?
8: Nou, je hoeft niet bang te zijn dat ik nu weer over begin. Maar
3: ik voelde al dat je de discussie opnieuw wilde herstarten, zeg maar, in deze. Nee, het is heel interessant, want het gaat overal erover, over City. Ik bedoel, zelfs Xavi moest er vragen over beantwoorden.
8: Ja, dat was ook goed. Ja. Die zei, ik ben voor rechtvaardigheid, zei hij. Dat is een soort moderne variant op mensen die altijd zeggen van... als ik ergens niet tegen kan, dan is het tegen onrecht. Vind ik altijd zo'n geweldige uitspraak, vind ik dat. Ja. Dan denk ik altijd, nou, ik ben nou juist gek op onrecht, denk ik dan altijd. Ja, wat een onzin. Iedereen is dat natuurlijk. Maar goed, dat terzijde.
3: Ja, nou, laten we naar de vraag van vandaag gaan.
8: Ja.
4: De vraag van vandaag.
3: Want dit was zijn vraag gisteren.
7: Ja, Griekenland-Nederland. Ik moet dan toch altijd denken aan, in onze jeugd, Etienne, de wedstrijd in 1987. Op weg naar wat later het gouden EK zou worden voor Oranje, speelde Nederland eind 87 in Griekenland.
3: Ik denk er nog vaak aan terug aan die wedstrijd.
7: Ja, en die dag maakten 2 langharige spelers bij Nederland hun debuut. De ene is later wel echt wel een bekende geworden in ons voetbal. En die andere, dat is wat meer voor de echte kenners. Maar ik wil die twee debutanten, de namen, die wil ik.
3: Nou, Sjoerd?
8: Ja, ik denk dat ik de onbekende weet. Want dat is denk ik Joop Langhaar geweest.
3: Ja, zeker.
8: Sterker nog, daar op Joop Langhaar is destijds een voetbalplaatje gebaseerd. Van Panini, die kwam in het Panini-boek op basis van deze Interland.
3: Echt waar?
8: Ja, echt waar. Die staat in het boek, in het Panini-boek van 88, Joop Langhaar.
3: Oké. Okay.
8: Ja, hij ging uiteindelijk niet mee, maar het staat wel in het boek. Er is een plaatje van. En dat was om deze wedstrijd. Want deze wedstrijd was denk ik eind 87 of zo.
3: Ja, klopt, ja. Ja.
8: En toen moest Panini natuurlijk die schrikkenboeken gaan maken. En daardoor daar profiteerde Joop Langhaar van. Maar die andere speler, Langhaar...
3: Ja.
8: Ja, echt lang haar dan?
3: Nou, ja, dat was wel lang, ja.
8: Nou, dan gok ik op John de Wolf.
3: Heb je uitstekend gegokt. Ik zou vanavond niet willen zeggen, ga naar het casino en alles op brood zetten. Maar dat was wel een goede gok, inderdaad, ja. Er kwamen nou ook veel mensen binnen met Suverein als antwoord. Dat was ook niet goed. En er waren meer suggesties die binnenkwamen, maar het was inderdaad John de Wolf.
8: Ik dacht ook even aan Suverein en aan Frank Verlaat en dat soort types. Die hadden ook redelijk lang haar. Ja. Maar je hebt me geholpen met heel lang haar.
3: Ja, dat was inderdaad het goede antwoord. Mark de Nijs vanuit België met het goede antwoord. Onder andere, en bij deze ook de eervolle vermelding, die nog zei, bij Racing Mechelen groeide Langhaar al snel uit tot een absolute publiekslieveling trouwens. Dus een aardig detail in dit verhaal. Dus bij deze, de eervolle vermelding is voor Mark. Heb jij een mooie vraag voor morgen, Sjoerd?
8: Wie zit er morgen in de podcast trouwens?
3: Maarten, na de wedstrijd.
8: Oké, nou die zou het kunnen weten. Nee, mijn vraag gaat namelijk over Kostas Lamprou. Dat is namelijk in de aanloop naar Griekenland-Nederland een toepasselijke figuur. Want die heeft, dat is de Griek met de meeste wedstrijden in de Eredivisie.
3: Ja, dat klopt. Ja.
8: En ook een buitengewoon sympathieke jongen trouwens. Hartstikke leuke gast. En heeft een hartstikke mooie carrière gehad. Meestal ook vaak als reservekeeper, maar toch.
3: Ja.
8: Mooie kerel, Kostas Lamprou. En mijn vraag is heel simpel. Wat is het favoriete restaurant van Kostas Lamprou?
3: Dat weet ik.
8: Ja,
3: dat weet ik wel. Ja, dat klopt, ja.
8: In Delft?
3: Ja.
8: Ik zeg er wel bij in Delft, want hij speelt tegenwoordig bij NAC. En dan zal je altijd zien dat hij tegenwoordig heel graag naar restaurant Rodos gaat in de Veemarktstraat. Kan ik trouwens ook iedereen van harte aanbevelen. Uitstekende Griek. Nee, ik bedoel het favoriete restaurant van Kostas Lamprou in Delft.
3: Nou, als je weet wat het favoriete restaurant van Kostas Lamprou in Delft is, laat maar weten via X of Blue Sky. Hashtag AD Voetbalpodcast. Reageer op Instagram. Kan via @AD Voetbalpodcast of op Spotify door je reactie achter te laten. Ik moet nog even één ding herstellen, Sjoerd. Je weet, wij zijn van de waarheden vertellen in deze podcast. En dat we ons bij de feiten proberen te houden. Hè?
8: Absoluut.
3: Dat we ons niet laten leiden door al te veel emoties. Maar dat we ook proberen altijd te factchecken en dat soort dingen.
8: Meestal wel, maar we slaan ook wel eens een keer de plank mis. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
3: Nou ja, en dat klopt ook. Dat is, ja, ik weet nog niet of het nou gisteren wel of niet gebeurd is. Ik weet niet of ik AI moet geloven of Ripke Bakker.
8: Nou, dat ligt eraan waar het over gaat.
3: Bassie en Adriaan.
8: Ik denk dat Riepke daar heel veel van weet, of niet?
3: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik kreeg een voice-app van Riepke, na alleen van gisteren, dat ik zei dat Bassie en Adriaan ooit in Griekenland waren geweest in Thessaloniki. Want dat had ik opgezocht. Dat leek me leuk om daar nog even wat mee te doen in de podcast gisteren met Maarten.
8: Maar Riepke, en zei AI dat zo was?
3: Ja, die zei letterlijk dat de stad Thessaloniki specifiek in de reeks De Geheimzinnige Opdracht, ook bekend als Op reis door Europa uit 92, dat een grote rol speelt in die aflevering. In aflevering 8 reist de duo naar het land om een geheimzinnig pakje op te sporen. Hoewel de zoektocht per zeilboot grotendeels rond de Griekse eilanden en Athene plaatsvindt, bezoeken ze tijdens hun reis ook de levendige metropool Thessaloniki. Ondertussen wordt ze op de hielen gezeten door de baronhandige Harry en B-100.
8: Maar dit is dus een wijze les voor AI-gebruikers. Hij is mega onbetrouwbaar in dit soort dingen. Want hij is geneigd om je naar de mond te praten.
3: Dat blijkt, ja.
8: Want waarschijnlijk heb jij de vraag gesteld, klopt het dat Bassie en Adriaan wel eens in Thessaloniki zijn geweest? Zoiets heb je waarschijnlijk gevraagd.
3: Ik had niet aan AI gevraagd, ik had gegoogeld. Dus ik had gezegd Bassie en Adriaan Thessaloniki. Daar was ik benieuwd naar, zeg maar. Wat daar op zou komen. Want ik had zo'n gevoel, zouden ze wel of niet in... Maar ja, Riepke heeft dus vanochtend nog alles teruggekeken, alle afleveringen, om te factchecken. Maar ze zaten niet in Thessaloniki.
8: Oh.
3: En ze worden ook niet op de hielen gezeten door de baron. Die zit namelijk in Nederland. B-100 is wel in Griekenland. Dus okay. Ja, ik wil dat toch even rechtgezet hebben voordat dit zometeen een enorme zaak gaat worden. En jij komt Riepke vandaag weer tegen natuurlijk in Griekenland. In Thessaloniki. Ja,
8: nou, goed dat hij zo trouw luistert en ook zo fanatiek de feiten checkt.
3: Ja, want ik wil niet zometeen dat tussen ons in komt te staan zometeen natuurlijk.
8: Nee, dat zou jammer zijn. Ik vraag me trouwens af, nu we het hier toch over hebben, zou Suske en Wiske wel eens in Thessaloniki zijn geweest? Vind ik eigenlijk veel belangrijker.
3: Nou, als jullie dat nou even vragen vandaag aan Suske en Wiske en de Thessalonikische tante of zoiets. Als jullie even checken bij Riepke of dat zo is, dan vertelt Maarten in de podcast wel het antwoord. Zullen we dat zo afspreken?
8: Ja, leuk.
3: Lijkt me een goed plan. Mooi. Nou, morgen een gloednieuwe AD voetbalpodcast vanuit het stadion natuurlijk. Want dan hebben we de wedstrijd gehad van het Nederlands elftal in Griekenland tegen Thessaloniki. Dus ik zou zeggen, wat ons betreft, tot morgen. Sjoerd, mooie wedstrijd. Geniet ervan en tot later.
8: Yes.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Gladde Zone FM.
13: Ja, het is niet mijn ding.
12: Nee, mijn.
14: Gladde Zone FM.

0: naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor

0: dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
2: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt. In het noordoosten valt er wat regen. Ook op andere plaatsen kan er lokaal een bui vallen, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Later wordt het vanuit het westen droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Bij een matige westenwind is het een graad of 20. Vanavond wordt het overal droog en verdwijnen de meeste wolken. Ook neemt de wind dan af. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden en kan op verschillende plaatsen mist ontstaan. Het zicht kan lokaal dan flink teruglopen. En ook morgen begint op sommige plaatsen nog mistig, maar in de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn. Daarna blijft het droog en overwegend zonnig met slechts enkele wolken. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het dan rond de 20 graden. Morgenavond blijft het helder en na zonsondergang koelt het snel af. Dan zaterdag begint mogelijk opnieuw met wat mist. Daarna volgt een groot deel van de dag droog en zonnig weer en wordt het ongeveer 20 graden. Later bereiken buien het noorden en in de avond en nacht trekken die verder over het land. Zondagochtend kan op sommige plaatsen nat beginnen, maar daarna blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en bewolking. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Ook maandag blijft het rustig en droog en komt de temperatuur uit zo rond de 20 graden. Dan later volgende week wordt het geleidelijk aan wat wisselvalliger en gaat de temperatuur omlaag naar ongeveer 16 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Damen. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, zoek, dan is goed, al je liefde weer is op.

0: forget about your Uncle Ronnie too, I'm sorry.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Wind staat er niet veel. In de kustgebieden waait er een matige westenwind. Vannacht is het overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist. Het kwik wijst zo'n 12 graden aan de zuidwestkust aan, terwijl het in het noorden niet warmer is dan een graad of 6. Er staat bijna geen wind. Morgenochtend lost eventueel aanwezige mist langzaam op en laat de zon zich regelmatig zien. 'S Middags krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke, vlak aan zee, matige zuidwestenwind. Morgenavond is het overwegend helder en blijft het droog. Na morgen houden we vrijwel droog en rustig herfstweer met 's nachts en 's ochtends vroeg kans op mist en overdag zonnige perioden. De temperaturen liggen hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fletcher Hotels.
1: Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gein.
0: Ja, lieve kijkers en luisteraars, daar zijn we in het Slaakhuis voor de allerlaatste keer met taart. Gaan we straks opeten. En de vragenrubriek, de wereldberoemde naneuk. En een cadeautje voor jullie. Kijk eens, omdat we toch zo'n megalomaan bezig zijn, kan je mooi in die leaseauto van je hangen. Ja. Een mini-shirtje met je eigen hoofd.
2: Dankjewel,
0: Ja, toch? Kijk, jij ook.
3: Dankjewel.
0: Is dat goed of niet? Collectors item.
2: Hartstikke leuk.
0: Terwijl de taartvorkjes worden gebracht. Gaat allemaal heel goed hier.
2: Ja.
0: Nou, eerste vraag gaat over eten. Die is uiteraard voor Wim.
2: Oh ja.
0: Van Bastiaan, 91. Wim.
4: 91?
0: Ja, hij is geen 91. Oh. Dat is...
4: Kan toch?
0: Ja, dat kan.
3: Daar wordt er ook niet slimmer op, hè?
0: Dit is ook een hele goede vraag.
2: Ja.
0: Wim, eet je in Antwerpen ook Amerikaan filet? En is die beter, is die inderdaad beter dan in Nederland?
5: Nou, ik eet alleen maar Amerikaan filet hier in het Slaakhuis. Als ik heel
0: hier heet het filet Amerikaan trouwens.
3: Eenzame hoogte.
4: Het is ook lekker, in Amerikaan filet.
5: Met een eitje en een uitje,
0: lekker.
5: Dat vind ik hartstikke lekker.
0: Ja.
5: Verder, nee, ik ben meer voor de grillworst.
0: Grillworst?
5: Grillworst. We hebben een hele lekkere slager in Overveen. Die hele vette grillworst met zo'n korsig randje.
3: Kortzige.
0: Ja, hij is vermoeid vandaag. Hij is twee weken heeft hij opgeladen in Antibes. Is hij aan het... Ik hoor ook de hele tijd een geneuzel in mijn linkeroor. Maar ja.
3: Dat is geen geneuzel.
4: Geneuzel,
3: wat geneuzel.
5: Ja. Wat vind jij nou het allerlekkerste dan bijvoorbeeld?
3: Die hele dikke grillworst.
5: Ja?
0: Uit Overveen.
3: Met zo'n koortslip. Uit Overveen.
4: Weet je wat ik het allerlekkerste vind?
5: Nou, vertel.
4: Die heb jij ook gegeten.
5: Kippetje.
4: Die kip van... hoe heet het ook weer?
3: Weet niet.
4: Nee, waar je buiten kan zitten. Hoe heet die nou ook weer? Ik ben een tijd niet geweest. Dan moet de naam
0: waar je buiten kan zitten waar we tijd
4: hebben. Waar wij verjaardag gezeten hebben.
3: Encore.
4: Encore.
5: Ja, die kippetjes,
4: Die kip, die beetje pikante kip.
5: Ja, lekker, hè?
4: Ach, die is lekker, man.
5: Beetje
4: heerlijk.
5: Ja, knap.
4: Die is echt heerlijk.
5: Ja, vind ik ook lekker.
0: Want het gaat om de huid.
5: Het gaat... Zowel bij de vis als bij de kip gaat het om het velletje.
0: Zelfs bij de haring.
5: Haringen, nee.
0: Hou je niet van haringen?
5: Nee, omdat ik heb wel eens een slechte ervaring gehad met haringen.
0: Wat dan?
5: Dat blijft toch, nou ja, gewoon dat hij verkeerd valt.
3: Ik was nog niet dood.
4: Was het toevallig zo dat je die haring die verkeerd viel op de markt?
5: De markt?
4: Ik heb een keer een haringje genomen op de markt. Toen was het buiten 36 graden zee. Moet je niet doen.
0: Nee.
4: Moet je niet doen.
5: Nee.
4: Want daar ben ik het partij ziek van geweest.
5: Daar moet je mee oppassen met haring.
4: Maar dat komt natuurlijk omdat, die kunnen niet koelen natuurlijk.
0: Nee.
4: Dat is ook logisch.
5: Jan Boskamp houdt daar geen rekening mee, hoor.
4: Nee.
5: Die gooit het erin.
4: Jan doet wel zo.
0: Voor Jan hoeven ze die kop er ook niet af te halen.
3: Nee,
0: dat vindt hij een beetje aanstellerij allemaal.
3: Ja, dat is een kraam van de binnen.
0: Ja. En daarna een chocomel, denkt hij dan. Chocomel. Ja, een sfeertje.
4: Weet je nog, Mies, dat wij daar zaten? Dat die gozer, die zou normaal, was het bij die zaak, dat je 4 tomaatcrevet kreeg. Maar dat waren 4 van zulke tomaten, vol met garnalen, hè?
3: Ja.
4: Dus dat waren in principe 4 garnalencocktails. Dus die man zette 2 bij Jan neer, 2. Waarop Jan zegt, allee! Waarop die man zegt, ik dacht, je neemt daarna nog een biefstuk. Allee, zei nou? En die man was bang, hè? Die pakte die 2 tomaatjes. En die ging er snel nog 2 bij halen.
0: Ja, je maakt Jan niet snel kwaad, maar je moet niet te weinig eten op zijn bord leggen.
3: Daar houdt
0: hij niet zo van. Oké, grillworst uit Overveen. Dat is de tip
3: dat
0: van de dag.
3: Ja, grillworst.
0: Dus dat geneuzel over kip, dat is nu ingeruist.
5: Kip ook, maar kip, weet je, kip
4: ook
5: is
4: ook in Overveen.
5: Wel, nou, dat kan, maar vaak is kip is moeilijk te bereiden, hè?
0: Ja, hoe weet jij dat nou?
5: Nou,
0: je hebt zelf nog nooit een kip bereid.
5: Nee, ik heb nooit een kip bereikt. Dat klopt wel, maar hij is snel of te droog van binnen.
0: Ja, moet je tegen je vrouw zeggen, niet tegen mij.
5: Hij is heel veel... Nou, ik haal het bij de kippenboer.
0: Oh.
5: Bij de kippenboer. Dus heel moeilijk. Maar het huidje moet krokant zijn.
3: Ja.
0: Onthoud dat,
5: lekker
0: mensen.
5: Wat er is.
0: Het huidje
5: zou
0: moet...
5: jij ook eens een keer moeten eten in plaats van al dat...
3: Hij
0: eet alleen maar pillen.
5: Pilotenvoedsel wat je eet de hele dag.
0: Van die zakjes met poeder.
5: Ik ben een keer, weet je nog dat we in die keuken van Rob die opnamen...
0: Dat we die ijskast open deden.
5: René en ik wilden die ijskast openen. Nou, er stonden alleen maar potjes met zalfjes.
0: En flessen champagne.
5: Ja. Ja. En flessen champagne. Dat
0: jij slikt je pillen met champagne weg, heb ik het idee.
5: Ja. Ben je niet vrolijk van, hè?
4: Nee.
5: Ben je niet vrolijk van.
0: En wat zien we bij jou thuis de ijskast open doen? Wat zien we dan? Dan staat alles natuurlijk heel recht op kleur. En,
4: ja.
0: Etiketjes goed.
4: Ja.
5: Ook heel lekker is. Werd ook heel lekker. Hou je van boter?
4: Ja.
5: Ik ben gek op boter. Van boter.
3: Boter.
0: Je hoort zelf dat die mensen gaan lachen.
5: Ik doe het vaak wel.
3: De helft van de zaal is nu weg, hè? Dat weet je.
5: Omdat erop staat Becel, dat is goed voor hart. Weet je, dat is goed voor je hart.
0: Ja, daar ben je altijd zo mee bezig natuurlijk.
3: Ja, maar, ik ben echt mee bezig, joh.
5: Een broodje, gewoon een broodje. Daar doe je heel veel boter op. En dan een heel klein beetje smeerworst. Kalfsmeerworst. Lekker.
0: Ja, maar dat, weet je wanneer ik dat voor het laatst had? Toen ik naar de vijfde klas van de lagere school ging. Had mijn moeder het korstje eraf gehaald en van die hele kleine blokjes gedaan.
5: Mijn moeder haalde inderdaad altijd de korstjes eraf.
0: Ja. Nog steeds, als je daar komt, denk ik.
3: Suzanne niet.
5: Die
3: is hier, lekker.
5: Ja, die is hier, ja.
0: Had een heel leuk,
3: maar
0: het was echt een leuk antwoord geweest als Suzanne er niet was geweest. Ja. Zie je aan zijn hoofd.
3: Suzanne houdt alles in de gaten.
0: Jammer. Heel hinderlijke aanwezigheid eigenlijk.
5: De sigaretspolitie is hier aanwezig vandaag.
0: Oké, nog meer inhoudelijke vragen. Joost Düsseldorp heet hij. Heren, ken je die?
5: Nee, dat was een trainer, die heette Düsseldorp.
0: Er is ook een stad die heet Düsseldorf.
3: Ja, heren, in Duitsland.
0: Wie van jullie zou een goede Sinterklaas zijn? Ik denk Rob. Groetjes.
3: Ik denk Rob.
0: Ja, staat hier groetjes. Joost uit Rotterdam.
3: Nou, die vraag is dan beantwoord.
0: Heb je wel Sinterklaas gespeeld?
3: Nee. Nee, de herinnering aan Sinterklaas was Kees Jansma. Die was er heel goed in.
0: Jansma.
3: En mijn broer, die was er ook heel goed in.
0: Oh ja?
3: Ik heb nog nooit
4: gedaan. Maar jouw broer was een klein Sinterklaas.
3: Ja.
0: Dat was een hulp Sinterklaas.
3: Hij had hele grote zwarte pieten bij hem.
0: Maar die droeg
3: hem.
4: Ik heb Sinterklaas gespeeld voor mijn zoon. Met Dennis, mijn neef als zwarte piet.
0: Ja?
3: Leuk?
4: Ja, had niks door.
0: Maar toen was hij toch al 17.
3: Ja.
4: Nee, 21 was
3: dat. Hij was 21.
0: Net zijn rijbewijs.
3: Had al kinderen.
0: Maar was je toen nuchter? Want een beetje Sinterklaas is meestal een beetje aangeschoten.
4: Nee, ik was wel nuchter, joh. Ik kwam als Sinterklaas uit de auto en ik heb daarna boven de slaapkamer wat anders aangedaan. Maar je was zo klein, het had niks hoor.
0: Ja. Dus leuk, maar hoe is Kees Jansma als Sinterklaas?
3: Geweldig.
0: Ja.
3: Ja, die kwam vroeger bij een aantal vrienden.
4: Bij de VVCS, waar was dat dan?
3: Ja, die kwam niet bij me thuis, heel lang geleden. De kinderen waren heel klein. Ja. En toen zat mijn vader, die kwam dan ook nog in die tijd natuurlijk erbij. En dan kwam die met zijn vrouw, zijn vriendin.
4: Ja.
3: En die bespeelde Zwarte Piet, dat deed ze onwijs leuk.
4: Heb Kees nou nog kinderen van een jaren 4, 5 nog steeds?
3: Nu? Nee, nu
4: niet meer. Nu
3: nee,
4: joh.
3: Het is niet zo gek, maf Kees.
0: Breng hem nou niet om een idee.
3: Ja, dadelijk hoort Kees dat, dan gaat hij aan de bak. Dan
0: krijgen we dat weer.
3: Maar die Kees was goed, hij deed dat heel goed.
0: Ja, hij is ook
3: maar dan zei ik tegen mijn vader, ik zei, pa, de kinderen bij hem op blij. Dat is Kees Jansma. Mijn vader, doe eens normaal, joh, die achterlijke opmerkingen van je. Dat is Kees Jansma helemaal niet. Die doet dat niet.
0: Ja, die doet dat wel.
3: Maar die deed wel.
0: Die deed wel gekkere dingen.
3: Die deed wel gekkere dingen, ja.
0: Paul, jullie boekje gelezen was top. Nou, bedankt, Paul.
5: Ja.
0: Het is trouwens niet hun boekje, maar mijn boekje. Maar goed. De Cross.
3: Zoals dit ook mijn podcast is.
0: Ja.
3: Van
0: en jouw tafelkleed.
3: Ja, mijn tafelkleed. Ja.
0: Jezus, wat een vraag allemaal. René, Jetro Papenveld, heb je nog een leuke Maarten Spanjaar-anekdote?
3: Maarten staat steeds in de Telegraaf met die
5: vraag.
3: Ja,
5: Maarten heeft een column. Ja.
3: Heel leuk.
5: Heel lang.
3: Ja.
0: Over zijn ziekte, over zijn ziekenhuis. Heel grappig.
3: Ik vind het heel goed. Goeie columns.
4: Nou, eigenlijk is de leukste anekdote dat van Maarten is eigenlijk wel dat we in een restaurant zaten aan het water. En
3: waterrestaurant.
4: Dat is wel. En dat heb ik zelf wel enorm moeten lachen. En toen zaten wij te eten. We hadden twee meisjes bij ons uit de Jap Jum. Want die had toen de tijd, ging Maarten goed om met die...
3: Jeroen, wat is een Jap Jum?
4: Maarten ging goed om met die man, weet je die ook alweer?
0: Theo Heuf,
4: ja.
3: Eigenaar.
4: En Theo Heuf, dat had hij tegen Theo Heuf gezegd. Ik ga morgen varen met René, dat Theo Heuf gezegd. Vaar dan even langs, er zijn met twee meisjes bij mij. Die vinden het wel leuk om even mee te varen. Die hebben overdag toch even rustig dan. Dus we zitten in dat restaurant. En Maarten... Maarten vond het een goed idee om zich tijdens het eten te laten pijpen. Waarop...
0: Kieron, doe jij jouw vingers in je oren.
4: Waarop dit vrouwtje dus onder dat tafeltje ging. En die eigenaar van die zaak, die ziet dat. En die loopt naar die tafel en die zegt, eruit, eruit. Dus die Maarten zegt, ja, maar je mag tegenwoordig niks meer. Ik heb zo gelachen. En dan zat, weet je wie er verderop zat te eten?
0: Nou?
4: Guus Hiddink, met zijn vrouw. Met zijn vrouw.
0: Maar die zat wel gewoon aan tafel, ja. Die vrouw.
4: En ik zag dat. En ik vergeet nooit, die zag het ook, we stappen in het bootje. Toen, stappen in het bootje. We varen achteruit. Terwijl wij achteruit varen, varen de Hells Angels.
0: Ja.
4: Met zo'n amfibie-ding.
3: Ja,
0: een amfibie.
3: Kan je daar eens waaien, hoor.
4: Varen zo. En Maarten pakt die Nederlandse vlag en die zet hem bij ons erop. En die zegt zo, die had ik nog niet.
3: Yes. Waarom het bootje van de Hells Angels draaide.
4: Waarom het bootje van de Hells Angels draaide. Ik zeg, Maarten, die hebben een hele andere humor als ons. Deze jongens.
3: Ik zou het vlagje maar teruggeven.
0: Ik vind het mooiste Maarten Spanjer verhaal, dat verhaal over Pelé. Maar dat ga ik niet vertellen, dat heb ik ook eens een keer gedaan. Maar dat hij naar de wedstrijd Frankrijk-Brazilië wilde.
4: Ja.
0: Met een groepje ging daar naartoe. Jan Mulder en weet ik veel wie ging naar die wedstrijd. Grote Brazilië met Socrates en zo. En dat hij zei, ja, ik wil ook mee. En toen zei hij, ja, vergeet dat nou. Het is helemaal uitverkocht. Iedereen wil daarbij zijn. Het was een soort jubileumwedstrijd. En Maarten zei van, ja, ik kom daar wel binnen. En toen zeiden ze, nou, probeer dat nou niet in dat Park de Prins binnen te komen, weet je wat. Toen zei nou, ik, weet je wat, ik rij jullie er wel naartoe als chauffeur en ik zorg wel dat ik binnenkom. En hij hij ging goed om met de, of hij had een relatie, geloof ik, met de vrouw van Jan Jongbloed, of de ex-vrouw van Jan Jongbloed.
4: Ja, Dien.
0: Dien, ja. Dien. En toen was hij daar een keer thuis en toen keek hij in de kledingkast en toen bleek daar nog het clubkostuum van Jan Jongbloed te hangen uit 1974 van de WK. En die heeft hij toen achter in zijn kofferbak gegooid. En toen heeft hij daar in Parijs heeft hij dat pak aangetrokken. En toen is hij dus binnengelopen. En tot aan de receptie toe.
3: Ja, niemand zei wat.
0: Niemand zei wat. Ze dachten, dat is een man van de KNVB. Ja. Heel groot dat de logo erop en zo. En zo is hij binnengekomen.
4: Hij had ook toch dat hij wist dat er zeg maar zo'n 250, 300 mensen hun kaarten gingen halen bij het Amstel Hotel.
0: Oh, ja.
4: Voor Champions League wedstrijden. En dan ging hij naar binnen en zei hij, ik kom even wat kaarten halen voor Jansen.
0: Ja.
4: Dat Jansen ertussen zat was bijna...
0: Ja, 100%.
4: Dus die vrouw zei, nee, er zit geen Jansen. En dan ging hij weer terug, een kwartier later. Nee, sorry, ze zat op bouwmeester. Nou, bouwmeester zat er zeker tussen, had die vier kaarten.
0: Ah, zo.
3: Hij zag namelijk die namen.
4: Ja, hij zag die namen.
3: En, dus die vrouw ging draaien met een bakkie. En maar dat deden heel veel jongens, hè?
4: Ja.
3: Die kaarten, die enveloppen kon je ophalen bij die loketten.
4: En die vrouw deed zo.
3: En die zei dan wat hij zei. En dan keken ze naar die namen, en dan kwam een andere gozer, bouwmeester.
4: Ja.
3: En dan kregen ze zo die kaart van bouwmeester. Ja.
0: Weet je dat Koen Moulijn ook nog eens een keer een rol heeft gespeeld in zo'n soort vrouw? Dat vroeger, heel vroeger, toen Moulijn nog speelde, scheurden ze de kaartjes nog af. Hè?
3: Ja.
0: En dan gooiden ze de helft op de grond. En elke wedstrijd had een eigen kleur. Ze hadden geloof ik 6 kleuren kaartjes of zo. En Koen had er wat mensen om zich heen. Dan werd hij gebeld. En die mensen die gingen altijd na elke wedstrijd die afgescheurde delen gingen ze oprapen.
3: Ja.
0: Zodat ze van alle kleuren zo'n zakje hadden. En dan belden ze naar Koen van welke kleur is het deze week? En zei hij, nou, alle kaartjes zijn rood. En dan plakten ze die rode stukjes aan elkaar en dan gingen ze naar binnen.
3: Gaat niet meer, hoor.
4: Alles was fijn. Moulijn heeft zijn laatste wedstrijd op het Fluxveld gespeeld. Hè?
0: Ja, tegen jouw familie.
4: Met mijn familie,
0: met
4: tegen
0: familie.
4: De familie Meijer.
0: Ja.
4: Die wedstrijd is gestaakt.
0: Ja,
4: mijn neefje schopte die kleine Meijer de Rijksweg op.
0: Ja.
4: Die maakte een overtreding op die Meijer. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien.
0: Ja, vreselijk.
5: Zag hij bij die happel die Koen Moulijn zitten roken. Kun je dat terughalen?
0: Nee, dat weet ik
5: met
0: niet.
5: Met Koen Verhoef.
0: Oh, na afloop van de wedstrijd.
5: Met Koen Verhoef, volgens mij.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Gregory van der Wiel gaf een interview en daar zei hij dat hij ook zo verbaasd was dat de spelers bij Paris Saint-Germain na afloop allemaal aan het roken waren en aan het feesten waren. Ja. Maar goed, even een belangrijke vraag van iemand die zich De Ros noemt. 94. Nee, hij is geen 94 jaar, zo noemt hij zich. Heren, houden jullie van bordspelletjes? En zo kunnen jullie dan ook tegen jullie verlies?
4: Ik heb veel spelletjes gedaan tijdens de corona.
5: Echt?
4: Maar daarna eigenlijk niet meer.
0: Wat deed je dan?
4: Van alles met die kinderen, van alles. Bijna alles, alle soorten spelletjes. Ah.
0: Maar jij bent niet zoals Frank de Boer, dat als je zoontje wint, dat je dan het bord door de kamer gooit.
4: Nee.
0: Jij?
3: Niet mijn ding.
0: Ik ook niet.
3: Do wel. Do vindt het leuk.
0: Ja? Do houdt van spelletjes en jij niet?
3: Ja, Do is gekker spelletjes.
0: Oké, nou, ik zal er verder niks over zeggen. Evert Daams, dacht Barry van Aarle echt dat de verzorger met de sponsor was? Jij bent een vriend van Barry van Aarde.
3: Heel erg.
0: Nou ja, een ex-teamgenoot, een kamergenoot.
5: Ja, nee, de goede, precies, dat is leuk. Valt wel mee, hoor, met wat ze in de wereld hebben gebracht.
0: Hij heeft een beetje verkeerd imago, hè?
5: Ja, klopt helemaal niks.
3: Nee. Een hele aardige gozer, trouwens.
5: Ja, zeker niet dom, hoor.
0: Zeker niet dom. Oké.
3: Nou, ja?
4: Het is wat het is.
3: Ja.
0: Moet ik deze vraag nog stellen? Wim en René, zijn Ruud Krol en Virgil van Dijk vergelijkbare grootheden? Vraagt Peter de Jong.
5: Nou.
3: Ja, eigenlijk wel.
5: Ja, kijk, in mijn optiek is Ruud Krol heilig.
0: Ja.
5: Omdat dat was een van mijn idolen.
0: Voor hem ook.
3: Voor René ook, ja.
5: Ik denk dat Van Dijk beter, misschien nog wel een betere verdediger was. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Weet je,
4: denk
5: met de kop en in de snelheid.
4: Maar kop ook. Krol, Van Dijk is groot, hè?
5: Krol, die had natuurlijk wel een aura om zich heen hangen. Niet normaal, maar met shut over zijn broek. En ik hoorde hem trouwens Engels praten. Dat was de jaren 70 nog, hè?
0: Ja.
5: Eind jaren 70. Dat kwam hier niet goed uit.
0: Hij werd later bondscoach van Egypte, of coach in Egypte, geen bondscoach. Ja. Dat heb ik hem ook wel eens, werd hij voor CNN geïnterviewd. Ja. Dat was ook niet al te best.
3: Hij was ook de eerste man zonder sokken.
0: Ja. Ja.
3: Was dat bij Anderlecht?
5: Dat, hij dat had hij natuurlijk in Italië gezien hoe dat
3: geen
5: moest.
3: Sokken aan, tegenwoordig heel normaal.
4: Had hij bij Anderlecht gespeeld erop?
3: Nee, maar het opname op de bank bij Anderlecht.
5: Een mooie man.
3: Hij heeft geen sokken. Heeft geen sokken.
5: Je kon echt, hij had echt, weet je, een lange bal. Dat was echt gewoon...
0: Maar weet je wat zo raar was bij hem, vond ik, van de uitstraling die hij in het veld had?
5: Ja, de buiten...
0: Had hij de buiten helemaal niet, zodra hij zijn mond open deed.
5: Ja.
0: Hij werd een keer gebeld, hij praatte moeilijk, hè? Hij werd een keer gebeld door een journalist die zei... Hey Ruud, ik heb gehoord dat er voor jou interesse is in Frankrijk, klopt dat? Toen zei hij, ik ken dus naar Candus. Goeie zin. Ik ken dus naar Candus. Hij is er nooit terechtgekomen, geloof ik, bij Kampen.
3: Is dat niet in Amsterdam,
5: kijk,
3: een beetje?
5: Die carrière van Ruud Krol, die is natuurlijk... Ergens is hij gestopt, te vroeg.
0: Ja.
5: Omdat dat gouden Ajax, dat viel uit elkaar. Ja. En hij moest bij Ajax blijven. Weet je, die had natuurlijk al op zijn... Want hij ging uiteindelijk, toen hij 30, 31 ging in de Vancouver, geloof ik.
0: Ja.
5: En toen kwam hij bij Napoli terecht, via die Konijnenburg.
0: Ja.
5: Maar die had natuurlijk al op zijn 25e gewoon in Italië of bij Real Madrid.
0: Daar was
5: bij
0: Ajax helemaal ingestort na die gouden tijd. Ja, niet was
5: dat kon hij ook niet in zijn eentje tegenhouden. Want het was natuurlijk was niet een spits of een spelmaker. Maar die had natuurlijk al vanaf zijn 25e op het hoogste podium moeten blijven.
4: Hebben die nou 3 keer de Europa Cup gewonnen, Wim?
5: Ajax?
4: 2 keer?
5: 3.
4: 3 keer, met Krol.
5: Ja, Krol was de eerste geblesseerd. Had hij het been gebroken.
4: De eerste bekerfinale.
5: In 1970.
0: 71.
5: 71.
0: Ja, 71, dus zat hij met de krukken tussen de supporters.
5: Ja, het was, hij had zijn been gebroken.
0: Ja.
5: En daarna
4: maar Subir heeft de 3 gewonnen?
5: 3.
4: Rep?
5: 3. De 2.
4: Eén zwart.
5: Wat speelde nog, weet je?
0: Ja.
5: En,
0: Keizer? Ariaan?
5: Piet Keizer, Arie Haan,
4: Kruijf,
5: ja, wie niet? Jo Neeskens, Heinz Stuy.
3: Ja. Jaak Zwart is nog wel goed fit.
0: Even voor de podcast.
5: Toch wel goed met die ijskroketten. Nee, dat is toch wel...
3: Ja, ik zag Jaak Zwart bij de begrafenis van Martina.
4: Ja, niet 88, normaal.
3: 88 euro.
5: Ja?
3: Bizar.
5: Ja, bizar.
3: Ongelooflijk fit.
5: Maar daar heb je ook wel zijn hele leven zijn best voor gedaan, hè?
3: Dat wordt niet beloond.
5: Ja.
3: Dat heb jij en ik niet.
5: Nee.
0: Nee, wij hebben ons best niet gedaan.
5: Ik denk dat jij eerder gaat. Maar goed, dat is weer
0: dat is heel onaardig om te zeggen. Zeker in de staat waarin... Ja, dat wel.
3: Jammer, maar het is wel...
0: Hele rare vragen allemaal. Wim, heb je je Oasis-tickets al binnen? Ja, ik ga gewoon
5: door. Oasis-tickets?
0: Ja.
5: Nee.
0: Ga je er niet heen?
5: Nee. Nee.
0: Oké.
5: René, waar treden die op eigenlijk?
0: Iemand die
4: wil je wel... Daar ga je ook niet naartoe, toch? Volgend jaar mei.
5: Met jou?
4: Rod Stewart.
5: Ach, ik ben jou mee.
4: Ik ga dat nog één keer doen, hè?
3: Ja, maar...
4: Dat is de laatste keer.
3: Laat je met de zuurstoftank.
4: Nee, dan gaat dat nog één Europese tour doen.
5: Ga jij die boxeuren?
4: Nee, Ziggo Dome, Wim.
5: Ooit Ziggo Dome.
4: Ziggo Dome.
5: Ik kan ook mooi zitten.
0: René, heeft het extreem relativeren je ook wel eens in de weg gezeten?
5: Nee.
0: Vraagt iemand. Nee? Oké. Wim en René, hebben jullie ook op andere posities gespeeld? Al dan niet in de jeugd?
5: In de jeugd begon ik als... in de jeugd van Ajax als centrale verdediger. Daarna heb ik op middenveld gespeeld. Linkshalf.
0: Echt? Linkshalf? Ja.
5: En toen in één keer dachten ze, nou, die, hij kan er niks van, maar hij is wel heel lang. We zetten hem in de spits.
4: Was jij al snel groot in?
5: Hè? Ja.
4: Nee, was jij al snel groot?
5: Ja, heel lang.
4: Veel groter
5: ja.
4: als die andere.
5: Ja, ja, veel groter, ja. En toen ging ik in de spits. Die toen
4: Lukaku,
5: ik 15
4: die
5: was.
4: Zie foto's 15. Van Lukaku, toen hij 12 was, had hij al zo'n piemel. die was 2 meter, de rest was 1,14. Heb jij dat nooit gezien, God?
3: Nee, dat heb ik nooit gezien.
4: Lukaku, foto's van Lukaku.
3: Blij dat je het opmerkt.
4: Ik heb dingen zien spelen in de jeugd van Anderlecht tegen PSV. Stonden hier veel mensen langs de kant. Dat was een vriendschappelijke wedstrijd. Company.
5: Oh ja.
4: Die vond ik goed, joh.
5: Ja.
4: Ja. Die vond ik echt goed.
5: Ja. Ja. Company.
4: Maar die was ook al groot, hè, Wim? Ook een hele grote gozer.
5: Ja. Kluivert, hè. Ook omdat hij zegt, die heb ik zien spelen. Ik zag die Kluivert ook in de jeugd spelen. Toen in tweede speelde. In A1.
4: Ik was speler van de toernooikiezing naar toernooi in Groningen. Heb je dat wel eens gespeeld?
3: Jeugdtoernooi.
5: Nee, heb ik niet gespeeld.
4: Ja,
5: nee.
4: Toen werd ik uitgenodigd door, weet je ook weer, die kleine journalist die ook...
0: Piet Ox.
5: Dick van der Polder.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee, die grijze. Die laatst overleden is, die homofiel, die ook altijd bij Henny Huisman zat.
0: Jacques D'Ancona.
4: Jacques D'Ancona.
3: Een hele omschrijving van iemand hoe die elkaar... Klein homofiel, grijze. Oh, D'Ancona.
4: Klein homootje. Nee, maar die werd ik dus door uitgenodigd. En toen zeiden die mensen, maar je moet even kijken. Ajax heeft er 2, Kluivert Zeedorf. Vitesse heeft er 1, Brugink.
5: Oh.
4: En Twente heeft er 1, Theo Jansen. Toen ben ik ze alle 4 weer gaan bekijken.
0: Ja, allemaal uitgekomen.
4: Maar wel goede spelers, hoor.
0: Ja, ja, ja. Leuk, hè? Als je die gastjes van jongens...
5: Maar jij was de beste speler van het toernooi.
4: Moest je kiezen.
5: Oh, je moest
4: kiezen. Moest je kiezen, heb ik Kluivert gekozen.
3: Brugging was Twente, denk ik.
4: Nee, Brugging... Ja, sorry.
3: Theo Jansen was Vitesse.
4: Brugging was Twente, Theo Jansen was Vitesse.
3: Theo Jansen heeft wel bij Twente nog gespeeld.
4: Ja, en daarna... en bij Ajax was het Kluivert en Zeedorf.
3: Ja, klopt ook.
4: En toen heb ik Kluivert gekozen, maar dat zag iedere blinde wel, hoor. Dat het een goede speler was.
5: Okay, nou, Aad de Mos heeft als eerste Ronaldo ontdekt, hè? Die Braziliaan. En ook Roberto Carlos en Rivaldo.
4: Rivaldo, ja.
5: Huh?
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat staat allemaal in het standaardwerk.
5: Ja.
4: Dat hij nog steeds... heeft dat nou iets treurigs of heeft dat gewoon iets heel leuks, Wim? Of is het maar... Dat die Ronaldinho nog steeds overal loopt te voetballen het hele jaar door. Op strandjes, op voetbalvelden.
0: Vind ik leuk.
4: In Italië, in Spanje, in Barcelona. Barcelona.
0: Ja, dat is niks mis mee.
5: Dat hij dezelfde zaak wil nemen als Roberto Carlos.
4: Ja.
3: En die heeft nou een eiland gekocht.
5: Ja.
0: Oh. Nee. Oké, ik zie je dat het een beetje emotioneel wordt van dit moment,
5: Wim. Ja, weet je, ik doe altijd wel zo. Ik doe altijd wel als ik het...
0: Zo cynisch.
5: Ja, weet je, ik reed hier toch altijd met heel veel plezier heen elke keer.
0: Ik krijg een klein Twan van Peperstraat een momentje met Wim Kieft.
5: Ja.
0: Omdat het nu toch echt zover is, een legendarische 30.
4: Maar wat doen we, Miest? Sluiten we af met
0: Polonaise? Het volkslied? Wat wil je doen? 1 minuut stilte, dan ook?
5: Rob, verkoop je ook meteen dit hotel nu als wij hier zijn?
3: Ze weten het nog niet. Ik ga ze zo vertellen in de keuken.
0: Mensen, we stoppen ermee. We gaan die taart opeten. We gaan dat tafelkleed een keer in de was gooien. Dat wordt ook wel een keer tijd. Dat nemen we mee naar een nieuwe locatie. We bedanken nog 1 keer iedereen van het Slaakhuis. We zijn werkelijk als kleine prinsjes verwend hier zo.
5: Meer dan,
0: ik ben 15 kilo aangekomen door die ballen gehakt. Maar goed, dat krijgen we er ooit nog wel af.
5: Ja.
0: Bedankt deze mensen voor de aanwezigheid bij deze legendarische bijeenkomst. En maandag zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

this.

0: is Gouden Zone FM.
1: Jacques Chirac.
2: Ik heb een moed

0: elke moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation.
1: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van de marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. 2 rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Wind staat er niet veel. In de kustgebieden waait er een matige westenwind. Vannacht is het overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist. Het kwik wijst zo'n 12 graden aan de zuidwestkust aan, terwijl het in het noorden niet warmer is dan een graad of 6. Er staat bijna geen wind. Morgenochtend lost eventueel aanwezige mist langzaam op en laat de zon zich regelmatig zien. 'S Middags krijgen we zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 20 en er waait morgenmiddag een zwakke, vlak aan zee, matige zuidwestenwind. Morgenavond is het overwegend helder en blijft het droog. Na morgen houden we vrijwel droog en rustig herfstweer, met 's nachts en 's ochtends vroeg kans op mist en overdag zonnige perioden. De temperaturen liggen hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school

0: Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

kunnen ze voetballen. Dit waren de stemmen van onze basiself. Want de camera was er heel dichtbij en de microfoon dus ook. Ik vond Van der Ven nog het meest toonvast. We gaan luisteren naar de hymne voor de vrijheid. Dat is de Nederlandse vertaling. Dat is iets beter dan mijn Grieks. Want het is het volkslied van Griekenland.

0: de spelers van Griekenland. Je ziet wat het met ze doet, je hoort het. En bij Nederland inderdaad, misschien een toontje vals af en toe, maar het is mooi om die passie te horen. Dumfries schreeuwde ook het Wilhelmus hard uit zijn longen. Beide ploegen nu met de high fives. Ze lopen ook langs scheidsrechter, de arbitrale trio trouwens, volledig uit Italië. Marco Guida, hij zal straks de TOS gaan uitvoeren. En dan gaan we dus straks beginnen. De trainingsjackies gaan uit. Nederland speelt vandaag in het uittenue. Maar dat betekent niet dat er geen oranje te zien is. De oranje broek, een mooie oranje baan op de borst. En voor de rest dus een wit tenue.
1: Ja, en dan zijn dat de captains Pavlidis van Griekenland en natuurlijk Virgil van Dijk die de TOS gaan uitvoeren. De Nederlandse supporters zitten, zoals je in dit soort stadions vaak ziet, een beetje weggedrukt in de hoek. Dan kun je, als je achterin zit, echt niet zoveel zien. Maar je kunt wel voor sfeer zorgen, een beetje tegensfeer. En dat is ook wel nodig, want de Grieken die spelen bij uitwedstrijden zelfs soms een thuiswedstrijd. Bijvoorbeeld in Augsburg, die wedstrijd in Duitsland. Wat zaten daar ineens verrassend veel Grieken in het stadion. Want toen dat doelpunt gemaakt werd, die verrassende goal en de historische overwinning op Duitsland tot stand kwam, toen bleek er uit alle hoeken en gaten ineens Grieken aanwezig te zijn in het stadion. Nou, nu zijn er, dat zal niet zo verrassend zijn, nog veel meer van hen. En dus zal het een intimiderende sfeer zijn. De jackies zijn uit. Virgil van Dijk heeft een wit shirt aan met wel de oranje broek en de witte sokken. En Nederland dat zal gaan spelen in een basis. We hebben het net al eventjes genoemd met weinig wijzigingen. Maar de verrassende naam is Guus Til. Hij mag in de basis staan. Het is zo'n alleskunner. Hij lijkt op 10 te gaan spelen. Quinten Timber ook op het middenveld samen met Veerman. En voorin, niet zo verrassend, Summerville, Meerdink, Van Bommel. Van Bommel dus linksbuiten, want Gakpo is naar huis. Achterin, daar zijn we Van Hekken kwijtgeraakt. Jurjen Timber is weer fit genoeg om te starten. En dus is hij zijn logische vervanger. Samen met Virgil van Dijk, centraal achterin dus. Rechtsback, gewoon Dumfries. Linksback, gewoon Van de Ven. En op doel, daar stond hij ook al. De afgelopen eindronde natuurlijk, Bart Verbrugge.
0: Ja, een dugout van 12 man sterk heeft Xavi nog achter de hand. Met Roefs, Vlekken, Frimpong, Hato, Ake, Gravenberg, Zirkzee, Lang, Reinders, Taylor, Koopmeiners. En de meest opvallende naam is natuurlijk Givay Zegiel. Hij zou zijn debuut kunnen maken vandaag voor Oranje. Was natuurlijk laatst teruggegaan naar Jong Oranje. En vandaag wellicht in Thessaloniki. De eerste minuten voor toch wel de topscorer van de Eredivisie. Maar goed, eerst dus die 11 namen. Dan krijgt u ook nog in vogelvlucht die 11 namen van Griekenland. Met het Tsolakis, Mavropanos, Retsos, Kourbelis, Ioannidis. Dat is die ene dus van Sporting die zo 100 miljoen kost. Zolis, Pavlidis, Androutkos en we gaan zo beginnen. Saliakas, Karetsas en Tsimikas.
1: En dan staan ze inderdaad klaar voor de aftrap. Alle 22. Het zal Pavlidis volgens mij zijn die het eerste tikje gaat geven in het stadion van PAOK in Thessaloniki. Is de bal aan het rollen en dan, ja dan is die sfeer toch wel degelijk intimiderend. En daar zal Nederland de komende 90 minuten tegenop moeten gaan voetballen. De Grieken nemen de aftrap zoals dat tegenwoordig te doen gebruikelijk is als je de onderliggende partij bent. Je schiet die bal gewoon heel hard de helft van de tegenstander op. Dan gaat hij soms over de zijlijn. Je hoopt dat hij nog net binnen blijft, maar dat is in dit geval niet zo. En dus krijgt Nederland de ingooi, heeft Griekenland hem weer overgenomen. En aan de rechterkant meteen de ruimte misschien bij Karetsas van Borussia Dortmund. Staat op de achterlijn en komt de voorzet. Die is laag, die is goed. Het was Pavlidis met de voorzet vanaf de achterlijn. De bal wordt naast gekopt, dan lijkt dat mij een doeltrap. Maar ik heb het idee dat er naar de cornervlag wordt gewezen. Geen buitenspel zien wij in de herhaling. Op het moment dat Karetsas diep ging, liep Pavlidis eroverheen, de aanvoerder. Hij, de uitspits van Willem II en AZ, die zet daar voor. En dan inderdaad is het Timber die de bal als laatste raakt. En is het dus een corner vanaf de rechterkant voor de Grieken na een minuut spelen.
0: Inderdaad, de buik van Jurjen Timber levert de hoekschop op. Die wordt ingedraaid. Daar moet Verbrugge komen, zou je zeggen. Maar die heeft natuurlijk al toch assistentie van die lange Virgil van Dijk. Torent boven iedereen uit. Werkt die bal de 16 uit. Zo is de druk eventjes weg. Maar het balbezit snel weer overgenomen door de Grieken. De bal is nu rechts achterin bij Griekenland. Terwijl Nederland zich nog steeds massaal achter de bal positioneert. Die verwachten toch dat die Grieken aan het begin vooral gaan stormen. De bal is nu in de 16, maar dat was buitenspel. Die buitenspelsituatie was daar bij Griekenland. En dus de vrije trap voor Nederland. Die vrije trap zal genomen worden straks waarschijnlijk door Timber.
1: Het was inderdaad een randje buitenspel, zien wij in de herhaling. Het gefluit nu, het geboel. te luisteren. En ik kan me voorstellen dat het ook alleen maar motiverend werkt als je op het veld staat. Er zijn ook de nodige spelers hier aan de zijde van Nederland bij, die best al wat wedstrijden op Griekse grond hebben gespeeld. Nederland verloor nog nooit op Griekse grond, kreeg dat nog nooit een doelpunt tegen. En nu, na 2 minuten, combineert het achterin met aan de linkerkant Van de Ven. Zong hij hard mee met het volkslied net. Het was bijna bij hem thuis in West-Friesland te horen. Hij kaatst even. Hij gaat hem nu, denk ik, terug naar de doelman spelen. Nee, er is uitgezakt door Veerman. Die geeft hem naar zijn rechterkant. En daar aan de rechterkant is de aanname bij Timber. Verder door naar de rechterkant. Dumfries aan de zijlijn. En dan net voor de middencirkel is de bal bij die andere Timber. Die levert hem in. Zet dan vervolgens druk. En aan de rechterkant moet Summerville nu zijn best doen om die bal nog binnen te houden. Maar hij rolt over de zijlijn 10 meter voor de middenlijn voor de Grieken aan de linkerkant. En zij krijgen dus de ingooi bij een 0-0 stand.
0: Ingooi inderdaad bij de kant van de linksback. De kans voor Nederland dan om hoog vast te zetten met Summerville. En er wordt hier waarschijnlijk een lichte overtreding gemaakt, maar de scheids laat het doorgaan. Die Marco Guida, een lichte, ja, een zwiebert was het van Timber. Van Jurriën Timber dit keer. Daar waar daarvoor dus even Quinten Timber wat laconiek de bal verloor. Maar Nederland speelt toch wel met veel rust. Loopt overeind met aanvoerder Virgil van Dijk. Spreekwoordelijk voorop. Hij staat natuurlijk achterop. Heeft de bal zojuist aan Dumfries gegeven. Nederland kiest in deze fase vooral voor het balbezit. Wacht op de gaatjes voorin. Die komen er wellicht met loopacties van Summerville en Meerdink. Meerdink laat zich een beetje inzakken, wil die bal hebben. Maar Nederland kiest, zoals eerder gezegd, dus voor het balbezit. Bal is helemaal terug bij Verbrugge.
1: Verbrugge iets voor hem. Daar staat Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, geen opties voorin. Weinig beweging, dus maar even naar zijn rechterkant. Kaats met Dumfries. Met het balbezit dus weer bij de nummer 4 met de rechterrug van Nederland. Dan is het Quinten Timber die iets uitzakt. Geeft hem naar zijn linkerkant. Daar was de aanname even bij Til. Hij weer achteruit. En dan een opening naar de linkerkant. Prima bal. Kan Van Bommel hem binnenhouden? Nee, maar gaat via de rug van een Griek. En dus gooit hij snel in richting de achterlijn. Kan er een voorzet komen van Til richting Meerdink. Meerdink kan er niet aankomen. Keeper staat te zwaaien alsof er brand is. Maar de scheidsrechter fluit niet. En dan bij het uitverdedigen neemt Nederland weer over. Met een opening van Veerman. Die het snel doet, zoals Veerman dat vaak doet. Maar niet iedereen heeft ogen in zijn achterhoofd zoals hij dat wel heeft. En dus ziet Summerville die bal niet aankomen, gaat hij over de zijlijn. Is de ingooi voor de Grieken.
0: Ruime 4 minuten gespeeld. Nog steeds dus 0-0 in deze beginfase. Waarin Nederland langzaam steeds meer richting de helft van Griekenland gaat qua druk zetten. Meerdink geeft ook aan. Summerville, doe je mee met druk zetten. Terwijl Griekenland de lange bal hanteert. Die slaan een stationnetje over het middenveld heen. En zo kan Nederland dus weer in de achteruit. Griekenland heeft natuurlijk, zoals in de voorbeschouwing ook gezegd, gevaarlijke buitenspelers. We zijn benieuwd of die vooral achter bijvoorbeeld Dumfries en Van de Ven aan gaan rennen. Of dat ze dus echt vanuit eigen kracht gaan voetballen bij Griekenland. Nu is het gevaarlijk, want de bal valt over Van Dijk heen. Geen buitenspel, komt hier dan liggen kans voor Griekenland. En moet Nederland massaal de 16 in. Van Dijk uiteindelijk, zoals zo vaak, blijft hij recht overeind staan. Maar zo ontstaat er toch nog een nieuwe kans. Nederland leek het balbezit terug te hebben veroverd, maar levert de bal zo weer in. Komt daar dan vanaf afstand een schot redelijk ongevaarlijk. Maar die is zelfs zo ongevaarlijk dat hij binnen blijft. Komt er dan opnieuw een kans, een voorzet. En ook die scheert over iedereen heen. Maar ik denk dat Nederland toch even een wake-up call nodig had. Want die bal was verdedigd, maar zo weer ingeleverd. Gaat via de hoekvlag over de achterlijn. En zo krijgen we even rustig een doeltrap bij Verbrugge.
1: Ja, dat Toumba Stadion is ook wakker geworden. Ze krijgen prima eerste minuten van hun Griekse elftal voorgeschoteld. En Nederland moet nu gaan uitverdedigen uit een doeltrap, maar komt er niet uit in Griekenland. En die buitenspelers, je noemde ze al, weten het niet te vinden, terwijl het daar vandaan moet komen, het gevaar. Summerville, tegenwoordig spelend bij Al Hilal. Hij is echt heel vaak betrokken bij gevaar voor het Nederlands elftal. En Nederland met het opbouwen maakt hier bijna een fout. Het is Timber die hem kort terugspeelt richting die andere Timber. En tussen die twee broertjes, ook de keeper had er hier wel debet aan, gaat het bijna mis, waardoor het nu wel, aan de andere kant kan Nederland er alsnog uit. Met Til, met het schot. Ja, want zo snel kan het gaan. Er zijn 3 spelers bij Griekenland op het middenveld weg. Til verlengt het veld, dan komt hij bijna tot de schot. Maar uiteindelijk wordt dat wel verdedigd. En staan er nu wel 10 veldspelers van de Nederlanders op de helft van Griekenland.
0: Ja, je hoorde wellicht het publiek ook opveren. Dat was vanwege die rechtsback, Saliakas. Hij ging vrij eenvoudig liggen toen hij in aanraking kwam met Ruben van Bommel. En het publiek reageert daar dus snel op. Scheidsrechter niet gek maken. Die Saliakas was een paar minuten geleden geleden dus gevaarlijk dook hij voorin op bij de Grieken. En kort daarna dus de tegenstoot van Oranje. Het schot van Til miste wat kracht en ook richting. Dat kon worden geblokt, dat schot. Terwijl er in het stadion nog even wordt teruggekeken naar een duikelpartij, krijgt Nederland de hoekschop. Daar meldt Veerman zich. Hij is natuurlijk gevaarlijk met die hoekschoppen. Tegen Servië draaide hij er eentje bijna rechtstreeks de kruising in. Hij heeft een gevaarlijke indraaiende hoekschop in huis. Het is op dit moment Meerdink die een beetje oorlog maakt daar bij de keeper in de buurt. De scheids heeft ze uit elkaar gehaald en daar komt de hoekschop.
1: Ja, thuis tegen Duitsland ging je er gewoon in uit een corner. Reinders nam hem toen, zo ongeveer in deze minuut. Maar toen werd hij afgekeurd. Voorzet is dit keer te laag van Veerman. Lijkt over de achterlijn te worden gelopen door een Griek. Dat zegt ook Timber. Het is in dit geval Jurjen Timber, maar de scheidsrechter heeft anders besloten. De doeltrap is inmiddels ook al genomen. Wordt nu naar voren gekopt door Van Bommel. En aan de linkerkant is het voor Nederland het duwen en het trekken van Til. Hij probeerde op die manier, Nederland was van de Ven trouwens die daar voorin liep. Hij probeerde Nederland weer in balbezit te brengen. Lukt niet. Oranje moet er weer achteraan. Oranje in het wit vanavond achter de blauwe spelers van de Servische Griekse bondscoach Ivan Jovanovic. Die dus zijn eigen land heeft verslagen in deze reeks. En ook Duitsland. En dus zitten ze op een roze wolk hier op Griekenland. En na 8 minuten spelen begin ik het, eerlijk gezegd Jacob, wel een beetje te begrijpen. Deze Grieken die hebben kwaliteit en vooral zelfvertrouwen. Zo spelen ze tegen Nederland.
0: Ja,
1: en
0: je benoemde zojuist even Ivan Jovanovic. Misschien een beetje flauw. En ik vraag me af of hij al vaak is gemaakt. Want hij is natuurlijk Servisch. En Servisch en Grieken, dat gaat niet vaak goed samen natuurlijk. Maar goed, de bal is achterin bij Van Dijk. Hij bouwt op via de linkerkant daar. Waar Til natuurlijk als een echte duizendpoot overal te vinden is. Hij stond eventjes als een soort linker middenvelder opgesteld. Waardoor Meerdink zich in de spits laat zakken. Bal gaat nu naar rechts, naar Timber. Achterin nog bij Nederland, ter hoogte van de middenlijn. Nederland blijft in balbezit en blijft wachten tot de Grieken happen. Dat doen ze niet. Die blijven gepositioneerd spelen. Waardoor er weinig ruimtes voorin ontstaan. Maar Nederland kan wel het balbezit blijven behouden met Veerman. Het is een beetje walking voetbal soms. Dus zoekend naar dat gaatje. En zo wordt er af en toe even heen en weer getikt tussen Timber, Van Dijk en Dumfries. De balbezitcijfers zullen hoog zijn aan de kant van Oranje. Bal is nu op rechts bij Somerville.
1: Somerville, ja, wel twee spelers in ieder geval voor zijn neus. Daar wipt hij hem tussendoor. Dat is een aardige combinatie. Meerdink heeft hij hem terug. Somerville in het centrum met links. En daar schiet hij laag mee. Niet gevaarlijk. Het stuitertje zou dan misschien nog voor gevaar kunnen zorgen. Maar niet zo laag is, we hebben hem vooraf al geroemd, is een uitstekende keeper. Is voor veel geld naar de Premier League gegaan bij Hull City. En hij heeft de bal gewoon gepakt. Ging erop liggen, zoals keepers dat moeten doen. Het veld ziet er niet zo glad uit als ik van tevoren dacht. Het is geen perfect veld hier in het Tumba Stadion in Thessaloniki. En dat zou nog wel eens een rol kunnen gaan spelen in deze wedstrijd. Dat zagen we natuurlijk ook in Servië. Dat was niet best, hè?
0: Nee, daar vlogen de plaggen echt om je oren. En ik dacht al van, hoe heeft die grasmeester naar die wedstrijd zitten kijken? Ik denk met net zoveel tranen in zijn ogen als de Grieken vandaag bij het volkslied. Maar voorlopig lijkt die bal wel steeds goed aan te komen. Maar wellicht wordt dat in de tweede helft anders als die mannen hier allemaal over het veld heen denderen. Nederland nog altijd in balbezit. Dat domineert echt in de eerste 10 minuten in balbezit. Bal is helemaal achterin bij Verbrugge. Die kiest ervoor om een crosspas te geven. Er zit wat risico in. Dumfries komt er net niet aan. Maar via de Grieken de bal over de zijlijn. En wel nog dus het balbezit voor Nederland. Maar wel in de vorm van een ingooi.
1: Ja, geen spectaculaire eerste 10 minuten. Heel even een offensiefje van Griekenland. Nog geen grote kansen voor Nederland gezien. Dus als je net bent ingeschakeld bij GPR Sportradio, heb je vooralsnog niks gemist. En je gaat ook niks missen. Want we zijn er elke seconde van deze wedstrijd voor je. Beide ballen in het centrum bij de Grieken. Precies in het centrum. Zelfs in de buurt van de middenstip. Daar is het Mavropanos die de bal naar voren speelt. Speler van West Ham, teamgenoot van Joel Veldman. Bal wordt naar voren geschoten en vooruit gekopt door de Grieken aan de rechterkant. Bij Nederland dan weer opgepakt. Kortom, een rommeltje bij beide ploegen in de opbouw. Nederland mag het nu als volgende gaan proberen. Dan kun je maar beter aan Veerman geven. Dat heeft Timber Jurjen goed in de gaten. Veerman met een crosspaas. Aanname bij Van Bommel. Ze speelden maar kort samen omdat Van Bommel vorig jaar al vroeg in het seizoen geblesseerd raakte. Maar ze hebben wel degelijk allebei in dezelfde PSV-ploeg gestaan. Jurjen Timber nu aan de rechterkant, 5 meter over de middenlijn. Geeft hem even weer richting Veerman. En dan Timber weer. Timber achteruit. Die andere Timber zou misschien kunnen. We gaan eerst nu 5 meter over de middenlijn naar de veilige voeten van Veerman. En nu omsingelt Nederland de Grieken toch zo langzamerhand. Van Bommel, kan hij misschien wat forceren? Van Bommel in de halfspace gaat richting de 16. Op de hoek van de 16 geeft hij hem terug op Veerman. Mooi balletje van Veerman. Kan er geschoten worden door Sommerveld? Het antwoord is nee. Hij stuit het over de achterlijn. Het was ook een lastig wippertje. Maar vrij was het zeker geweest als daar een mooie volley van Sommerveld had gevolgd.
0: Ja, het was lastig inderdaad. Die bal was wat te hoog voor Sommerveld om die wat acrobatisch in te mogen schieten. We zagen even ervoor bij Sommerveld dat deze Nations League-wedstrijd niks meer weggeeft van vroeger de oefenwedstrijden, de vriendschappelijke wedstrijden. Want die rechtsbuiten kreeg een keiharde knal op zijn achterhoofd. Is inmiddels weer overeind gestaan. De Grieken willen overnemen, ondanks het vasthouden van Timber. De aanval van Griekenland. Nederland moet in de achteruit in de eigen 16. Komt daar een schot. Het is een rotje, die gaat erin, zeg! Griekenland op 1-0. Nederland, zijn we wakker? Hij zit erin en de knieglijder is daar. En de doelpuntenmaker is het Zolis. Oranje. 1-0 voor Griekenland na ruim 12 minuten spelen. Maar we worden toch gered.
1: We worden gered. Het is buitenspel. Het leek al zo'n rommelige situatie. Doelpuntenmaker, de teamgenoot van Jurjen Timber bij Arsenal. Solis, we waren voor hem gewaarschuwd. Maar gelukkig loopt dit goed af voor Nederland. Wij zien ondertussen een herhaling. Laten we ook wel hopen dat de scheidsrechtelijke beslissing juist was. En dat lijkt er wel op. Want op het moment dat Solis schiet, staat Pavlidis buitenspel. En dan staat hij voor de neus van Verbrugge, die daardoor misschien het niet zo goed ziet allemaal. En dan kun je daar als supporter van Griekenland van zeggen, hij raakt de bal toch niet. En dat ga je ook zeker zeggen als je een blauw-witte bril op hebt. Maar laat ik nou net mijn oranje op hebben gezet vanochtend. Dus ik vind het helemaal mooi. De bal is naar voren gegeven. En daar is het Til die hem over zijn voet laat schieten. Het spel is dus alweer aan de gang. We zijn alweer verder gegaan. Doelpunt afgekeurd. Prima, Jacob.
0: Wel opvallend, want het is natuurlijk heel arbitrair, hinderlijk buitenspel. Dan zou je zeggen, van we zien zo vaak dat er bij een doelpunt nog even dubbel wordt gecheckt door de VAR. En nu was het gewoon meteen clear, obvious, hinderlijk buitenspel. En we zijn weer doorgegaan. Dus voor ons, voor Nederland natuurlijk helemaal niet erg. Nou, de Grieken die zullen wel getergd zijn om alsnog die 1-0 te willen maken. Al was het natuurlijk wel gewoon een fout van Nederland. Dat hopelijk daarvan is geschrokken, wakker is en de boel nu wel goed voor elkaar heeft. De bal is achterin bij Griekenland als Nederland hoofddruk zet met Ruben van Bommel. Levert hier en daar wat paniek op bij Griekenland. Die moeten dan de lange bal hanteren. Het kan gevaarlijk worden. Het lijkt alsof bij de linksbuiten van Griekenland er zelfs kramp bij de hamstrings inschiet. Maar hij gaat nog wel door. Komt die bal weer in de 16. Wordt dit dan alsnog de 1-0. Och, die bal die smoort. Het is ontzettend druk in de 16 bij Nederland. En zo kan die bal uiteindelijk via Timber over de achterlijn rollen. Krijgen we de hoekschop van Griekenland. Maar het is toch geen goede fase dit.
1: Hey, ja, dus ze hebben laat de opstelling gehoord in Nederland zelf. Maar misschien hebben ze ook laat naar de video gekeken van de wedstrijd tegen Duitsland en tegen Servië. Want teruggetrokken voorzetten, dat is echt het keurmerk, het handelsmerk van deze Griekse ploeg. En dat doen ze hier tot 2-3 keer toe toch al gevaarlijk. In het geval van de wedstrijd in Augsburg tegen Duitsland werd die bal van richting veranderd.

0: komt op voorsprong uit bij Denemarken zonder Ronaldo dus. Maar dat heb ik al vaak genoeg gezegd, dus dat ga ik nu echt niet meer zeggen. Maar ze staan wel met 1-0 voor door een doelpunt van Cancelo.
1: Ja, terug hier in de wedstrijd tussen Griekenland en Nederland is het toch wel sneu hoe het eruit ziet.
2: Ja, maar wacht even. Er gebeurt ook iets raars, dan staat ineens onside.
1: Ja, het lijkt alsof de regie inderdaad op de schermen wat aparte dingen laat zien. Want we zien nog even het buitenspelmoment van zojuist terug. Daar stond onside.
2: Maar dit zou theoretisch gezien kunnen betekenen dat die goal nu nog goedgekeurd wordt.
1: Ja, is het zo? We hebben inmiddels alweer een nieuwe spelsituatie gehad. Maar het ging natuurlijk ook om hinderlijk buitenspel. Dus de man zelf die uiteindelijk de bal schoot, stond niet buitenspel. Ah, het is in ieder geval een aparte situatie. Nou, nog altijd 0-0.
2: Gaat overgenomen worden. Ik denk dat ze in Griekenland met het alfabet in de war waren. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want ik kan het van hen ook niet lezen. Maar het zijn twee F'en of één N. Want volgens mij moesten ze gewoon offside op die beelden zetten. En was het namelijk gewoon buitenspel van Pavlidis, die hinderlijk buitenspel liep. Nieuwe corner van de Grieken aan de linkerkant. Want de realiteit is wel dat Nederland onder druk staat in Thessaloniki. Terwijl de wissel wordt voorbereid aan de zijde van de Grieken, de nummer 7. Even staat klaar, dat is Georgios Masouras, speler van Neom. Is een routinier. Hij was ook invaller bij de wedstrijd tegen Duitsland. Maar wisselen bij de corner, dat doen ze nog niet. De corner goed nemen, dat doen ze ook niet. Want Nederland krijgt uiteindelijk de doeltrap omdat die bal er al ingedraaid is.
1: Ah, dat betekent wel dat het een ontzettend sneuwe fase is voor Tsolis. Want hij maakte die goal, wist zelf van niks.
2: Ah,
1: hij staat
2: ook klaar.
1: Wel klaar omdat hij erin wil. Maar bij Griekenland denken ze, weet je wat, we nemen het zeker voor het onzekere. Hij trok zojuist een sprintje op links, greep terwijl die sprinten naar zijn hamstring. En ja, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Dan wil je wel doorspelen door de adrenaline. Maar goed, dat is verleden tijd. Nederland nu in de aanval. Somerville glijdt wat weg in de 16 van Griekenland. Zit niet als laatste aan die bal. En daardoor krijgen we een hoekschop opnieuw. Een kans voor Oranje en een kans voor Griekenland om nu dat te gaan wisselen.
2: Ja, juichen omdat je een corner krijgt. Dat is wat Somerville hier doet. En dat typeert toch ook wel een klein beetje hoe Nederland in deze wedstrijd zit. Het moet alles aangrijpen om in deze wedstrijd te komen, kansen te kunnen creëren. Het Tsolis gaat toch echt niet verder. En dat is zielig. Zeker omdat hij basisspeler is bij Arsenal. Arteta zal dit ook toch de coach van Arsenal met ledenogen aanzien. Misschien Jurjen Timber zelfs ook wel. Want de man die van reservespeler als huurling bij Twente binnen een paar seizoenen tot basisspeler van Arsenal is uitgegroeid, is ook weer een speler die geblesseerd terug gaat komen bij zijn club na deze interlandbreak.
1: Of uit voorzorg gaat hij eraf en dan is Arteta weer blij. Want hij wilde zelf door. Maar goed, je weet het niet. Misschien heeft hij iets aan zijn hamstring. We gaan verder, want er is een hoekschop. En die gaat genomen worden door Veerman. Terwijl alle ogen natuurlijk op die toren, die hoge, lange Van Dijk is. Ja, die had al een volley in gedachten. Virgil van Dijk schopte een stuk lucht dood. De bal is terug naar achteren. Bij Nederland op de eigen helft. Terwijl de rest van het team nog allemaal voorin staat te wachten. Misschien komt die bal alsnog via de lange bal van Verbrugge. Maar Verbrugge die maand kalmte gewoon balbezit bij Oranje. In een fase waarin het vooral weer even dus de rust moet terugvinden. En vanuit die rust kan gaan aanvallen. Doet het over rechts. De bal is bij Somerville. En gaat weer even terug naar achteren naar Veerman.
2: Ja, en dan gaat de bal wel heel erg langzaam rond, Jacob. De Quinten Timber geeft hem aan zijn rechterkant naar Jurjen Timber. En dan aan de zijlijn is het Dumfries. Grieken zijn ver ingezakt. En Nederland zoekt het uiteindelijk terug bij Bart Verbrugge. Die wel ver uit zijn 16 is gekomen. Meter of 10, 15 staat hij daarvoor. Geeft hem aan Virgil van Dijk. En hij weer achteruit naar de man in het groen. Bart Verbrugge gaat weer terug naar Virgil van Dijk. Opening naar links, naar Van Bommel. Het is een wat opportunistische bal. En zo moet Van Bommel zijn mannetje aan de kant duwen. Dat doet hij ook. Saliakis maakt zich boos. Saliakas, dat Van Bommel een omver duurde. Ja, dit is de Ruben Van Bommel die wij wel kennen natuurlijk. Hij zit veel in de gym. Hij heeft de body, nog veel meer body dan zijn vader ooit gehad heeft. En hij gebruikt het ook. En dat is typisch, hè, voor een buitenspeler. Het is echt een gevaarlijke buitenspeler omdat hij anders gebouwd is, omdat hij anders rent. En mocht je hier nou net het voordeel van de twijfel krijgen en het balletje wel meekrijgen, dan kun je zomaar een kans creëren. Het is altijd gevaarlijk, maar in dit geval ook gewoon een vrije trap.
1: Het kan dus ook een beetje je nadeel werken, omdat hij zo bonkig is en loopt tegen zijn tegenstander aan, vliegt hij weg alsof hij niks weegt. Die back van Griekenland, dat snel de bal weer kwijt is geraakt via de lange bal uit die vrije trap, wordt hij doorgekopt bij Oranje, achterin bij Verbrugge, gaat Nederland weer opbouwen. Dat doet het inderdaad af en toe in een slakker tempo. Dat wacht ook gewoon tot Griekenland uitstapt. En dat is ook niet gek dat Nederland even kiest voor de rust. Nou, dus een fase waarin het een tegengoal te verwerken kreeg. Die werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel. En dat leverde voorlopig nog geen vuur op in het stadion. Het is eigenlijk nog vrij kalm in dit stadion, waarin we van tevoren toch hadden verwacht dat het echt zou gaan zinderen.
2: Ja, het stond ooit in de fik toen AZ hier kwam spelen en een goed resultaat neerzetten met de vader

0: kan Max Meerdink nog in de gelederen. Letterlijk in de fik heb ik het dan over. Hè. Het wordt natuurlijk vaak als metafoor gebruikt. Ingooi moet een paar meter de andere kant op. En dat geeft de scheidsrechter met de beweging aan die daarbij hoort. En daarmee laat je meteen als Italiaanse scheidsrechter even zien dat je grip op de wedstrijd wil. 21e minuut van die wedstrijd bij een 0-0 stand. Er worden duels uitgevochten op het middenveld. En uit dat rommeltje heeft Van Dijk hem nu overgenomen. Ja, typisch Van Dijk duel. Er was dan even zo'n moment van onrust in de ploeg, waarbij het balbezit in 20 seconden 20 keer heen en weer ging. En dan komt Van Dijk even ingeschoven, neemt die bal over en kijkt dan meteen omhoog en om zich heen. Zo van, we gaan even rust creëren. Geeft hem naar zijn rechterkant. En op dat moment logisch straft hij mijn woorden, want de bal gaat over de zijlijn. En de Grieken hebben alweer een ingooi genomen. Het is echt een rommelige fase. Het is van beide kanten vechtvoetbal. Maar ik kan niet zeggen dat ik lijn herken in het spel van Nederland. En Xavi Bal, waar we zo van genoten, zeker natuurlijk het feit dat er uitgewonnen werd in Servië en een goede tweede helft op de mat gelegd wordt. Ik moet er nu nog een beetje naar zoeken, Jacob.
1: Nee, inderdaad, is vooral veel duw- en trekwerk. Er gebeurt ook niet heel veel, geen zware overtredingen. Het publiek veert dan wel op als het een klein kluitje van spelers wordt met wat kleine overtredingen. Vooral Timber is eigenlijk allebei, de broertjes Timber, die hebben daar een handje van om veel vast te houden. Terwijl inderdaad de mensen in het stadion nog even ter verduidelijking te zien krijgen of meekrijgen dat die buitenspelsituatie dus inderdaad offside was en niet onside. Inderdaad, die bal ging zelfs door het poortje heen van de speler die hinderlijk buitenspel stond. Dus terecht afgekeurd, nog altijd 0-0. Nederland neemt over met Van Dijk en Dumfries.
0: Ja, en het staat ook nog steeds 0-0 bij Duitsland. En dus heeft Nederland doet het met een overwinning echt hele goede zaken na deze wedstrijd. Is deze pool op de helft. En de tweede plek is al voldoende voor een plek in de kwartfinale van de Nations League. En sowieso een lekker dubbelduel dan in maart. Anders moet je vriendschappelijk gaan spelen. Oh nee, trouwens, dan begin je natuurlijk al aan de kwalificatie. Bal wordt verlengd door de Grieken. Dit is heel erg gevaarlijk. Komt een grote kans aan en hebben we binnengeschoten. Dit was veel te licht verdedigd. En hij wordt uitermate goed binnengeschoten. Hoekje gezocht door Ioannidis. Spits van Sporting in het dagelijks leven. Maar hij kan hem zo voorbij Verbrugge prikken. Komt alleen voor de doelman. Omdat er veel te lichtzinnig wordt omgegaan met de diepe bal. En een luchtduel echt achterlijk makkelijk wordt verloren door, ik meen, Guus Stil.
1: Ja, Guus Stil staat te balen. En Oranje in een fase waarin we zeggen van het is nog niet echt Xavi-bal. Er wordt vooral veel duw- en trekwerk verricht. Ja, is het Nederland toch een beetje aan het slapen bij dit moment? Want er ontstaat ontzettend veel ruimte. En hij heeft gewoon echt zeeën van tijd om richting Verbrugge te gaan. En het is nog even de vraag, het was wel of niet, ik denk net binnen de lijnen, geen buitenspel. Maar in diezelfde hoek waar eerder al werd gescoord en afgekeurd, vliegt hij nu dus wel tegen het zijnetje aan. En dan kijken we dus in Thessaloniki tegen een 1-0 achterstand aan.
0: Ja, Jurjen Timber, toen hij nog in dienst was van Ajax, werd er gezegd, hij gaat nooit de top halen, want hij is niet lang genoeg. En daar is hij behoorlijk goed uitgekomen uit die discussie, want hij heeft de top wel degelijk bereikt. Maar dit was wel zo'n moment waarop hij toch 10 centimeter wel had kunnen gebruiken, want hij verloor hier zijn duel. Bal kon verlengd worden en Virgil van Dijk had het nakijken. Miscommunicatie tussen die twee. Ook Dumfries stond daar in de buurt. Maar in ieder geval mag zo'n lange bal nooit zo makkelijk verlengd worden, waardoor echt een 1-op-1 kans gecreëerd wordt. En die wordt ook gewoon afgerond door de man van, naar het schijnt, 100 miljoen. Daar is hij voor op te halen. 1-0, eerste doelpunt dat de Grieken ooit tegen Nederland maken in Griekenland, is een feit. In de 25e minuut moet Nederland opbouwen via een ingooi van de Ven aan de linkerkant.
1: Hoe reageert Oranje als we even moeten wachten? Want volgens mij is er iets aan de hand met de aanvoerdersband. Die zit niet helemaal goed om de arm. We wachten even tot we verder kunnen met de ingooi van Mickey van de Ven. Terug naar de eigen helft. Daar waar Timber oppikt. Terug naar Van Dijk in het hart van de verdediging. Samen met Jurjen Timber vlecht het spel richting de rechterkant. Maar nog altijd gaat dat een beetje op een wandeltempo. En dan staat het voorin wat stil. Maar is het altijd hoop op een bevlieging? Er is natuurlijk heel weinig ruimte voor Dumfries om eroverheen te denderen. Dumfries zit helemaal niet lekker in de wedstrijd. Maakt een opzichtige overtreding. Vrije trap voor de Grieken. En zo zitten we over een kwart van de wedstrijd. En kunnen we toch wel spreken van tot nu toe wel een matige pot van Oranje.
0: enigszins gefrustreerde overtreding, heb ik wel het idee daar ook van Dumfries, die overigens niet op scherp staat. Geldt wel voor Timber en voor Van Dijk, de twee centrale verdedigers. En ook de andere Timber mag geen geel krijgen. Willen ze aanstaande zondag de wedstrijd tegen Servië in Eindhoven kunnen bijwonen. Althans, op het veld. Bal wordt geraakt door de Grieken. Heel lomp overigens, aan de rechterkant door Karetsas, de 18-jarige golden boy van de Grieken. Daardoor was de ingooi voor Nederland, dat nu de bal weer rondspeelt en het echt weinig dynamiek ziet voorin. Weinig beweging bij de aanvallers. En dan Veerman in balbezit. Wat kan hij? Hij loopt in ieder geval de helft van de Grieken maar eens op. Wordt uitgefloten, je hoort het wel. In het toepasstadion, lage bal van hem. Die is richting Meerdink, denk ik. Nee, Til die stond daar naar voren. Die probeerde hem naar Meerdink te spelen. Overname van de Grieken. Overtreding gemaakt door Nederland. Ja, dit ga je vaker zien. Van Bommel zet zijn lijf er weer tegenaan. En dit is niet de allerzwaarste. Hij probeert zich gewoon in dat duel te vechten. Sterker nog, als ik het in de herhaling zie, vind ik eigenlijk dat hij niet zo heel veel verkeerd doet. Die Karetsas is gewoon nog niet helemaal volgroeid. Die 18-jarige jongen. En dat is onze Ruben van Bommel zeker wel. Dit had doorgemogen, wat mij betreft. Maar ja, nogmaals, ik heb mijn oranje bril op.
1: Nou, inderdaad. En die oranje bril zal waarschijnlijk zien dat dit nog ook een wedstrijd is met weinig genot. En het is ook opvallend dat Nederland nog niet dat spel hanteert waarbij er wordt gezocht naar Meerdink en Guus Til, die als een soort kapstok voor elkaar kunnen fungeren, die bal kunnen terugleggen. Misschien ligt daar de oplossing als Nederland toch wel vaak een terugspelbal geeft, een beetje op een ziekenhuisbal tempo. En het levert wat hachelijke momenten achterin op. Maar voorlopig wordt er dus weinig door de as gespeeld richting Meerdink. En is Nederland echt zoekende in deze eerste helft in Thessaloniki, waar het 1-0 achter staat tegen Griekenland. Maar wellicht kan het nu overnemen met Veerman. De bal was op rechts en weer terug bij Veerman.
0: Ja, Veerman, oh, die verspeelt de bal. Die kon hem niet helemaal lekker aannemen. Het ging hem net wat te snel. En dan wordt de bal wel over de zijlijn geschoten door de Grieken. Krijgt Nederland wel de ingooi en dan even de rust. Maar je ziet dat Nederland daar ook naar snakt, naar die rust de hele tijd. Misschien nog wel meer eerst rust en dan aanvallen. En dus komen er niet echt veel momenten. Zo af en toe komt het er een keer door de as doorheen. Dat probeerde Timber nu ook weer met Til. En dan is er opportunistisch doorjagen van Veerman, waardoor Meerdink toch weer bijna in balbezit komt. Maar uiteindelijk is het de man in het geel vandaag. En dat is Tsolakis, de Griekse doelman die hem heeft. Hij schiet hem hard en hoog naar voren. Pavlidis verliest het duel van Van Dijk, die hem wel heel hoog de lucht in kopt. Die vuurpijl wordt uiteindelijk door Timber teruggespeeld naar Til. En dan is dit van de Ven net voor de 16 meter. Geeft hij hem aan Van Dijk, die naast hem staat. En Van Dijk paast hem door naar Timber. Maar dit gaat, wat mij betreft, allemaal wel erg langzaam. Jurjen Timber in balbezit. Lage bal, combinatie met Veerman. Dus weer terug bij Timber, die helemaal stilstaat. Zij het wel op de helft van Griekenland. Somerville, kan hij het openbreken? Twee Grieken voor zijn neus. Eerst maar naar Veerman. Laag op de hoek van de 16 meter. Dumfries aangespeeld, gaat naar de grond. Wil een vrije trap, maar de scheidsrechter, met wie hij eerder overhoop lag in de Serie A, gaat hem hier in ieder geval geen cadeautjes geven.
1: Ja, misschien ook wat opzichtig hoe makkelijk die grote Dumfries naar de grond ging bij een licht duwtje in deze fase. Dus zoals gezegd, waarin Nederland vooral het heel zwaar heeft, veel overtredingen maakt, maar ook in balbezit ontzettend slordig is. Vooral de gebroeders Timber krijgen ook maar lastig die bal richting dezelfde kleur. En zo kijken we dus niet alleen tegen een 1-0 achterstand aan, maar zien we ook voorlopig nog een matig spelbeeld van Oranje, dat wel domineert in passes. Maar zoals jij net zei, Diederik, het gaat af en toe wel in een heel traag tempo. Dan kom je ook wel naar een hoog aantal balbezitpercentages en passes.
0: Ja, het zijn tikjes breed achterin. En dat hadden we toch niet besteld bij de Spaanse leiding. Daar hadden we niet op gehoopt. Maar het kan allemaal nog draaien. De tweede helft was in Servië ook veel beter dan de eerste. En dat is nog niet zo heel erg lang geleden in deze voor het eerst extra lange interland break, waardoor we het Nederlands elftal met z'n allen extra goed onder de loep kunnen nemen. En dit is een mooie actie van Jurjen Timber. Weliswaar op eigen helft, op een plek waar je er niet zoveel aan hebt. Maar voetballen kan niet. En de bal gaat hard en hoog naar voren en wordt goed aangenomen op de borst door Max Meerdink. Wordt dan naar de grond getrokken, krijgt de vrije trap mee. Het was misschien wat licht, maar zo heeft Nederland weer even de rust omdat het de vrije trap heeft. Maar ook enorme terreinwinst. Want als je die bal een meter of twee over de middenlijn mag nemen, dat mag Nederland nu, dan kun je iedereen naar voren sturen en die bal daar zo'n beetje richting de 16 meter sturen. Want zo hoog zullen de Grieken de buitenspellijn neerzetten. Maar Nederland heeft die vrije trap toch snel genomen. En voor de neus van zijn coach is het Ruben van Bommel die hem geeft naar het centrum achterin. En dat is een prima opening van Timber naar de rechterkant en aangenomen door Somerville. Somerville met één schaar gaat naar de achterlijn. Somerville, kan hij met de voorzet komen? Ja, maar die wordt verdedigd. En de Grieken hebben hem alweer.
1: Ja, zo was Nederland eindelijk weer eventjes bijna gevaarlijk. Met natuurlijk de individuele actie van Somerville. Die kan ineens de boel openbreken als de wedstrijd even niet lekker loopt. Maar zoals we inmiddels weten is de wedstrijd vol van overtredingen. Lichte overtredingen. En Quinten Timber in dit geval, ja, die draait gewoon om zijn as. Raakt ondertussen blijkbaar een Griek. Gaat naar de grond, krijgt de vrije trap mee. En zo is de balbezit bij Griekenland achterin. Waar Meerdink helemaal in zijn eentje druk zet. En wat zojuist opviel was dat de Grieken waren begonnen met druk zetten. En van daaruit ontstond er eindelijk iets meer ruimte voor Oranje. De bal is inmiddels links achterin bij Griekenland over de lijn gegaan. Ze mogen de Grieken gooien. En kunnen Nederland en de mannen dus van Xavi de boel gaan vastzetten.
0: Ja, Tsimikas van Liverpool die mag daar gaan gooien. Lang niet altijd zeker geweest van zijn basisplaats onder Arne Slot. Maar hij is er nog steeds en hij komt wel aan zijn minuten. En hij speelt tegen Somerville en is nog niet echt getest door de op papier gevaarlijkste man van Nederland. Als je Max Meerdink misschien niet meetelt met zijn doelpunten. Het begint in ieder geval vaak bij Somerville aan de rechterkant. Nu is het Nederland met de bal bij Van de Ven. Van de Ven op de middenlijn. Paast hem in de voeten van Van Dijk. Met een opening naar de rechterkant. Die is goed. Daar is Somerville. Lekkere aanname. Terug naar Jurjen Timber. Verder door naar de rechterkant. Weer naar Somerville. En die probeert dan eens het no-look pass op Denzel Dumfries. Maar Denzel Dumfries had even moeten kijken. Want hij zag hem niet aankomen. En daardoor de overname van de Grieken. Die wel moeite hebben met de uitverdedigen. Ioannidis zet zijn kont erin. En dan wordt er een vrije trap tegengegeven. En dan wordt het een beetje muggenzift. En dan zie je de frustratie bij Jurjen Timber. En dan hoor je de opluchting op het publiek. Die natuurlijk hetzelfde denken als Nederland net. Goedkope vrije trap, terreinwinst. En in de herhaling zie je het, Jacob, en dan denk je, hoe kun je hier een vrije trap voor?
1: Ja, het is en blijft een contactsport. Niet dat je iemand echt naar de grond mag trekken. Maar ja, de Grieken weten ook wel een klein beetje van toneelspelen. Elke keer wanneer bijvoorbeeld Jurjen Timber in dit geval even zijn armen om een Griek heen legt, dan gaat hij ter aarde alsof hij een enorme sloopkogel tegen zich aan krijgt. En zo is die scheidster ook niet helemaal consequent wanneer hij vrije trappen geeft. Inmiddels kan het balbezit worden overgenomen door Oranje. In die drukte met alle Grieken is de bal inmiddels op de eigen helft even rustig in het balbezit bij Van Dijk. Van Dijk kijkt even om zich heen. Ziet de linksback Mickey van de Ven helemaal vrij staan. En die vindt op zijn beurt Van Bommel. Van Bommel probeert dan het spel wat sneller te verleggen naar Guus Stil. Maar dan komt ineens de zijlijn wel heel dichtbij. Het is als laatst geraakt door een Griek. Daarom behouden we het balbezit. Bal gaat terug naar achteren, snel ingegooid richting Van de Ven, Van Dijk. En we zijn inmiddels aan de rechterkant overgestoken bij Dumfries.
0: Dumfries op de helft van de helft zo'n beetje aan de rechterkant. Dat was Timber en dan nu aan de rechterkant die andere Timber. Die hem terugspeelt in de voeten van Veerman. Lage bal in de voeten van Van Dijk. 10 veldspelers van Oranje nu op de helft van de Grieken. Veerman, lage bal naar rechts. Het staat echt helemaal vast. Somerville moet het openbreken. Dat kan hij normaal gesproken wel. Maar hij speelt hem nu terug richting Veerman. Hij misschien met een paas dan. Toch maar naar Jurjen Timber. Jurjen Timber wijst naar rechts. Geeft hem door het centrum naar Crescencio Somerville. Die ziet als hij omdraait dan ook weer 3 Grieken voor zijn neus. Het lijkt wel of ze met z'n 12 staan. Bal gaat terug uit richting Van Dijk. Van Dijk, opening is uiteindelijk naar Van Bommel met een mooi hakje, wilde ik zeggen. En dat was het op zich ook wel, maar hij liep over de zijlijn en dan is de ingooi dus weer voor de Grieken. En dan kun je als Nederland weer van vooraf aan beginnen, ga je weer een goedkope vrije trap tegenkrijgen. Ja, daar loopt Nederland een beetje in de val. Pavlidis is toch breed en groot genoeg om gewoon op zijn benen te blijven staan, maar hij voelt een klein handje van Quinten Timber en hij denkt, ik ga liggen, want dan hebben we weer een vrije trap.
1: Ja, die scheids maakt er ook geen lekkere wedstrijd van. Het is tot nu toe toch wel een beetje een draak van een eerste helft. We kijken constant naar overtredingen en vrije trappen. Ik moet wel zeggen, die vrije trappen en die ingooien worden steeds snel genomen, waardoor we weinig kijken naar stilstaand voetbal, hè, die dode spelsituaties. De bal is inmiddels achterin bij de doelman van Griekenland. Probeert het via de lange bal, maar vindt zijn conculega met een mooi woord Verbrugge helemaal aan de andere kant. Zo kan Nederland achterin gaan opbouwen met Virgil van Dijk. Maar iedere keer wanneer dat gebeurt, gaat het in een wat trager tempo. En ook voorin wordt er dan gewandeld. Wordt er gewacht tot die bal komt. Het wordt via links gezocht bij Van Bommel. Maar met dezelfde snelheid kiest hij er weer voor om die bal terug naar achteren te spelen. Zo behoudt Nederland wel het balbezit.
0: Ja, als de ene keeper naar de andere keeper gaat spelen, dan weet je wel dat het plan lange ballen is nu van de Grieken. Het is echt het enige wat ze nu proberen. Laten we hopen dat ze zo ver terug hangen die Grieken, dat Nederland daar dan toch een keer een goede aanval tegenover zet. In dit geval gooide de Griekse doelman de bal naar de linkerkant. Tsimikas heeft die bal daar aan de linkerzijde, speelt hem verder terug. Retsos, de linkercentrale verdediger, Die heeft hem naar voren geschoten. En dan is het qua lange ballen in ieder geval niet goed verwerkt door de Grieken, waardoor Nederland weer over kan nemen. Maar ja, het plan ontbreekt om er doorheen te breken. Of de kwaliteit. Somerville op de middenlijn. Geeft hem naar de linkerkant. En dan staan er nog steeds twee man van Nederland gewoon achter. Eén daarvan is Van de Ven. Die hard inspeelt bij Van Bommel. Van Bommel door de as. Goeie bal. Quinten Timber. Kan hij hem controleren? Ja, maar de Grieken vechten zich in balbezit. Nederland neemt weer over. Til wordt aan de linkerkant diep gestuurd. Maar de bal wordt over de zijlijn geschoten door Mavropanos. En dan is er dus nog wel een ingooi. Hoog op de helft voor Nederland. De helft van Griekenland. Ingooi is alweer gegooid. Terug naar Van de Ven.
1: Van de Ven naar Van Dijk. En wellicht heeft hij de naam van Meerdink nog maar weinig gehoord. Die is heel weinig in stelling gebracht. Komt zijn moment in de eerste helft nog. Wellicht nu, de bal is op rechts bij Somerville. Die wacht even af tot de Grieken uitstappen. En loopt ook wat gefrustreerd rond. Draait weg van het spel. Kiest ervoor om die bal weer terug naar achteren te spelen bij Van Dijk. Zo is Nederland wel op de helft van Griekenland te vinden. En komt wellicht, nou ja, er werd een steekpas gegeven richting de 16. Komt Timber net niet bij. En zo nemen de Grieken vrij snel over. Maar ook hun balbezit is steeds van korte duur. Omdat ze inderdaad de lange bal spelen. Leveren hem zo weer in bij Oranje. De bal is bij Jurriën Timber.
0: Ja, en dan Quinten Timber was de bedoeling. En die dacht dan weer, ik laat hem lopen. Zodat meteen Martijn of Max Meerdink mee vandoor kan. Die werd niet bereikt. De Grieken zaten er weer tussen. Ze zijn echt op de afspraak. Geconcentreerd aan deze wedstrijd bezig met die voorsprong. Geconcentreerd aan het verdedigen. Dit gaat een hele lastige avond worden. Zeker als het Nederland niet lukt om in de eerste helft al iets van een aansluiting te forceren. Scheidsrechter helpt, je zei het al eerder, niet mee. Dat was eerder qua beslissingen. Maar in dit geval loopt hij ook gewoon even lekker in de weg. En dan krijg je zo'n moment waarop de scheidsrechter zich excuseert. Want dan komt er een scheidsrechtersbal. En dat gaat niet zoals bij ons vroeger, bij de onder 9, bij de F'jes. Namelijk keihard er tegenaan trappen met de twee. En hopen dat je nog even het scheenbeen van de tegenstander meepakt. Maar gewoon netjes wordt dat in de min geschikt. En ik vind het altijd grappig. Er is een bepaalde scheidslijn tussen het amateurvoetbal en het profvoetbal waarbij je dat ineens niet meer doet. Maar het is nooit echt duidelijk waar die scheidslijn nou ligt. Aan de rechterkant heel veel ruimte voor Caretsas die naar binnen kan en kan schieten. En in de korte hoek verschalkt hij bijna Verbrugge, maar die wordt denk ik door de paal geholpen. En hij raakt hem nog even aan. Dus de corner is voor de Grieken, maar zomaar weer als een duveltje uit het doosje. Die Caretsas, 18 jaar, helemaal vrijgelaten. Dus het doosje was toch vrij groot, ja. Waar hij uitkwam door Van de Ven.
1: Ja, het mag gewoon niet gebeuren. We hadden het over die scheidsrechtersbal, die laat die bal stuiteren. Ligt het spel stil, alle kans voor Oranje om de bal gewoon goed te bekijken. De boel goed neer te zetten. En dan toch nog één Griek helemaal vrij laten. Inmiddels de hoekschop van Griekenland genomen. Kan die niet worden uitverdedigd, maar wordt ingekopt. Uiteindelijk wel makkelijk uit de lucht geplukt door Verbrugge. Maar daar stond Nederland opnieuw niet goed opgesteld. Het is dit keer Mickey van de Ven die niet naar de bal toe gaat. Eigenlijk zich laat aftroeven in de lucht. Het loopt met een sisser af. En wellicht kan Nederland dan nu een keer wat doen. Want het gaat met Van Dijk. Met het vizier naar voren aanvallen. Van Dijk, tikje opzij naar Timber. We gaan de middenlijn over. Aan de rechterkant van het veld is het Somerville die zich aanbiedt. Die rechtsbuiten. Die één keertje dichtbij was. Maar die bal kwam wat te hoog voor hem. En ja, hij heeft al een mooie actie in huis. Dat levert even een mooi moment op. Een Griek zo het bos ingestuurd. Raakt die bal nog even aan, terwijl hij het bos ingaat. Waardoor er een ingooi is voor Oranje door Somerville. Snel genomen. En opnieuw komt die bal weer niet bij Meerdink. Alsof hij de bal niet mag hebben. Maar daar is die Meerdink met een handig tikje in de 16. En voordat er een kans gekomen wordt, die bal geblokt, krijgen we wel een hoekschop voor Oranje in de 39e minuut.
0: Nee, want het was buitenspel volgens mij. Ik zag die vlag de lucht in. Dus ik denk dat het... ik zie Dumfries ook de andere kant oplopen. Ik ben er vrij zeker van dat het een vrije trap is voor de Grieken. En dat is dan typisch een moment om ook eventjes op de klok te kijken. En dan heb je nog maar iets meer dan 5 minuten te spelen ineens. In een eerste helft die zeer teleurstellend verloopt voor Nederland. Niet alleen omdat het op achterstand is gekomen, maar ook omdat het een verdiende achterstand is. En ook omdat Nederland echt bitter weinig weet te creëren tegen de Grieken onder de Servische leiding van Jovanovic, die een prima selectie heeft, maar die ze ook echt geconcentreerd en georganiseerd laat voetballen. En dat is frustrerend voor Nederland. Dan krijgt Griekenland een ingooi aan de linkerkant. Dan kan het even de tijd nemen. Gelukkig zijn de regels tegenwoordig zo dat je het wel binnen 5 seconden gedaan moet hebben. En dan doen ze dat dus ook allemaal. En dus is er geen sprake van spelbederf. Of in ieder geval erg weinig. Maar Nederland jaagt er wel de hele tijd achteraan. Het loopt achter de feiten aan. Eigenlijk al de hele eerste helft. Maar toch in ieder geval sinds die 1-0.
1: En zit er dan wellicht zelfs een tweede in voor Griekenland dat opnieuw gaat aanvallen met veel ruimte voor Karetsas. Maar uiteindelijk kan Nederland net op tijd teruggaan en groeperen. Vooral als Ruben van Bommel vooral zijn verdedigende arbeid laat zien. Die linksbuiten helemaal mee terug naar achteren verovert de bal. En zo is de bal bij Oranje, bij middenvelder Quinten Timber. Paast de bal dan naar Veerman. Die steekt de middenlijn over en vindt Guus Til. Ook hij hebben we nog maar weinig gezien in de eerste helft. Guus Til dan naar Van Bommel. Die wordt op de een of andere manier uitgefloten. Van Bommel met een schot. Ja, die was op weg naar de lange hoek. Wordt daar nog geblokt. En komt Oranje toch iets dichterbij. Van Bommel wellicht uitgefloten door die paar beuken die hij uitdeelde met zijn sterke lichaam. Maar voor de rest toch weinig aan de hand.
2: Tussendoor even. Duitsland-Servië 1-0. Doelpunt Bischoff.
0: Dus die kunnen het ook met de andere elf wel tegen Servië. De thuiswedstrijd, de ploeg van Jurgen Klopp op voorsprong. Terwijl de club van die andere nieuwe bondscoach, die van ons, Xavi Hernandez, dus ook met 1-0 staat. Maar wel meteen al achter in Griekenland. Ook de thuisploeg in Griekenland, in Thessaloniki, op een 1-0 voorsprong. De bal teruggespeeld door die thuisploeg, door de Grieken, richting Tsolakis. De Griekse doelman met een lange haal naar voren. Daar wordt de bal op de borst aangenomen door Pavlidis. En dan uiteindelijk wel goed verdedigd door Nederland. Terug richting Verbrugge. Nog 4 minuten. Zoveel zijn er nog in de eerste helft in de reguliere speeltijd. Om iets terug te doen tegen die achterstand dus van 1-0 tegen de Grieken.
1: Ja, en virtueel gezien komt Griekenland dus nu op 9 punten. En komt Duitsland weer gelijk met Nederland. Dan wordt het ontzettend spannend als Nederland hier niks aan weet te doen. Maar wellicht kan het wel doen met op linksbuiten Van Bommel, die zoals zo vaak naar binnen toe knijpt. Daar is Meerdink. Hij is vandaag vooral de man die de bal moet doorkaatsen. Maar dat wordt wel lastig in die blauwe zee van Grieken. Bal inmiddels opgepikt. Helemaal mee terug naar achteren. Pavlidis. Maar ook hij levert die bal toch met dezelfde snuit erin. Misschien komt hier opnieuw een kans voor Oranje. Maar och, wat een slordige eerste helft toch. Er liggen mogelijkheden voor Oranje. Maar ook Guus Til levert die bal zomaar in. En dat doen de Grieken ook weer op hun beurt. Waardoor er nog steeds een kans is voor Oranje. De bal is aan de linkerkant van het veld, waar 4 spelers van Oranje op links buiten staan. Kiest ervoor om naar het midden te gaan. Via Timber wordt er geopend naar rechts. Daar is Somerville aan de andere kant van de 16. En zo gaat die bal een beetje rondom die 16. Wordt er een beetje gebreid. Wanneer komt er een keertje een gaatje? Misschien kan Somerville wat creëren. Hij geeft die bal richting Guus Til, maar daar zit een Griek tussen. En vanuit de tweede lijn pikt Van Bommel op.
0: Ja, Van Bommel op de rand van de 16. Even terug uit. Eindelijk een offensief van Nederland met Van de Ven. Terug naar Van Bommel. Het is nog steeds wat statisch. Somerville net met die paas. Dat was gevaarlijk. Eindelijk eens een keer een paas de 16 in. Iets wat op een eindpaas begint te lijken. Hoek van de 16 meter. Lage bal van Somerville wordt verdedigd. Tsimikas namelijk gewoon in de voeten aangespeeld. Is er mee vandoor. Maar gelukkig loopt hij zich vast en kan Nederland weer verder. Dat is dan in ieder geval een vervolg van die aanval. Aan de linkerkant nu is het Van Bommel. Van Bommel weer uitgefloten in de buurt van de cornervlag. Speelt hem even achteruit naar Veerman. Veerman, 5-6 meter van de zijlijn. Eerst maar even terug richting de aanvoerder, richting Van Dijk. Van Dijk en Van de Ven, laat het aan Veerman. Natuurlijk, hij heeft de paas. Geeft hem over de grond naar de linkerkant. Naar Van Bommel, zoekt zijn man op. Maar die 1-op-1, die gaat hij niet overtuigend in. Hoor. Hij speelt de bal voor zich uit. Wil hem dan net voordat de bal door de Griek geraakt kan worden wegtikken en er voorbij gaan. Het is een actie die ik Van Bommel zeker dit seizoen 20 keer eerder heb zien maken. En dan ging het elke keer succesvol. En nu zit het gewoon niet helemaal lekker bij Nederland. En dus ook niet bij Ruben van Bommel. Ik denk dat ze magische thee en een donderspeech nodig hebben.
1: En misschien ook wel wat wissels. Het lijkt gewoon niet te werken. Van Bommel inderdaad heeft weinig ruimte. Hij heeft misschien wat meer ruimte nodig om die snelheid te kunnen maken na zijn actie. Maar het staat voorin ook wel heel erg statisch. Wanneer Nederland zoekt naar een aanval, lijkt de rest gewoon te wandelen en te wachten van wat gaat er gebeuren. Opnieuw dan via de linkerkant. De laatste tijd wordt er vaak via Van Bommel gezocht. Van Bommel die dan ook een keiharde bal terug naar achteren geeft. Die gaat gewoon aan Van Dijk voorbij. Dat zag er niet helemaal mooi uit. Maar het levert voor de rest geen gevaar op. De bal is helemaal achterin waar de Grieken op de eigen helft afwachten. Kan Nederland gaan opbouwen met Van de Ven. Doet het door het midden ook weer slordig. Maar de Grieken op hun beurt ook weer slordig. En zo is het een flipperkast. En komt Nederland niet in de buurt van de 16. Voorlopig niet. De Grieken nemen over. En de bal is aan de linkerkant van het veld.
0: Ja, bij Masouras, de invaller, die hem even achteruit speelt. En hier zijn de intenties van de Grieken wel duidelijk. Die willen het uitspelen tot de rust. achteruit en vooral geen risico lopen. Want daar staat best wel een kans op een counter in. Maar zelfs dat is te veel risico. Karetsas, dat is wel een speler die altijd drang naar voren heeft met zijn jeugdig enthousiasme. Opent hem naar links. Dan is het weer de invaller Masuras die hem heeft. Nou, gekke bal. Nederland neemt over. Prima verdedigd zou je ook kunnen zeggen. Half minuutje nog tot de rust. En Timber, Quinten is het volgens mij, geeft hem even terug naar de doelman. Daar is Quinten Timber in het halve maandje voor de 16. Speelt hij hem aan naar Joey Veerman. Joey Veerman echt op zijn 11e, 30e shot hij nu. Wacht ook even af tot Pavlidis komt jagen misschien. Maar het ziet er gewoon niet zo fraai uit als je het allemaal zo langzaam doet. En dan is het Jurjen Timber. Jurjen Timber net over de middenlijn. Weer terug naar Joey Veerman. Joey Veerman, Jurjen Timber. De 45 minuten zitten erop. Lage bal richting Meerdink. Neemt hem niet goed aan. Laat zich van zijn sokken lopen. 2 minuten krijgen we erbij. Maar zeer, zeer matig gedaan door Meerdink als aanvalsleider. Als aanspeelpunt zou hij daar moeten staan. Maar dit was niet eens een duel wat hij daaruit vocht.
1: Nee, inderdaad. En ja, de eerste helft is inderdaad bijna ten einde. Maar het gaat inderdaad, zoals je zei, op zijn 11e, 30e soms. Maar dan vervolgt er ook, als je op zijn 11e, 30e loopt, een slordige paas. Je zou toch denken, je hebt alle tijd om die bal gewoon bij je medespeler te krijgen. Maar Oranje heeft vandaag op de een of andere manier overal last mee. En voorlopig staan de blikken ook niet op vrolijk bij Oranje. Via Somerville gaat die bal over de zijlijn. Krijgt Griekenland op de eigen helft achterin bij de linksback een ingooi bij Tsimikas. En zo doet hij natuurlijk even zijn game management. Kijkt naar de scheids. Waar moet ik heen voor die ingooi? Zo is er weer wat tijd verloren gegaan. Is er nog 1 minuut te gaan in deze eerste helft. De extra tijd van deze eerste helft. Krijgen we wellicht nog een kans voor Griekenland. Het is toch voortdurend die Karetskas die op rechts helemaal wordt vrijgelaten. Misschien ook wel een beetje bewust omdat Van de Ven hem nog altijd kan inhalen, zou je denken. Maar daar is toch veel gevaar al van gekomen. Opnieuw is het Karetskas, terwijl Nederland overneemt. Ja, hele gevaarlijke bal terug naar achteren. Ongelooflijk. Oh, een slechte eerste helft. Nederland heeft het balbezit. Wie deed dat? Iemand die paaste die bal van ineens helemaal terug naar achteren. Zo de 16 in. Geeft hier een assist aan Griekenland. En ja, hier kan je niet tegenop coachen. Ineens ja, 2-0 achter.
0: Ioannidis weggestoken door een Nederlander. En hij kan hem voorzetten. En het is Georgios Masuras, de invaller, die het doelpunt maakt. 2-0. Alles gaat mis in deze eerste helft voor Nederland. Het voetbal was al bijzonder slecht. De achterstand was beroerd. Maar dan zou je denken, kun je in de rust nog wel wat rechtzetten. Ga dat met 2-0 in deze ambiance maar eens doen. Een misverstand achterin. Veerman grijpt ook niet in hoor, want die had dat ook nog kunnen doen. Kan de voorzet nog met een slijding eruit halen. Maar doet zonder overtuiging aan mandekking. En dan is de voorzet daar en dan staat daar de man die is ingevallen. De linksbuiten trekt naar de eerste paal. Dan zou je ook nog kunnen zeggen, waar is de rechtsback dan? Iedereen van Nederland zakt hier door de ondergrens bij deze goal. En dat is typisch, want het is eigenlijk al de hele eerste helft zo. Je zou eigenlijk Pierre Bokma zo meteen die kleedkamer in willen jagen en zeggen, jij onvoldoende.
1: Onvoldoende,
0: jij onvoldoende. Ja. Allemaal onvoldoende.
1: En in dit geval helaas de Schlemiel is toch wel, om het zo Duits dan uit te spreken, Van Bommel, hij gaf die bal zomaar terug. Vlaag van verstandsverbijstering bij de linksbuiten van Oranje. Die bal dus zomaar terug de 16 in pegelde. En daar konden de Grieken van profiteren. En Van Bommel is het helemaal kwijt. Levert die bal opnieuw zomaar in. Maar Somerville is er als de kippen bij. Die neemt dan weer over. Misschien zit er dan nog wat in de eerste helft. De derde minuut van de extra tijd. Er waren er 2 gegeven. We hebben wat lang juichende Grieken gezien. Daarom nog een paar seconden extra tijd. Maar Xavi mag zijn allereerste donderspeech gaan geven aan Oranje. Want laten we eerlijk zijn, die eerste helft was niet om aan te gluren en misschien ook niet om te horen.
0: Oh nee, ja, hier kun je veel van leren, denk ik, als jonge speler, als Van Bommel en als Meerdink. Dit is zo'n wedstrijd waar je dan achteraf misschien nog eens een keer aan terugdenkt, maar wij niet. Ik wil hem snel vergeten, deze eerste helft. Laten we hopen, Robert en Rob, dat we in de tweede helft iets anders voorgeschoteld krijgen. Anders ga ik met die borden gooien.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: renoveren?
6: Familie Blom can do it, Gerben can do it, iedereen can do it. Met Can Do.
7: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
8: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
6: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Mid-season sale bij Otrium. Tot 80% korting op Levi's, New Balance en meer.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
22: Het eten is klaar, aan tafel.
23: Zo, dat ziet er lekker uit.
24: Ja, mag ik een broodje?
25: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
26: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Soms zul je zeggen...
29: Jij bent mijn rots in de branding.
28: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
30: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
31: GPR Sportradio. Verkeer.
32: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Utrecht... door wegwerkzaamheden bij Houten. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
31: GPR Sportradio.
0: De Sound of Sport.
1: Rob Spijker en Robert Meder.
2: Het is voor Xavi volgens mij niet heel erg moeilijk om te zien wat er fout gaat. Want alles gaat zo'n beetje fout bij Oranje. Dat wordt een betere tweede helft, dat kan niet anders. En die hoor je ook hier zometeen live. VBL.

0: GPR Sportradio, Dua Lipa Holly en Be The One. Ja, we zijn eigenlijk zelf ook wel even aan rust toe en moeten ons ook even herpakken, net als Oranje.
1: Ongelooflijk, wat een slechte eerste helft. Even kijken wat er op de andere velden gebeurde. Denemarken tegen Portugal. Daar stond Portugal 1-0 voor, het werd 1-1. En drie minuten later stond het alweer 1-2. Dat voordeel dus van de Portugezen. Kort voor rust Duitsland dus door Bischoff op voorsprong gekomen ten koste van Servië. Griekenland-Nederland, daar weet u alles van. 2-0, komen we zo nog wel even op terug. En Wales tegen Noorwegen, daar is het na 45 minuten 1-1 in de League B. Ierland-Australië 2-0 en Israël tegen Kosovo. Daar staat het nog 0-0. Ja, wat moet je dan? Als je kijkt naar de stand. Griekenland is gewoon helemaal los. Heeft na drie wedstrijden 9 punten. Wie had dat gedacht, zeg? Als je daarop gegokt had, dan had je een hoop geld gewonnen, denk ik. Nederland nu, Nederland ook tweede. Maar op doelsaldo achter de Duitsers, die ook op 4 punten staan. En laatste Servië. Je moet echt gaan vrezen met nog 3 duels te gaan met 0 punten. Diederik en Jacob, jullie zitten ook nog steeds bij te komen, denk ik, van die eerste helft. Kunnen jullie herinneren hoe lang het geleden is dat Nederland zo slecht speelde?
2: Poeh, ja, we hadden het even onderling erover. En Diederik, jij kwam met Tsjechië uit een beetje, als de eerste wedstrijd waar je moest denken. Die bal op de paal toen nog op het einde.
3: Ja, dat zal geweest zijn in 2000, ja. Even denken hoor, want we hadden het nog met Jan Maat, hè, die deed nog mee.
2: Volgens mij kopte Jan Maat toen een bal op zijn eigen paal. Zoiets staat mij bij inderdaad. Dat ging niet helemaal lekker tegen Tsjechië.
3: Ja, 2016 maar was het, ja. Ja. Het was in de reeks dat Nederland het niet haalde. En die wedstrijd tegen Tsjechië was echt zo'n wedstrijd waarop het op geen moment voor Nederland ging lukken.
1: Nee, dat is de grote vraag. We hebben Xavi en Cebol zien maken van, we moeten buitenom, niet de trechter in, maar buitenom. Dat gaat hij ongetwijfeld nu, want hij maakte dat gebaar zo duidelijk. Heeft hij dat in de kleedkamer nu ook gezegd? Wat kun je? Wat kun je nu? Wie hebben we op de bank zitten om dat te kunnen bewerkstelligen?
2: Nou, we hebben er 12. Je zou eventueel, als je buitenom wil gaan, zou je Noah Lang kunnen brengen. Je hebt nog ook Frimpong, maar dan moet je misschien Dumfries eraf halen. Terwijl ik toch vooral zie dat het middenveld vandaag ook echt niet werkt. Timber zit er niet lekker in.
3: Nee, maar het is wel zo dat Somerville zijn beste tijden heeft gehad als linksbuiten. Ik snap dat hij als rechtsbuiten nu constant bij het Nederlands elftal is ingezet. Maar dit is misschien het moment om hem dan, als Van Bommel het inderdaad in de tweede helft meteen ook weer zo laat zien. Dus niet laat zien eigenlijk. Kun je misschien met Frimpong op rechts gaan spelen. Of zelfs met Koopmeiners op rechts. Zoals Koeman dat ook nog een tijdje heeft gedaan. Een beetje als hangende rechtsbuiten. Dat je met links die ballen erin kan draaien. Dat was net namelijk wel gevaarlijk toen Somerville die bal er een keertje vanaf rechts in gaf. Dat zou misschien nog een mogelijkheid zijn.
1: Ja. Goed, in ieder geval ruststand 2-0. De eerste domper kwam na 23 minuten.
3: De bal wordt verlengd door de Grieken. Dit is heel erg gevaarlijk. Komt een grote kans aan en hij wordt binnengeschoten. Dit was veel te licht verdedigd. En hij wordt uitermate goed binnengeschoten. Hoekje gezocht door Ioannidis. Spits van Sporting in het dagelijks leven. Maar hij kan hem zo voorbij Verbrugge prikken. Komt alleen voor de doelman. Omdat er veel te lichtzinnig wordt omgegaan met de diepe bal. En een luchtduel echt achterlijk makkelijk wordt verloren door, ik meen, Guus Til.
1: Ja, dat was na 23 minuten. En dan weer 23 minuten later lag de tweede erin.
2: Terwijl Nederland overneemt. Ja, hele gevaarlijke bal terug naar achteren. Ongelooflijk. Dit is wat de tweede achter. Jongen, wat een slechte eerste helft. Nederland heeft het balbezit. Van Bommel, hij gaf die bal zomaar terug. Vlaag van verstandsverbijstering bij de linksbuiten van Oranje. Die bal dus zomaar terug de 16 in pegelde. En daar konden de Grieken van profiteren. En dus, Van Bommel is het helemaal kwijt.
1: Ja, Van Bommel is het helemaal kwijt. Inderdaad, helemaal waar. Of dat gevolgen gaat hebben voor de tweede helft, dat kun je je afvragen. De vraag is of er gewisseld gaat worden. Ik zie in mijn ooghoek dat de catacomben worden opengesteld en dat de spelers langzaam het veld weer opkomen. Kijken of Jacob van Katwijk en Diederik van Zessen iets kunnen zien over vervangingen, invallers, met name dan aan de Nederlandse kant?
3: Ja, die zijn er dan ook nog niet. De Grieken al wel, dus Xavi heeft zijn tijd genomen. Ik zie wel dat er een wissel gaat plaatsvinden, want de vierde official staat met iemand, ik denk in ieder geval van de Griekse bond, het bord in te stellen. En daar komen dus in ieder geval de nummers op. Dus er is een wissel voorbereid bij de Grieken. Want dit was volgens mij geen medewerkster van de KNVB. Want ik meen dat dat dit een Griekse medewerker was. Maar dan kijken wij natuurlijk naar de nummers die op het veld staan. En dan zagen we dat de camera nummer 7 en nummer 19 in beeld bracht. Nou, die stonden er allemaal in. Nummer 7 was de invaller die het doelpunt maakte. De invaller Georgios Masouras. En dan is dat de reden dat de camera's hem zoeken natuurlijk. Want hij is de man van het moment omdat hij het doelpunt maakte. Verdere wissels nog niet. Nederland komt het veld weer op. Dat zie ik niet, maar dat hoor ik wel, want er wordt gefloten, Jacob.
2: Ja, en veel balende supporters in het uitvak bij Oranje, waar ze allemaal een beetje naar voren gebogen hangen met de hoofdjes. We hebben de rust ook weinig spelers zien warmlopen. Natuurlijk wel de reserve-doelmannen, maar die zullen er niet in komen. Maar toch, daar zijn ze. Nou, daar heb je je antwoord. Een driedubbele wissel aan de kant. Een driedubbele wissel. Reinders komt erin, Lang komt erin en Gravenberg komt erin. Inderdaad, dan is dus Noah Lang die buitenspeler die erin komt. En op het middenveld liep het al niet lekker, dus daar wordt ook ingegrepen met de Reinders en Gravenberg.
3: Ja, en Timber is in ieder geval Quinten Timber, één van de slachtoffers van deze wissels. En ik denk dat Til de andere is, vermoed ik, of Veerman. Dat gaan we zo meteen aan je melden. Nummers gingen de lucht in. Veerman staat er nog in, dus dan zal Til er wel af zijn als andere speler. Drie wissels bij rust, dan geef je een signaal af natuurlijk. Xavi Hernandez moest ook wel. Een 2-0 achterstand. Kan Nederland die rechtzetten in Griekenland? Het is te hopen. En het is vooral ook te hopen dat het in de tweede helft wat leuker is om naar te kijken. Want Nederland creëerde niets en maakte heel veel fouten in de eerste. Hoe gaat het in de tweede, Jacob?
2: Er is inmiddels afgetrapt en Nederland toont aan dat het Vabank gaat spelen. Ze gingen massaal naar voren. Bal terug naar Verbrugge die de bal lang naar voren pompt. Waardoor Nederland ver op de helft, een beetje richting de achterlijn van de Grieken te vinden is. En bij de Grieken wordt de bal via een hakje over de zijlijn gespeeld. Zo hebben we op de rechtsbuitenpositie een ingooi. Dumfries heeft de bal droog gemaakt en die kan die bal wellicht ver gaan gooien. Waar zelfs Van Dijk zich meldt. Als het ware een soort ingooi met de handen. De scheids die gaat ook meteen eventjes wat kemphanen uit elkaar halen. Er wordt voortdurend natuurlijk gekeken naar Van Dijk, alsof hij iets verkeerds doet. Maar daar gaat de bal waarschijnlijk wel naartoe. Richting Van Dijk valt er overheen bij Meerdink. Die is de bal even kwijt. En zo gaat hij als een soort, het lijkt wel Harderwijk. Die bal die blijft via hoofd naar hoofd gaan. Gaat hij via dezelfde snelheid, dezelfde weg weer terug over de zijlijn. En krijgen we opnieuw de ingooi aan de kant waar Dumfries zojuist het al probeerde.
3: Ja, aan de rechterkant. Dan is het een soort corner dus. Als hij hem echt verder ingooit. En dat gaat hij wederom proberen. Goed ook verlengd net door Van Dijk. Was best wel een kansje voor Meerdink. Stonden veel Grieken in de doelmond. Maar met misschien een wat betere timing en een wat hardere aanloop had hij toch wel op doel kunnen koppen. Bal nu niet verlengd door Van Dijk, maar wel tot corner gedegradeerd, dacht ik. Tsimikas weet met een sliding de bal nog over de zijlijn te werken. Dat is dus ook nogmaals een soort corner. De drie wissels gaan nu ook door de stadionspeaker worden omgeroepen. Daar heeft hij wel even werk aan. Ondertussen geeft Nederland een voorzet met Somerville. En dat was een tandenloze. Die was laag. En die kon makkelijk verdedigd worden. Opnieuw de bal aan de rechterkant bij Somerville. Twee Grieken voor zijn neus. Is hij daar bang voor? Nee. Hij wordt hard onderuit gehaald. Met twee benen wel de bal gespeeld. Maar zijn benen werden geschaard door Androutsos. En die doet alsof zijn neus bloedt.
2: Ja, inderdaad. En met die handjes zo, weet je, alsof hij water wil drinken uit zijn handen, staat hij een soort bedelend bij de scheids te kijken van ik deed toch niks, ik raak de bal. Maar hij raakt ook zeker de enkels van Somerville. Wat wel meteen te zien is in deze beginfase van de tweede helft is dat Oranje niet meer dat walking voetbal gaat spelen, maar is echt de snelheid in het spel aan het brengen. Meer in de aanval. We hebben natuurlijk een aantal ingooien zojuist gehad. En ongeveer vanaf diezelfde plek krijgen we nu dan een vrije trap. Met de Veerman twee handen in de lucht. Is dat een gebaar dat hij een tweede paal gaat spelen? Er staan veel lange mannen voorin te wachten op die bal. Valt er in de kluwen van spelers. Kan worden opgepikt door Tijani Reinders. Die is er zojuist dus ingekomen. Hier waarschijnlijk met zijn eerste balcontact. Bal gaat even helemaal terug naar achteren. Gravenberg die wat was ingezakt. En de bal is dan uiteindelijk weer bij de nemer van de vrije trap. Veerman die opnieuw de 16 probeert te zoeken. Maar de Grieken weten dat goed te verdedigen. Alleen kiezen ze niet voor het balbezit. Leveren die bal weer opnieuw in bij Veerman.
3: De Grieken zitten op wolken. Het zijn gouden weken voor het Griekse voetbal. En spijtig dat wij ze dan net in die weken treffen. Ze hebben al historisch gewonnen van Duitsland in Duitsland. Van Nederland wonnen ze op eigen grond nog nooit. Maar ze staan met 2-0 voor in de 49e minuut van deze wedstrijd. En Nederland heeft in de eerste helft geen enkele reden laten zien om iets anders uiteindelijk op de eindscore neer te zetten. Eens kijken of het nu lukt. Misschien 10 veldspelers in ieder geval op de helft van de Grieken. Het is Gravenberg die hem even terugspeelt. Rijn Gravenberg in de voeten van Virgil van Dijk. Twee teamgenoten, ook in het dagelijks leven, gaat weer terug naar Gravenberg. Gravenberg ziet dat rechts niet echt een optie is bij Dumfries. Dus maar even terug in de voeten van Jurjen Timber. De enige van de twee broertjes die nog in het veld staat. Veerman. Veerman gaat naar binnen. Zou eens kunnen schieten, maar blijft nog wat rommelen. Geeft een wippertje. En die kan verdedigd worden. Van Dijk goed doorgekopt, ingestapt aan de rechterkant. Dumfries. Dumfries kan niet tot de voorzet komen. Eindelijk misschien een keer. Nee, bal wordt verdedigd. En dan is het ook nog eens buitenspel. En dus moeten we weer kijken naar een vrije trap voor Griekenland. En dat kunnen ze geduldig doen. Want dat zei de Griekse, grootste Griekse krant in de rust. Die zeiden geduldig Griekenland op voorsprong tegen Nederland.
2: Op zijn Grieks. Weet je, dubbel op misschien.
3: Dat is iets heel anders dan Jacob.
2: Ja, oké. Maar in ieder geval, wat wel zichtbaar is, de bal is inderdaad voor Griekenland een vrije trap helemaal achterin. Dat Nederland vooral de Grieken naar achteren drukt. Dat hebben we in de eerste helft toch wel veel gemist. En benieuwd of Griekenland hiermee om weet te gaan. Hoe Oranje dus is veranderd in die tweede helft. Het is een lange bal naar voren, wordt vrij snel weer verloren. En zo kan Oranje overnemen in de vorm van een ingooi op de eigen helft. Met Dumfries, die wacht even op de beweging. En is natuurlijk niet van plan om te treuzelen. Nederland heeft maar weinig tijd, een helftje, om twee doelpunten goed te maken. En wellicht zelfs dan zelfs te denken aan meer. Maar zolang is het nog lang, lang, lang niet. Als de bal inmiddels is bij Van Dijk, nog altijd op de eigen helft van de Ven. Daar zien we een Noah Lang aan de linkerkant. Maar ook hij kiest nog niet voor de actie. Kiest ervoor om de bal weer terug naar achteren te spelen. Van Dijk verlegt het spel naar de rechterkant. En zo staat Dumfries helemaal voorin. Maar ook bij Dumfries het vizier toch nog even naar achteren. Nederland kiest ervoor om die bal in het soort van kommetje te blijven rondspelen. Om misschien zo de Grieken wat uit de tent te lokken. Het balbezit is bij Virgil van Dijk.
3: Virgil van Dijk precies op de middenstip. Paast hem in naar Somerville. Is uitgeweken vanaf de rechtse kant. Misschien dat dat voor wat dynamiek zorgt. Noah Lang. Noah Lang met nummer 10 spelend. Geeft hem laag in de voeten van Veerman die vlak naast hem stond. Dan is het Van de Ven die stilstaat. Dat is precies wat je niet wil zeggen. Van de Ven en stilstand. Die wil je juist op snelheid hebben. Het is Timber die hem heeft. Maar weer terug naar Van Dijk. We zijn weer aan het breien. Naar de linkerkant. Daar is het Van de Ven. Staat wederom stil. Hij geeft hem in de voeten van Veerman. Veerman kreeg hem van Reinders. En nu aan de rechterkant. Balbezit bij Jurjen Timber. Dan is de hele trapeze weer ingezakt bij de Grieken. Bal wordt voorgegeven, maar niet bij Meerdink. Afslaande bal is voor Veerman. Veerman en Gravenberg. Iemand moet een keer gaan schieten. Dan maar vanuit de tweede lijn. Somerville geeft hem naar de linkerkant. Noah Lang. Noah Lang zoekt zijn man op. Geeft een voorzet. En die kan verdedigd worden.
2: Daar kan worden weggekopt voordat Meerdink erbij kan komen. Meerdink, die dus nog weinig momenten heeft gehad. Komt zijn moment nog? Is hij scherp? Wanneer hij ineens voor zijn voeten komt, of in dit geval bijna op zijn hoofd. Nederland heeft overgenomen. Halverwege de helft van Griekenland zoekt het naar Noah Lang. Die is nog fris. Valt gretig in. Heeft wat dreiging. En paast die bal richting de 16, maar komt keihard terug. Terug wel in het bezit bij Oranje, bij Van Dijk. Opnieuw wordt er gezocht naar de linkerkant, waar nu Reinders staat. Op de plek van Lang. Reinders naar binnen toe. Veerman aan de bal in het midden van het veld. En dan is het Dumfries die in de tweede helft vooral een beetje op de rechtsbuitenpositie hangt. Daar waar Nederland naar binnen knijpt en de backs dus hoog spelen, drukt het Griekenland werkelijk naar achteren. Maar waar blijft die kans dan? De bal is randje 16. In die kluwen van spelers krijgt Somerville hem niet in een gevaarlijke positie. Moet Nederland gaan overnemen. Dat doet het via Noah Lang.
3: Ja, de verdediging van Griekenland. Daar staan de wat minder grote goden bij de Grieken. En dus moet Nederland een keer proberen om ze iets meer te testen. Reinders haalt in ieder geval een vrije trap uit op, wat zal het zijn, een meter of 17, 18 aan de linkerkant. Er wordt ingegrepen, hard ingegleden bij de Grieken. En geen gele kaart voor Pavlidis die de slijding maakte. Had misschien wel verdiend, maar de spits verdedigt dus ook al mee. Dat is dan een signaal. De Grieken zakken ver in, geduldig. Zo is het dus blijkbaar. Nou prima, 53e minuut en Nederland krijgt die vrije trap. En Joey Veerman heeft hem neergelegd. Ook Somerville staat erbij. Het is een ideale plek voor een rechtspoot. En aan de andere kant is het ook wel heel erg ver. En staat er geen prutser op doel. Konstantinos Tsiolakis heeft zijn muur neergezet.
2: En die kijkt hoe Veerman Veerman wellicht die bal over de muur heen wil tillen. Ook Somerville erbij. Het woord Veerman. Die bal komt nog via de muur en gaat maar rakelings langs die paal. Ja, Griekenland weet wat het is om een van richting veranderde goal te scoren. Als Veerman die bal aan de zijkant van de muur nog een beetje op een arm raakt. De bal krijgt nog een merkwaardige curve, maar gaat ongeveer is het 20 centimeter langs de paal. Zo krijgen we dus wel de hoekschop bij diezelfde Veerman, de man van de dode spelsituatie, zich meldt. Dan zijn er ook veel ogen gericht. Op Meerdink komt die bal daar dan een keertje. Bal valt hoog. Doelman heeft hem in twee instanties. En daar kan Griekenland wellicht gaan counteren.
3: Ja, dat kunnen ze zeker. Het is wederom Masouras die weggestuurd wordt. Maar dit keer verdedigd. En dan heeft hij een overtreding gemaakt. Ja, Somerville is zo'n kleintje die moet achterblijven bij de corners. Dus die moest hier die andere nummer 7 verdedigen. En dat doet hij goed. Hij zet zijn lichaam ertussen. Onze nummer 7 dus, Crescencio Somerville, krijgt dan een tikje van achter van Georgios Masouras. En de vrije trap is al genomen door Nederland. 2-0 achter in de 54ste minuut in Griekenland. En de bal gaat achterin rond, zoals die de hele tijd achterin rond gaat. Met Van de Ven aan de linkerkant. Ja, dat is een opkomende linksback. Althans, dat is de bedoeling. Maar hij speelt als een soort linker centrale verdediger. En we benutten dus zijn kracht niet in deze wedstrijd. Bal gaat naar voren, aangenomen. Daardoor Dumfries wordt dan naar de grond gewerkt in de 16. Wil een penalty? Ga je hiervoor niet krijgen, denk ik. Tsimikas zoekt wel duidelijk contact. Ik denk dat Dumfries misschien ook hoopte dat Tsimikas daar nog hands maakte. Maar dat deed hij niet, de linksback van Liverpool. En dus is het gewoon een doeltrap. En zijn de eerste 10 minuten van de tweede helft alweer verstreken. Verspeeld door Nederland.
2: Solakis met de doeltrap ver naar voren. Daar weten de Grieken vaak geen balbezit te behouden. Nederland pikt op en vindt Meerdink. Meerdink die kiest ervoor om die bal terug te kaatsen naar Van Dijk. We zijn op het midden van de eigen helft. Nu de middenlijn overgestoken bij Mickey van de Ven. Noah Lang, die wordt af en toe gezocht. Die heeft wel wat dreiging, maar is er nog niet buitenom voorbij gegaan. En dat is misschien een moment waar we op zitten te wachten. Als Nederland toch duidelijk frisser aan het voetballen is. Na een verschrikkelijk eerste gedeelte van de wedstrijd. Want dat was gewoon niet om aan te gluren. En Nederland speelt nu een stuk frisser, dominant op de helft van Griekenland. Dat natuurlijk niet meer hoeft bij een 2-0 voorsprong. Weet dat het op dit moment virtueel stijf bovenaan staat in deze Nations League pool. Maar Nederland, dat wil meer. Dat wil niet hier met 2-0 naar huis gaan. Het is Veerman, halverwege de helft van de Grieken. Wordt naar de linkerkant gezocht van de Ven. Hij weet even de oplossing niet. Kan Lang niet bereiken. Dat gaat dan uiteindelijk via Reinders. En uiteindelijk is dan Noah Lang aan de bal. Noah Lang altijd met een actie waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. De bal gaat uiteindelijk niet over de zijlijn. Kan worden binnengehouden en is achterin weer in bezit bij Nederland, waar Somerville is ingezakt.
3: Ja, Somerville kaats met Veerman. Somerville heeft snelheid. Geeft hem naar links. De Gianni Reinders, lage bal. Somerville op de achterlijn. Voorzet wordt gekraakt en tot corner gedegradeerd, denk ik toch. Aan de linkerkant voor Nederland. Ja, een corner. Dat in ieder geval wel. In de 56ste minuut mag Veerman die bal daar gaan neerleggen. Of laat hij het aan Reinders, die ook corners neemt voor Nederland. In ieder geval wordt degene die hem neemt uitgefloten in het stadion. En het gaat uiteindelijk, heb ik het idee, Veerman worden. Een korte variant zou ook nog kunnen, want iemand biedt zich een keer kort aan. Maar volgens mij wil Xavi Hernandez over het algemeen gewoon lange corners zien. Richting bijvoorbeeld Van Dijk, die loopt in vanaf de penaltystip. Lang onderweg die bal van Veerman, te lang, gaat over iedereen heen. En dan draait hij over de achterlijn. Doeltrap ligt Tsimikas met zijn hand aan zijn hoofd. Tijdswinst. Ja, het kan heel frustrerend worden vanavond. Dat voel je aan alles.
2: Ja, hij komt even in botsing met Van Dijk. Van Dijk

0: Links naar Noah Lang.
1: Even achteruit in de voeten van Tijani Reinders, toch? Nee, het is Van de Ven die hem naar voren speelt naar Veerman. Veerman aan de linkerkant en dan Pavlidis die hem over de zijlijn werkt. Wil hij ook nog de ingooide aanvoerder van de Grieken. En volgens mij krijgt hij die ook nog van de grensrechter. Dat is tijdswinst en terreinwinst voor de Grieken. Inderdaad is het Veerman die de bal onhandig, ongelukkig raakt. Ingooi is er nu van de Grieken. Niet lekker trouwens. Glijdt uit de vingers van degene die hem neemt. En daardoor kan Oranje overnemen. Met Reinders die hem terug uitspeelt naar Veerman. Veerman en zo via het driehoekje uiteindelijk uitgekomen bij Jurjen Timber. Die de middenlijn oversteekt en aan de rechterkant toch ruimte ziet bij Dumfries. Dumfries gaat er maar eens voorbij. Geeft een diepe voorzet. Kan ook. Meerdink geeft hem terug naar Somerville. Somerville in de 16 dan. Iemand moet die trekker overhalen. Gaat gebeuren met Gravenberg. En die ziet dat iemand zijn lijf ertussen gooit. Maakt er een corner van. Dus met het schot van Gravenberg van richting veranderd. Corner.
0: Nederland dringt dus wel aan en komt steeds dichter bij dat doel van Tsolakis. Als we nog even terugkijken hoe inderdaad het schot van Gravenberg wel onderweg was naar het doel. Goed werd geblokt. Veerman weer met die bekende gebaren. Waar gaat hij hem geven als Dumfries ook ontzettend veel duw- en trekwerk verricht in de 16? Komt die voorzet daar dan? En die wordt ingekopt. Jawel, hij zit erin. Het is de aanvoerder Virgil van Dijk. En de scheidspluit meteen, maar het is niet omdat hij hem afkeurt. Waarschijnlijk omdat spelers ruzie maken om die bal op te pikken. Virgil van Dijk schiet Nederland met zijn hoofd terug in de wedstrijd.
1: En hierom wil Xavi Hernandez dat de corners lang genomen worden. En de Grieken worden met hun eigen wapen bestreden. Althans, het wapen van 2004, weet je nog. Toen konden ze alleen maar scoren uit corners en werden ze zo Europees kampioen. Nou, wij zijn ook een keer Europees kampioen geworden. En in ieder geval heeft Virgil van Dijk, de captain, zijn verantwoordelijkheid genomen. Want wat staat hij daar ineens? In de buurt van de penaltystip. Iedereen duikt over zichzelf heen. En het wordt hier 2-1. En er is ook gescoord bij de Duitsers.
2: Ja, Duitsland op 2-0. Zojuist doelpunt te maken Wiert.
1: Had het daarvoor ook al even moeten zijn. Die Woltemade die miste een kans, zag ik van de zijkant.
2: Met dat werk.
1: Ja, je hebt gelijk. Maar ik kan er toch altijd wel van genieten als een Duitser met een snor een bal van een meter voor de lijn overschiet. En dat gebeurde zojuist. Ondertussen Griekenland tegen Nederland 2-1.
0: Dankzij dus Virgil van Dijk, dat betonblok dat de lucht inging. De Grieken sprongen nog wel tegen hem aan, maar kaatsten opzij tegen dat sterke lijf van Virgil van Dijk. De Grieken willen wel meteen wat terugdoen. Misschien die marge van 2 opnieuw gaan zoeken. Zijn in de tweede helft nog weinig dichtbij geweest en zijn slordig in de aanval. Geven een duw aan Mickey van de Ven, die zich voor de bal gooit. De vrije trap is voor Oranje. Een beetje op de plek van waar de centrale verdedigers normaal zijn opgesteld. En hij gaat dan ook genomen worden door Virgil van Dijk. Is dit dan een tweede helft waarin Nederland het helemaal gaat ombuigen? Het is in ieder geval zo dat ze een stuk frisser is er een stuk leuker spelen. Het is een attractievere wedstrijd geworden.
1: Ja, het zou wel heel erg lekker zijn. En het is de 14e van Van Dijk die dacht hij in de Johan Cruijff Arena te maken. Maar toen werd het afgekeurd. Ook toen uit een corner in het Nederlands elftal dus. 14 goals in 99 wedstrijden. Want ja zeker, als hij vandaag geen geel krijgt, dan gaat hij zondag waarschijnlijk zijn 100ste spelen. Somerville in de 16 draait weg. En hij wordt onderuit gehaald. De afslaande bal is weer voor Nederland. Want daar was doorgelopen door Reinders. Maar uiteindelijk, nee, het was Van de Ven die daar diep in de 16 kwam. Gevaarlijk, ook lang was in de buurt. 61ste minuut, 2-1 en Nederland dringt aan en Griekenland wankelt. En dat is lekker, want dat heeft lang geduurd. Maar Nederland is op zoek naar de 2-2. En gezien de sfeer en gezien het momentum zou het me niet verrassen als hij zometeen valt.
0: Dat moet dan gaan gebeuren. Misschien nu aan de rechterkant als Gravenberg wacht tot hij de ruimte ziet voor een voorzet. Misschien via Veerman dan. Komt die bal in de 16 waar het ontzettend druk is. En gaat met dezelfde snuit de 16 weer uit. Pavlidis, de spits vandaag bij Griekenland, laat zich heel vaak inzakken. Maakt ook inderdaad een hele grove overtreding waar hij geen geel voor kreeg. Maar behoudt dus wel het balbezit voor Griekenland. Helemaal aan die rechterkant waar Karetsas in de eerste helft veel werd vrijgelaten door Mickey van de Ven. Ook heel vaak gevaarlijk werd. In de tweede helft is dat dus een stukje anders. Maar vooral dus omdat Nederland veel hoger speelt. Domineert in het balbezit. Verbrugge heeft tot nu toe nog weinig te doen gehad. Kan er ook voor zorgen dat hij niet helemaal scherp meer is. Moet hij nu wel zijn als die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. Via een Hollands hoofd. In het Volendams hoofd. Via Veerman. En zo krijgen we de hoekschop. Even opletten dus van de Grieken.
1: Ja, aan de rechterkant voor de Grieken. En daar kunnen ze de tijd voor nemen. Het is Karetsas volgens mij. De jongeling van Borussia Dortmund. Die echt een uitstekende wedstrijd speelt. Echt een gevaar aan de rechterkant. Sowieso dus twee zeer talentvolle buitenspelers. Waarvan er eentje in de eerste helft, Solis, geblesseerd naar de kant is gegaan.

0: gaan. Corner komt nu en komt bij de tweede paal. Daar is het Pavlidis die nog wel weet te koppen. Maar Verbrugge kan hem met één hand uit de lucht plukken. Legt hem dan volgens mij neer voor een doeltrap. Dus dan heeft hij hem achter de lijn gepakt. Bal was heel lang onderweg. En dan werd er weer van vrijuit gevochten en geworsteld in de 5 meter. Valt hij weer overheen. Pavlidis kopt. Doeltrap dus inmiddels genomen door Nederland. Met Van Dijk die meteen iedereen naar voren maand. Dat zie ik graag, moet ik zeggen. Dat is ook wel een stukje verantwoordelijkheid nemen. Gravenberg heeft hem al Merink. Mooie actie Merink. Alhoewel, hij voert hem te lang voor en daardoor. En dat moet je op die plek op het veld niet doen. De bal verliezen, vind ik.
1: Nee, Merink inderdaad met balverlies. Terwijl hij flink was ingezakt. De spits laat de rest er vaak overheen gaan. En kan nu wellicht de boel herstellen als die rustig afjaagt. Met Somerville, dat zorgt wel voor dat Griekenland een lange bal moet gaan spelen. Achterin moet Timber dan verdedigen. Het is lastig die Grieken soms toch van de bal te krijgen. En dat gebeurt dan uiteindelijk via... Uiteindelijk is het Joey Veerman. En het balbezit wordt overgenomen met Dumfries. Van Dijk met het vizier naar voren gericht. We zijn de middenlijn overgestoken met Veerman. De bal gaat vooral toch door het centrum. Als we aan het begin van de tweede helft belangrijk werden, steeds gevaarlijk. Aan de rechterkant is hij nu links bij Noah Lang in de 16 van de Grieken. Lang probeert het maar eens, jongen, maar zijn schot wordt gekraakt. Eindelijk een klein wapenfeit van Noah Lang. Het was ook een moeilijke weg richting dat doel met die blauwe zee van Grieken.
0: Ja, hij laat wel van zich horen, van zich zien. De speler die in Napels niet per se de meest populair is op het moment. Hij wilde ook eigenlijk wel weg van de zomer. Maar hij zal het daar toch weer moeten doen bij Napoli. De voorzet gaat naar Dumfries. Dumfries kopt hem voor en Merink probeert hem in te koppen. Lastig voor hem, maar de bal blijft hangen bij Dumfries en die maakt hem. Wat is dit slecht verdedigd, zegt Dumfries. Jaagt gewoon door en Dumfries ramt hem dan uiteindelijk binnen. Ja, hij staat ineens op 2 meter van de goal. Kan eigenlijk niet missen en hij schiet hem dan wel lekker overtuigend binnen. Maar wat moeten die Grieken zichzelf voor de kop slaan? Want wat geven ze het hier weg? Courbelles is het volgens mij in de eigen 16 die, nou het zal een misverstand zijn, maar uiteindelijk die bal gewoon vergeet weg te schieten.
1: Daar staan we toch ook een beetje gelijk wat betreft doelpunten weggeven, want zo gaf Nederland vlak voor rust een doelpunt weg met Van Bommel. Gebeurt dat nu dus aan de andere kant en het ziet er inderdaad wat klungelig uit, maar Dumfries, ja hij met zijn bonkige lijf komt hij daar de 16 in en van zo dichtbij mag je die bal ook nooit meer missen. Hij schiet hem in die korte hoek langs het Zolakis en we staan dus gewoon weer gelijk.
0: En het is opvallend om te zien in de herhaling dat zo'n beetje iedere Griekse verdediger daar op enig moment de bal kwijt is. En Max Merink trouwens ook. Want die was ook eventjes niet meer helemaal bij het spel betrokken. Die liep richting de achterlijn. Had zich ook nog in deze aanval met de bal kunnen bemoeien. En had dan misschien Dumfries nog wel in de weg gelopen. Nu heb ik zorgen, want het is nog niet afgetrapt. Wat zou er mis kunnen zijn met dit doelpunt?
1: Ja, zolang er niet wordt afgetrapt, hebben we natuurlijk altijd nog de kans dat de VAR ertussen komt. Voorlopig inderdaad nog even wat stilte in het stadion. Als Androutsos nog steeds aan het balen is dat hij een fout ging. Ja, inderdaad, er moet gekeken worden bij de VAR. En waarom dan? Dat gaan we zo meemaken. De scheids gaat naar de zijlijn. Wat is er gebeurd? Is dat dan misschien toch ergens buitenspel geweest in een ver moment daarvoor?
0: Ja, of een zetje van Dumfries, want hij was wel fysiek bezig daar in de 16. Het is in ieder geval Merink die kopt. En dan zou hij hem daar tegen de hand aan koppen. Nee, dat zou niet uitmaken. Dan gaat de aanval gewoon verder. Hij heeft zich om een speler gevlochten. Misschien, scheidsrechter heeft het gezien. En hij zegt VAR. En hij zegt dat het doelpunt niet doorgaat. Want het is een overtreding. Hij geeft een vrije trap. Het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Buitenspel? Toch buitenspel, zeg ik. Offside.
1: Ik vind het discutabel, hoor. Want de bal moet naar voren gespeeld worden. Het lijkt alsof die recht omhoog wordt gespeeld. Daarna zit er nog een Griek aan. Dan komt Dumfries helemaal terug om die bal op te pikken. Die heeft helemaal geen paas ontvangen. Het is gewoon een fout van Griekenland. Ze zitten er zelf nog even tussen. En dan is het blijkbaar niet voldoende om als nieuw spelmoment te zien. En keurt de scheids deze bal af. En nou ja, dan heb je weer de discussie. Daarvoor is de VAR toch niet bedoeld om doelpunten maar zoekend af te keuren. Maar ja, we staan dus niet gelijk zoals we zojuist hebben gemeld. We staan gewoon weer 2-1 achter. Maar Nederland heeft wel laten zien. Terwijl de scheids ondertussen een gele kaart uitdeelt. Dat is aan de doelman. Zolakis die na dit VAR-moment dan ook nog even extra treuzelt. En zo gaat er dus een dikke streep door dat doelpunt van Dumfries. Moeten we weer op jacht naar de gelijkmaker.
0: Nou, dan hoop je in ieder geval dat het momentum blijft voor Nederland. Want het momentum was er zeker en werd ook benut door het maken van twee doelpunten maar liefst. En bij die tweede, die dus zojuist werd afgekeurd, werd het ontzettend geholpen door Griekenland. En zijn zij dan nog steeds verward of krijgen zij juist energie van deze gunstige beslissing? Het laatste lijkt het geval, want er is meteen een aanval en ook meteen een voorzet. Maar die wordt eruit gehaald door Nederland. Alhoewel, de aanval gaat wel verder met nu de bal op het middenveld bij Androutsos. Androutsos speelt hem even achteruit. Pavlidis nu op de hoek van de 16 meter. Androutsos draait weg naar de linkerkant. Dan opnieuw in balbezit is het Ioannidis die hem even achteruit speelt. Ioannidis ziet dat Kourbelis vrij staat. Bal gaat verder door naar rechts. En dit is een goede actie hoor van Caretsas op de achterlijn. Nee, goed verdedigd van de Ven. Of was het een vrije trap?
1: Nou, van de Ven gebruikte toch wel heel opzichtig de handen, de armen. Maar de scheids is, zoals vaker gezegd, toch niet helemaal consequent vandaag. Hij gaf zojuist een gele kaart wegens heel kort treuzelen aan de doelman dus van Griekenland. Van de Ven maakte zojuist een slimme overtreding. Niet heel opzichtig, maar toch, hij gebruikte zijn armen. Totaal geen schouder. Hij werd er wel even op speeld. Ondanks zijn snelheid de Grieken opnieuw in de aanval. Pavlidis met een stiftje over Verbrugge heen. Maar uiteindelijk is hij aan de rand van de 16. Aan de linkerkant van het veld waar Nederland dus moet gaan verdedigen. Het is ook Somerville die nu mee is ingezakt. Dat zorgt ervoor dat de Grieken even terug naar achteren moeten. De druk rondom de 16 van Verbrugge even weg is. Zo zijn we bij Griekenland helemaal achterin met de druk van Tijani Reinders.
0: Lage bal van de Grieken richting Pavlidis. En die lukt het dan ook niet om die bal vast te houden. Zoals Meerdink dat eigenlijk al de hele wedstrijd niet lukt. En Pavlidis is daar echt een ster in. Die is een brede, grote spits. We hebben het in de Eredivisie vaak genoeg gezien. En hij ontwikkelt zich nog steeds door in Portugal. Een diepe bal van de Grieken van achteruit is niet goed. Van de doelman levert hem zomaar in, dacht ik, bij Nederland. Maar terwijl er twee wissels worden voorbereid door de Servische manager van de Grieken, gaat de bal over de zijlijn. En zou dit misschien wel een moment zijn om meteen die wissels door te voeren. Tete is één van hen volgens mij, de spits. Die zal er sowieso zo meteen inkomen. Was eigenlijk al in de basis verwacht. Heeft ook snelheid en lengte. Het is ouderwets 4-4-2 wat de Grieken spelen. Nederland wisselt eerst. Zierikzee komt erin. En hij komt in de plek voor Max Meerdink. Zierikzee moet minuten sprokkelen bij zijn ploeg Manchester United dit seizoen. Maar werd als vervanger van Brobbey bij het Nederlands elftal gehaald. En is dus terug onder Xavi Hernandez als spits. Eerder dan bijvoorbeeld Memphis en Weghorst. Ook twee wissels bij de Grieken. Hebben ze slim gedaan dit. Door even net te doen alsof ze nog niet wilden wisselen. Wachten tot Nederland ging doen en dan alsnog. En dan nu staan ze alsnog met een iPadje uitleg te geven.
1: Er wordt niet eens gekeken naar die iPad. Klet jij maar een eind in de ronde, denkt Saferis. Die komt er ook in naast Tette dus inderdaad. En Zierikzee op de plek van Max Meerdink. Die deze wedstrijd geen potten kon breken. Ondanks zijn spectaculaire begin in Oranje. Met dus die strafschop tegen Servië strak in de hoek. Wat hij al zo vaak heeft laten zien ook bij AZ. Maar vandaag dus zeer weinig in stelling gebracht. Wie moet het dan gaan doen? Is dat Zierikzee? Gaat hij het doen voor het eerst een beetje in Oranje? Hij is ook altijd die spits die altijd wordt opgeroepen op het laatste moment als er problemen zijn. Dat is ook wel iets opvallends. En dan moet hij er maar staan. Daar staat hij dus helemaal voorin met Somerville wat meer achter hem. Somerville heeft dus de buitenposities verlaten. Speelt een beetje als een soort nummer 10 achter en rondom Zierikzee. Als Nederland gaat aanvallen, zoekt naar Reinders. Hij zet druk, maar het lichaam wordt er goed tussen gezet. En zo krijgen we de doeltrap van Griekenland dat natuurlijk gaat treuzelen. Maar kan het niet te lang doen, want Zolak is de doelman. Die heeft al geel.
0: Ja, en op de schermen in het stadion wordt nogmaals getoond dat het buitenspel was. En dit is volgens de regels, omdat hij het uiteindelijk toch gegeven zou hebben, Meerdink, de paas. Ook al was het misschien niet per se zijn bedoeling. Dit zijn de regels en Nederland is dat momentum daardoor kwijt en staat bovendien niet op 2-2, maar op 2-1 in Griekenland. En Griekenland speelt nog maar met één spits, want beide aanvallers zijn eraf gehaald en er is maar één aanvaller voor teruggekomen en dat is die Tete. De andere invaller is een middenveld, Saferis. Nederland met balbezit, hoog op de helft van Griekenland, sterker nog in de 16. Het is een hakje van Zierikzee als hij hem krijgt van Somerville. Dat is te lastig voor Gravenberg, die was doorgelopen. Had de kans moeten zijn, maar het hakje van Zierikzee was te moeilijk. Had misschien wel zelf moeten gaan. En nu is het Reinders aan de linkerkant in de buurt van de cornervlag.
1: Speelt hem terug naar Noah Lang. Die slingert hem opnieuw de 16 in. Er wordt gezocht naar Dumfries. Even daarvoor was Nederland nog even aan het klagen bij de scheids. Er zou een bal op een arm terecht zijn gekomen. Maar dat heeft de scheids snel weggewoven. Als nog even terugkijk. Ja, inderdaad, die bal komt op een hand. Maar die hand zit voor het lichaam. Dus dat was ook nooit echt van invloed geweest op het spel. Zo krijgen we inmiddels een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Waar Veerman zich gaat melden. En vanuit diezelfde plek scoorde zojuist dus Virgil van Dijk. De hoekschop van Veerman. De twee handen gaan weer in de lucht. Neemt zijn aanloop. Daar komt die hoekschop. Opnieuw goed de 16 ingebracht. Van Dijk opnieuw. En hier van dichtbij. En nu dan wel. Dumfries prikt hem erin. Nou maar. Man. Meteen weer de hand omhoog. En de vlag van de grens. Ja, zo konden we toch maar even kortstondig juichen. Dumfries klaagt nog. Hij zegt, kijk even naar de VAR. Ik stond geen buitenspel. Zijn doelpunt dus opnieuw afgekeurd. Maar wellicht gaat de VAR er nog naar kijken. En opnieuw was dus Van Dijk weer belangrijk bij een hoekschop. We moeten nog even afwachten. Gaat dit nog wat worden?
0: Ja, hij is wel erg overtuigd, Denzel Dumfries, van het feit dat hij niet buitenspel stond. En in de herhaling zie ik dat hij dat wel stond. Ja.
1: Ik snap het. Die bal komt daarna nog via een Griek. Ja. En in de heat of the moment denk je dan, dit komt niet van een medespeler. Maar daarvoor stond hij inderdaad de rechtsback van Oranje al ruim buitenspel.
0: Ja, dit zorgt voor een grote frons bij Denzel Dumfries. En als je Denzel Dumfries een keer gezien hebt, dan weet je dat die frons enorm kan zijn. En de rest van het Nederlands elftal begint ook wel wat gefrustreerd te raken met deze Italiaanse arbitrage natuurlijk. Die overigens wel nog even wachten met het voortgaan van deze wedstrijd. Maar de wedstrijd mag voortgaan van de Italianen. En dus hebben we nog 16,5 minuut om de achterstand weg te poetsen. De achterstand die volledig verdiend in de eerste helft werd aangedaan door Griekenland. Dat echt goed speelde. Nederland was helemaal nergens in de eerste helft. In de tweede helft is dat wel gekeerd. Griekenland is alleen maar aan het tegenhouden. En dus zit een resultaat er hier nog wel in. Maar de tijd dringt.
1: Inderdaad, de tijd dringt als er wordt gezocht naar Zirkzee. Die na een ingooide bal goed verlekt naar Sommerville. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. Sommerville ziet de oplossing nog niet. Moet even terug naar Dumfries. Die dus zal balen. Heeft twee doelpunten afgekeurd zien worden. En de bal is inmiddels achterin bij Van Dijk. Die ook verder op de helft van Griekenland te vinden is. Sommerville. Och, en dan zien we eigenlijk een beetje het spel wat we in de eerste helft zagen. Dat de bal gewoon op de een of andere manier niet altijd naar de goede kleur kan gaan. Als die daar wel komt, komt hij dan soms te vaak achter de man. In dit geval dus Sommerville achter Dumfries. Die raakt hem nog even aan en zo verliezen we de bal. Gaan we kijken naar een ingooi van Griekenland.
0: Ja, de bal wordt naar voren gekopt door Timber. Goed gedaan wel. Zirkzee, ja, die kan hem niet verlengen richting Noah Lang. Noah Lang gaat dan ook niet meteen erachteraan om te verdedigen. En dan zijn de Grieken weg met aan de rechterkant Karetsas. Karetsas is echt heel comfortabel aan de bal. Geeft hem mooi voor richting de penaltystip. Maar dan maakt Julian Timber er maar een corner van. En zo met een kwartier te spelen. Een corner voor de Grieken aan de rechterkant. En daar kunnen ze alle tijd voor nemen. Androutsos zal hem een keer moeten gaan nemen waarschijnlijk. De man met snor en met een matje. Hij zou ook in een post-punkband kunnen spelen. Arm vol met tatoeages. En nu hebben we inmiddels nog minder dan een kwartier te gaan. En gaat de corner eraan komen. Die Karetsas neemt hem weer. Jongeling, rechterarm gaat de lucht in. Dus dat zal wel een lange variant worden. Die wordt gelukkig weggekopt door Van Dijk.
1: De bal is de 16 nog niet uit. Het is Tijani Reinders die goed zijn lichaam erin zet. Sommerville wordt tegengehouden om een counteraanval te creëren voor Oranje. De scheids hanteert de voordeelregel. Een paar flinke beuken uitgedeeld door de Grieken. En Noah Lang die speelt de bal door de stokken van zijn tegenstander. Blijft met een mooie actie in balbezit op de helft van de Grieken. Daar gaan we aanvallen met Gravenberg. Maar aangezien die aanval wat lang duurt, is Griekenland weer terug in formatie achterin. En gaat die aanval op een iets trager tempo. Maar wellicht nog wel gevaarlijk door het midden met Noah Lang. Die wordt tegengehouden. Hij wil de 1-2 aan gaan met Zirkzee. En Noah Lang, ja, even heet gebakerd. De koppen tegen elkaar. Noah Lang met 1-2 met Zirkzee. Maar wordt dan in een obstructie opgevangen hard. En daar is die reppende linksbuiten niet van gediend. En een Salomons oordeel van de scheids. Een gele kaart voor beide Kemphanen.
0: Ja, daar schieten we dus erg weinig mee op. Lang kan er nog wel een klein beetje om lachen. Maar het is een cynisch lachje hoor, naar Perotti. De scheidsrechter die hier denk ik wel een juiste beslissing neemt. Dat zeg ik terwijl ik naar de herhaling van die actie kijk. Ja, hij loopt er recht tegenaan. En vervolgens maakt de andere Kemphaan, die dus ook geel kreeg, daar een probleem. Retsos En hebben ze dus allebei geel gekregen. Nederland weer met 10 man op de helft van de Grieken. De doelman is de enige die nog achter staat. Het is Van Dijk die hem heeft, zo'n beetje op de middenlijn. En dan is Nederland zelfs zo ver teruggedrongen dat de bal weer bij Jurjen Timber in de middencirkel op de eigen helft is. Linkerkant van het veld is daar de aanname bij Reinders laag ingespeeld op Somerville. Somerville die is gaan dwalen en die wordt onderuit gehaald. Vrije trap voor Nederland. Het is erg ver. Maar in ieder geval weer een doodspelmoment om iets uit te creëren tegen de Grieken.
1: Het is inderdaad erg ver, een beetje voor de verbeelding. Het is een plek van Roberto Carlos, zou je zeggen. Maar zo'n soort vrije trap hebben we al lang niet meer gezien. Zeker niet in Oranje. Dus wellicht een mooi moment om die bal eens achter de verdediging te scheppen. Om die zo Lakis weer eens in verlegenheid te brengen. Want die heeft toch moeite gehad met die kopballen vooral. Het is inderdaad ook Van Dijk die zich weer voorin meldt. Randje 16. Als we een mooi moment krijgen, want Givai Zegiel, de topscorer van de Eredivisie, die zo goed bezig is bij Feyenoord, hij gaat erin komen. Jurjen Timber eraf. En Zegiel voor de frisse aanvallende impulsen maakt zijn debuut in Oranje. En dan is het dus even afwachten, meteen misschien in de aanval, want we wachten op een vrije trap van Veerman.
0: Veerman staat er in zijn eentje achter op die bal die hij niet gaat nemen zoals Roberto Carlos. Hij gaat een voorzet geven. Dat doet hij richting de achterlijn zo'n beetje. Wordt volgekopt door Dumfries. Dan is het Somerville die probeert te schieten. Lukt allemaal niet. En dan wordt de bal weggeschoten door de Grieken. Het is vrouwen en kinderen eerst nu bij de Grieken. In de 79ste minuut proberen zij het tegen te houden. De nieuwe tweede goal van Nederland. Want die andere die Nederland al maakte, die werden een minuut of 10 geleden afgekeurd. De linkerkant van het veld. De aanname bij Van de Ven speelt hem door naar Veerman. Veerman door naar de linkerkant. Noah Lang. 1 schaar, 2 scharen. En dan maar naar binnen trekken. Snelheid eruit gehaald. Lage voorzet. Is gevaarlijk, maar weggekopt. En dan opnieuw voor Nederland bij Van de Ven. Van de Ven terug. Gekopt weer naar Van de Ven door Noah Lang. En dan is het nu Veerman net over de middenlijn.
1: Veerman nog altijd het vizier naar voren gericht, waar Givai Zegiel dus met zijn mooie krullenbos rondom die andere krullenbos van Zirkzee dwaalt. En er wordt een flinke ingreep daar neergelegd. Het is de Reinders die naar de grond gaat, maar de bal is gespeeld. En zo krijgen we dus geen vrije trap voor Nederland op een mooie plek. Gaat de tijd inmiddels wel dringen. Kleine 11 minuten reguliere speeltijd nog, als we wachten op een ingooi van Griekenland. Dat moet haast gaan maken van de scheids. En dat levert een verre inworp op richting die invaller Tette. Maar die is niet sterker dan Virgil van Dijk. Van Dijk, die inmiddels de bal naar rechts heeft verlegd, krijgt hem met dezelfde snelheid weer terug uiteindelijk via Dumfries. En zo gaan we aan de linkerkant, zoekend naar de aanval met Mickey van de Ven. En die speelt hem door het midden naar Zirkzee.
0: Zirkzee naar zijn linkerkant, waar Noah Lang staat. Heeft 2 man voor zich. 1 is hier er voorbij. De tweede nu ook. Gaat op de achterlijn een voorzet geven. De bal wordt verdedigd. Valt misschien goed bij Gravenberg. Gravenberg, randje 16. Gravenberg, de Grieken krijgen hem niet weg. Schieten hem tegen elkaar aan. Maar de Grieken hebben nog wel het balbezit. Want Tette met geluk. Linkerkant van het veld. Daar is de inmiddels aanvoerder en doelpuntenmaker Masouras, die hem niet kan controleren. Nederland neemt over. Bal gaat terug. Richting doelman Verbrugge. 10 minuten reguliere speeltijd. Resten Nederland nu nog om het recht te zetten. De 2-1 achterstand voor Griekenland tegen Nederland staat nog op het scorebord in het Toumba Stadion in Thessaloniki.
1: Somerville terug naar de rechtsback. Dumfries Somerville weer aan de rechterkant te vinden. Nou, die wissel dus van Zegiel. Daarvoor was Somerville dus even nummer 10. Nederland op het middenveld zoekt de combinaties. Zegiel, randje 16. Het is daar ontzettend druk. Griekenland heeft daar ook wel vaak moeite om die bal weg te werken. En dat levert opnieuw balbezit op voor Oranje. Dumfries ziet dat het nog steeds ontzettend druk is in de 16. Kiest voor de bal op het middenveld naar Veerman. Gravenberg dan. Gravenberg met de bal aan de voet. Snelt zich er voorbij. Randje 16. Mooie combinatie. En dan wordt Gravenberg opgevangen. Maar ook dit is weer veel te licht voor een overtreding. En laat staan dus een strafschop. Gravenberg met een wel een mooie intentie. De 1-2 met Reinders. Maar dan is het lastig voor Gravenberg om bij die bal te komen. Moet hij eerst nog dwars door een Griek heen? Dat kan natuurlijk niet. Die bal is opgeraapt door Tsolakis. Inmiddels weer naar voren gepompt. De bal verloren. De ingooi is voor Nederland.
0: En er staat een nieuwe wissel klaar bij de Grieken. Het is Giannis Michalidis, de speler van PAOK. Dat is al de tweede die er in de tweede helft in komt, die dit stadion heel goed kent. Want dit is normaal gesproken de thuishaven van PAOK. Waar ook ooit Ajax nog speelde onder Martin Jol en AZ dus. En het Griekse elftal nu een hele volle bak heeft. Die zich wel roeren, maar om nou te zeggen dat het een totaal gekkenhuis is, het valt op zich nog wel mee met die 20.000 supporters in dit stadion. Er staat nog een wissel bij, maar voorlopig is de bal nog aan het rollen. En gaan we dus verder met deze aanval van Nederland. Met Gravenberg, die hem even terugspeelt naar Joey Veerman. Het is echt de veldheer, de spelverdeler in de tweede helft. Alles gaat via Joey Veerman. Krijgt hem nu ook weer aangespeeld door Noah Lang, die de actie dus een keer niet aangaat. Is dit Reinders, denk ik, die het balbezit heeft. Schuift hem naar rechts. Denzel Dumfries helemaal ingeknepen naar binnen. En dan Van Dijk naar de linkerkant. Van de Ven naar Noah Lang. Noah Lang, zijn mandekker komt naar hem toe. Toch maar weer terug naar Veerman dan. Veerman, het spel staat stil. Linkerkant is Noah Lang. Kan hij het openbreken? Eerst de actie naar binnen toe van Zegiel. Voorzet van Veerman. Tweede paal is het bijna Summerville. Afslaande bal voor Dumfries. Die schiet wel. Wordt dan nog onder van de sokken gelopen door Tette. Maar dat schot was wild en naast. En denk ik dat de doeltrap alles is wat overblijft.
1: Ja, we krijgen inderdaad een doeltrap van Griekenland als de tijd begint te tikken. En Nederland toch vooral probeert om die bal door het midden in die drukke 16 te krijgen steeds. Als het via buitenom toch niet succesvol is gebleken. Dumfries inderdaad met een flinke beuk is veelvuldig in de aanval te vinden. Doufikas bij Griekenland. Die is zojuist erin gekomen en de handen gaan op elkaar. Want hij moeten we misschien nog even aan de bak om dus deze overwinning over de streep te trekken. En dus Griekenland aan die 9 punten te helpen. Inderdaad, wie had dat verwacht?
0: Nou ja, we zullen het wel zien. En in Utrecht kennen ze hem natuurlijk nog wel. Doufikas heeft in de Eredivisie gespeeld in de Domstad. En nu is hij ook een spits natuurlijk. En mag hij het in zijn eentje daarvoor in een beetje gaan rooien. Alhoewel Tette daar ook nog in de buurt staat. Dat is ook een spits. Maar Doufikas dus ook nog, nadat Pavlidis eerder in deze wedstrijd al gewisseld werd. De aanvoerder was hij nog aan het begin van deze wedstrijd, de oudspits van AZ. 84e minuut, Nederland nu met Van Dijk in de middencirkel. Geeft hem naar zijn rechterkant. Daar is het Dumfries. Dumfries dacht de 2-2 te hebben gemaakt, maar de bal gaat naar Summerville. Summerville richting de achterlijn. Summerville heeft een voorzet gegeven, die wordt verdedigd. En dan is het Veerman met de afslaande bal, lullige bal, want het ziet er eigenlijk niet uit. Het is van dikhout zaag met planken wat Nederland doet. Het begint een beetje pathetisch te worden nu. Elke poging is lomp.
1: Ja, inderdaad, terwijl het veldspel er beter uitziet dan in de eerste helft. Het is toch een beetje de eindfase, daar waar het schot moet plaatsvinden. Een beetje gedachteloos. Veerman inderdaad met een bal in niemands land. Niet naar de hoekvlag, niet naar het doel, een beetje daartussenin. Loopt ook balend weg, daar waar de Grieken natuurlijk een beetje hun tijd kunnen pakken. Zij zijn in het stadion de sfeer een beetje gezelliger aan het maken met gezang. Maar Nederland gelooft er nog wel in. Het is Summerville in balbezit namens Oranje. Op de helft van Griekenland gaat de bal naar het midden. Naar Van Dijk, hoog op het veld te vinden. Met Mickey van de Ven bij hem. En ook Noah Lang, die aan de linkerkant toch een beetje daar wordt ingeklemd op linksbuiten. Krijgt daar weinig ruimte. Daardoor moet die bal door het midden. Een mooie combinatie met Zegiel. Maar die bal moet dan terug naar Dumfries. Tussen 4 Grieken in. Dat wordt lastig. Zij verdedigen hem uit. En zo kan Nederland via een dode spel situatie. Dat is waarschijnlijk een hoekschop. Opnieuw iets gaan proberen.
0: Nou, dat is al een paar keer gelukt in deze serie. Soms binnen de regels. Dat was in ieder geval het doelpunt van Virgil van Dijk. 2-1. Die staat. Dat doelpunt is gemaakt. Maar nu zijn er nog maar 5 minuten te spelen in deze editie van Griekenland-Nederland in de Nations League. Wachten we op die corner. En daar moeten we nog langer op wachten. Want er is een robbertje uitgevochten in de buurt van de penaltystip. En dat is allemaal te gortig volgens de Italiaanse leiding. Dumfries staat klaar en nu uiteindelijk mag die corner genomen worden door Veerman. Dumfries loopt in en het is ook weer Van Dijk en eronder doorgaat Dumfries. Dat was toch de kanshebber om hem hier binnen te koppen. En nu ligt de doelman er bovenop en hij neemt er de tijd voor. Geel heeft hij al, dus hij zal wel een klein beetje moeten opschieten. Maar hij pakt hem en gaat daar liggen. Hij had ook gewoon meteen kunnen blijven staan.
1: Had inderdaad gekund. Hij ging inderdaad met zijn buik op de bal. Dan heb je natuurlijk altijd nog die 8 seconden regel. Maar ja, de scheids bepaalt ook vanaf wanneer die gaat aftellen. Maar inmiddels zijn we weer verder gegaan. We hebben nog 4 minuten ruim reguliere speeltijd om iets terug te doen. Om alsnog die gelijke stand op het bord te krijgen. We zijn de helft overgestoken van de Grieken. Dat doen we via het midden met Virgil van Dijk. Hij vindt aan de linkerkant Mickey van de Ven. Voorin staat het nog een beetje stil. Er moeten loopacties gemaakt worden. Die worden ook wel gemaakt. Dumfries kruipt naar voren. En daar komt Gravenberg ingezakt die bal halen. En dan neemt Nederland risico door die bal door het midden te spelen. lijkt het de bal te verliezen. Maar wordt snel opgepikt door Van Dijk. Vindt aan de linkerkant op de linksbuitenpositie Noah Lang. Noah Lang drijft met de voorzet. Kiest voor Reinders. Reinders werkt hem de 16 in. En er wordt steeds gezocht naar Dumfries. Maar komt daar een beetje wild uit. Die bal is ook lastig voor de rechtsback. Een beetje een moeilijke, niet te bereiken voorzet van Reinders. Zo leven we na 86,5 minuut nog steeds met een 2-1 achterstand. Dan kunnen we gaan kijken hoe Zolakis de doeltrap gaat nemen namens Griekenland.
0: Ja, daar kunnen we dan gaan kijken. Heb je zin in om ernaar te gaan kijken? Naar hoe Zolakis de doeltrap neemt? Ik ben zo onderhand wel klaar met deze wedstrijd. Als Nederland niet nog eens een keer iets moois laat zien en een aanval creëert die misschien tot een eindpas komt, waar misschien een mooie actie in zit. Noah Lang zou het moeten kunnen. Hij gaat naar binnen, is een mannetje voorbij. Goeie actie, Noah Lang. En die loopt uiteindelijk dan toch spaak. Want hij loopt op Retsos, de centrale verdediger. Bal is dan wel weer bij Nederland met Van Dijk. Van Dijk naar zijn linkerkant. Goeie bal is dit van Veerman. Veerman geeft hem door in de voeten van Noah Lang. Daar komt een voorzet aan en het is CGL met de kopbal. Het is niet CGL, maar Zierkzee met de kopbal. En die wordt eruit gedoken en naast getikt.
1: Ja, eruit getikt door het Zolakis, waar we inderdaad een beetje klaar mee zijn. Maar dit laat hij weer fantastisch zien. Die doelman van Griekenland had tegen Duitsland ook een fantastisch moment. En dit is een moment waarop hij wellicht de overwinning voor Griekenland over de streep trekt. Maar we hebben nog even de tijd. Er komt natuurlijk ook nog tijd bij. En we krijgen een hoekschop daar waar Oranje al zo vaak gevaarlijk is geworden. Bal wordt weer de 16 ingewerkt. Bereikt dit keer geen medespeler. En daardoor kan die worden uitgewerkt door Griekenland. De counteraanval wordt voorkomen door Somerville. En Gravenberg is dan de achterste man. Hij kiest er niet voor om rustig aan te doen. Hij gaat in één keer met de bal naar voren. De ingezakte Noah Lang neemt over. De bal wordt geopend naar rechts. Bij Veerman wordt er gezocht naar Zegiel. Die is een beetje op de rechtsbuitenpositie gaan staan. En er wordt gegroepeerd, gewacht. In de 16 van Griekenland komt die bal daar dan een keertje. Van Dijk als een soort stormram mee naar voren. Het is Zierkzee met een klein tikje werkt hier met de 16 in. Maar ja, in die kluwen van spelers is het ook maar een beetje... God zegene de greep als je hem erin werkt. Hij kan worden uitgewerkt door Griekenland. Ze zijn helemaal achterin bij Mickey van der Ven. Pak die bal snel op van zo'n pionnetje. Er zijn geen ballenjongens meer. Nou, die zijn er wel, maar die hebben een andere soort functie gekregen. We zijn verder gegaan. We zijn achterin. Nog steeds in balbezit wel met Veerman.
0: Anderhalve minuut nog te gaan in de reguliere speeltijd in Thessaloniki. En Nederland heeft de bal met Gravenberg. Verder door naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Noah Lang. Weer maar een opportunistische voorzet. Om als Zegiel afslaan. De bal valt goed. En het is Reinders die de 2-2 maakt. Keihard binnengeschoten. Noah Lang, God zegene de greep, gooit hij die bal de 16 in. Bal lijkt te laag, maar uiteindelijk valt hij voor de voeten van Tijani Reinders. En hij zet dan toch de 2-2 op het scorebord.
1: Komt dan de assist op de naam van Givai Zegiel. Hij probeerde een omhaal, raakte die bal wel een beetje merkwaardig. Komt hij inderdaad dan voor de voeten van Tijani Reinders. Er wordt gejuicht. Heel veel opluchting te zien ook in het uitvak. We gaan nog een keer terugkijken. Een omhaal van Zegiel komt tegen een Griek aan. En daardoor met een beetje geluk, maar zonder geluk vaart niemand wel. Tijani Reinders van dichtbij. En hier kan de VAR niks meer aan doen. We staan gelukkig gewoon weer gelijk. 2-2 in Thessaloniki.
0: De achtste goal van Tijani Reinders in het Nederlands elftal is een belangrijke hoor in deze Nations League groep. Want Duitsland op voorsprong en Nederland mag hieruit in Griekenland niet verliezen. Wil het bijvoorbeeld winnen of tweede worden in ieder geval in die Nations League groep. De kwartfinale ingaan van de Nations League. De Grieken waren tot nu toe foutloos, wonnen van Servië en wonnen van Duitsland. Maar tegen Nederland staat het dan in ieder geval 2-2. De 90 minuten zit erop, maar er zal ook nog wel wat bij komen. Nederland, zo lijkt het, zou nog wel op zoek willen naar meer.
1: En dat heeft natuurlijk alle recht om daar naartoe op zoek te gaan. Als we inmiddels in de extra tijd zitten, er wordt omgeroepen hier in het stadion hoeveel erbij gaat komen. En Griekenland, dat zal balen. Dat geeft een 2-0 voorsprong uit handen. En wil dan blijkbaar niet die 2-2 gaan verdedigen. Ze gaan aanvallen. En dat levert ook balverlies op. We gaan ingooien achterin, rechts achterin. Terwijl we 5 minuten extra tijd minstens verder gaan spelen. In de blessuretijd dus wordt er gezocht naar Zegiel. Bal stuit het er wat overheen, maar Nederland is sterker in de duels met Zierkzee. Maar hij levert die bal veel te gemakkelijk in naar Pavlidis. Kan Griekenland hier wellicht van profiteren? Het is wel een overtalsituatie voor Nederland. Dat drukt Tette de hoek in. En Zegiel die komt als een hongerige wolf mee terugverdedigen. Verovert die bal. En Nederland meteen met het vizier vooruit dat wil gaan aanvallen. Je gaat jagen, gewoon op die derde.
0: Ja, tuurlijk man. Nog 4 minuten te gaan. En de Grieken die hangen toch al de hele tijd in de touw. houden. Dus nu maar even doorrammen, die knock-out ook nog geven. Die sucker punch die de Grieken toch een beetje over zichzelf aan het afroepen zijn nu. De bal is in het bezit van Nederland met Noah Lang. Nee, het is Veerman. Veerman, een combinatie met Noah Lang. En dan terug naar Van Dijk. Van Dijk, Dumfries. Dumfries ver naar binnen gekrepen. Als je de naam Dumfries hoort, dan denk je waarschijnlijk zijn we aan de zijlijn. Maar Dumfries speelt heel vaak als inverted wingback nu. Dus eigenlijk zo'n beetje in het centrum als een soort verdedigende middenveld. En nu heeft hij hem weer gekregen op diezelfde positie. 20 meter over de middenlijn. Gaan we naar de rechterkant. Is het Somerville. Lage bal. Goede combinatie met CGL. En daar komt de voorzet. Nee, die is dan toch te hard, die bal van CGL. Waardoor Somerville die voorzet nog wel kan geven. Maar dan doet hij het op een steward die achter het doel staat. En dat was niet de bedoeling.
1: Nee, dat, inderdaad, die steward die schrikt zich in hoedjes. Die bal net komt als er in het stadion nog even wordt teruggedacht aan die goal van Reinders. Er kan gelukkig worden feest gevierd door een aantal supporters van Oranje. Dat niet voor niks daar in die hoek is weggepropt. Maar toch nog even kan juichen. Er zit nog wat tijd in. Er zit nog wellicht een kans in op een derde. Moeten we eerst even kijken of Tsolakis die bal weer gaat inleveren via de lange bal. Dat gebeurt inderdaad. Het balbezit is bij Oranje. Achterin bij Van Dijk. De rest snelt zich naar voren toe. Het gaat over links. We zijn op de linksbackpositie op de helft van Griekenland beland met Mickey van de Ven. Laat het over aan Noah Lang van de Ven eroverheen. Noah Lang dreigt weer. Misschien heeft hij weer zo'n mooie voorzet in huis. Opnieuw. Opnieuw brengt hij in de 16 in. Daar is Segio. Och! Oei, daar was Oranje dicht bij de overwinning. Maar die kopbal komt uiteindelijk recht op de Griekse doelman Tsolakis af. Maar opnieuw een gevaarlijke voorzet, zeg, van Noah Lang. Die valt ook lekker in, toch wel?
0: Ja, zeker. Ja, zo moet je het dan maar gewoon gaan doen. Hè. De Grieken hebben al zoveel van die voorzetten tegengekregen. En dan is het inderdaad bijna debutant Zegiel die meteen zijn haartje met een doelpunt opleukt. Het lukt hem uiteindelijk nog niet. Nog niet, want we hebben nog 2,5 minuut. En van die Grieken gaat het niet meer komen. Dus zoveel is duidelijk. Het is een bal naar de rechter. De kant. Daar is CGL weer. Met de actie iets naar binnen en dan toch maar weer naar buiten geeft hij hem aan Somerville. Somerville, hoeveel energie heeft hij nog? Want zo vaak is hij nog niet voorbij gekomen vandaag. Geeft hem kort naar Gravenberg. Gravenberg dribbelt er voorbij bij 1 en probeert nu de tweede ook nog voorbij te spelen. Dat is zijn teamgenoot Tsimikas van Liverpool. Schiet hem naar voren. Overname is bij Dumfries. Want de bal van Tsimikas was gewoon weer blind naar voren geschoten. En Nederland mag het dus weer gaan proberen met Somerville. Hoek van de 16 meter. Somerville aan de rechterkant. Hoeveel blauwe mensen staan er wel niet voor zijn neus. Allemaal, denk ik. Zegiel, hensbal, denk ik. Scheidsrechter wuift het weg. Maar in de 16 wordt daar toch hens gemaakt door Tsimikas. Ik heb het idee dat hij ermee wegkomt. Hij doet heel cool, steekt zijn duimpje op. Maar dit is toch niet in de baan van het schot via zijn been omhoog. Ja, en dat is dan de regel, geloof ik, dat het dan geen penalty is. Ik weet het wel zeker. Ik hoop natuurlijk dat het een penalty is. En er zijn echt seizoenen geweest waarin dit 100% een penalty was. Maar de regels zijn tegenwoordig anders.
1: Ja, als die bal inderdaad via een eigen lichaamsdeel omhoog stuiten tegen je hand, dan word je vrijgesproken. Maar ja, dat, ook dat is weer arbitrair. Want als die dan op je eigen lichaamsdeel komt, mag je hem dan zomaar wegslaan. Dit was overduidelijk onbewust. Zo krijgt Nederland dus geen strafschop, maar wel een ingooi. Een beetje aan de rand van het strafschopgebied zijn we inmiddels beland. Met Somerville heeft hij nog een actie van voorzet in huis. Laat het over aan Dumfries. Dumfries dreigend. Dreigend kiest hij uiteindelijk voor Somerville. Doe jij het dan maar. Nog steeds op de rechtsbuitenpositie. Mooi wippertje van Somerville. Dan is toch dat veld Dumfries wat te machtig, want Dumfries kreeg hem wel van Somerville, maar ging op zijn plaats op dat gladde, natte gras.
0: Nu krijgt Nederland volgens mij een vrije trap mee tot frustratie van de Grieken. En dat zou wel lekker zijn. Of een ingooi, ook dat zou lekker zijn. Want er is nog maar een halve minuut. En als de Grieken hier de ingooi krijgen die ze waarschijnlijk verdienen, dan is het klaar. Maar dat is niet zo, want Nederland heeft ingegooid. En nog 20 seconden. En het kan de bal er nog een keer inbrengen met Dumfries. De bal is heel lang onderweg naar de tweede paal. En uiteindelijk Noah Lang zo'n beetje bij de cornervlag aan de linkerkant. Kan hij hem er ook nog eens in proberen te gooien? Want de tijd zit er over 8 seconden op. Voorzet Noah Lang. En Van Dijk heeft hem bijna. Bij de tweede paal is het nu dan Somerville die hem oppakt in de corner, bij de cornervlag, helemaal in de hoek. Maar de scheidsrechter die fluit al af. En dus blijft het 2-2 bij Griekenland tegen Nederland. In de eerste helft gaf Nederland alles weg. Of bijna alles dan, want in de tweede helft was het nog te herstellen. Want het werd uiteindelijk 2-2. Maar zoals het in de eerste helft ging, zo mag het nooit meer gaan. Ik denk dat dat wel een conclusie is die je ook wel kunt stellen.
1: Ja, zo is het. Qua resultaat ook niet lekker. Maar zal Xavi toch ook wel tevreden zijn over die tweede helft? Dat Nederland toch gewoon de leiding overnam. En ook gewoon wat betreft de stand in de Nations League toch niet al te veel schade oploopt. Griekenland komt op 7 punten. Nederland op 5. Duitsland op 4. Servië op 0. Zo is het wel ontzettend spannend daarin. Groep A, 2 van de Nations League. En eindigen we dus deze wedstrijd in 2-2.
0: Ja, met een doelpunt van Reinders die het puntje voor Nederland in de 89e minuut nog redde.

0: naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken.